0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Cotton meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn...
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal

ze geen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels in greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden.

Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: my credit's no good.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne.

Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
3: Hé, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
11: Met

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Er werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen

0: doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Hockeyen. Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Ja, dat is gek. Normaal hoor je mij altijd tussen 3 en 6. Nou, daar zit Bart vanmiddag en ik doe de ochtend. Goedemorgen. Met nu Kevin DeGraw.

0: Dit is toch heerlijk op de vroege vrijdagochtend. Kevin DeGraw en Chariot.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, goedemorgen. Dit is Achterhoek wordt wakker op de plek van Marcel. Ja, normaal hoor je mij natuurlijk elke vrijdagmiddag tussen 3 en 6. Behalve als ik moet invallen, zoals vandaag. Dus vanmiddag hoor je Bart tussen 3 en 6. En mij hoor je tot 10 tijdens de ochtend. De werkdag lekker met je opstarten. Is hartstikke gezellig. Pak een lekker bakje koffie erbij, pak de krant erbij. En laat de boel de boel. Laat vooral ook van je horen. 0647470022. Vind ik leuk. Kun je foto's sturen van wat je op dit moment aan het doen bent. Misschien wel koffie aan het zetten. Misschien ben je wel onderweg naar je werk. Leuk om van je te horen via de app 0647470022. Zometeen ook nog veel fijne muziek voor je. Als je iets wil horen, laat dat ook vooral weten. Eerst draai ik nog even een artiest waarvan je misschien niet verwacht dat het van Nederlandse productie is. Want Mai Tai History, dat is dat klinkt heel internationaal, maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een Nederlandse productie namelijk. En het nummer werd geschreven en geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En die ken je natuurlijk weer van deze.
2: De fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.
0: Deze mannen, die hebben het volgende nummer wat ik voor je ga draaien. Deze, My Tie and History.

Daar zit hij in. Adam Levine, Locked Away. Dit is Regio 8. Goedemorgen. Lekker onderweg naar je werk. Misschien wel je laatste werkdag. Misschien ook wel je eerste. Misschien heb je weekenddienst. Waarmee kan ik jouw ochtend opvrolijken? Laat het weten. 06-47-47-0022. Komt Gordon en zo meteen nog aan. Naar Haunted Yacht en Forget Me.

06-47-47-00-22. Kun je me bellen? Of appen of inspreken, mag ook. Wat wil je horen? Ik vind het leuk om van jou te horen. Dus 06-47-47-00-22. Dan even iets anders, want ja, vuurwerk, het mag niet meer. Het is een traditie in Nederland. En ook die traditie die is afgelopen. Dit jaar dus geen vuurwerk meer afsteken tijdens Oud en Nieuw. Wat je de andere dagen doet, dat moet je zelf weten. Mag ook niet. Gebeurt wel. Ja, en ik vind dat persoonlijk best wel zonde. Ik vond toch oudjaar, hè, dat je met de familie zat. Bij elkaar, lekker aan de oliebollen. Lekker gezellig, lekker knus. En dan lekker even vuurwerk afsteken. Heerlijk. Nou, het mag dus echt absoluut niet meer. En ook heel veel mensen die zagen in dat het misschien wel gevaarlijk is om die vuurwerk in huis te bewaren en het alsnog af te steken met kans op flinke boetes. Dus daarom is er vorige week vrijdag ontzettend veel vuurwerk ingeleverd in de Achterhoek. Ruim 200 kilo vuurwerk is ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem. Afgelopen vrijdag was dat. En de bus rijdt door heel Nederland om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen. Nou, die ene dag in Lochem was al succesvoller dan twee dagen in Zeeland bij elkaar. Daar kwamen we namelijk maar tot 90 kilo. Nou, dat hele verhaal, dat lees je nu op onze website regio8.nl.

Dead Zone, Ariana Grande. Good as hell. Dit is Regio 8. Zometeen word je bijgepraat met het nieuws uit jouw regio. Lees je uiteraard ook op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app. En die is knettergroen, kan ik je vertellen. Zometeen ook muziek onderweg van Mr. Mister.

0: actie of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De geplande bouw van 4 reusachtige windturbines vlak over de Duitse grens bij Ratum gaat de prullenbak in. De turbines vormden een onderdeel van verschillende Duitse energieprojecten rondom de gemeente Winterswijk. De geplande windmolens zouden een minimale tiphoogte van 250 meter krijgen. Voorzitter Karen Pierik van werkgroep Ratum Kotte reageert opgetogen op de beslissing van het Duitse bestuur. Haar werkgroep verzette zich sinds 2023 al fel tegen de komst van de windturbines. Er is ruim 200 kilo vuurwerk ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem vorige week vrijdag. De bus rijdt door Nederland om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen. Die ene dag in Lochem was daarmee al succesvoller dan 2 dagen in Zeeland bij elkaar. In Lochem kwam 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo flitspoedervuurwerk en 4 kilo noodsignalen binnen, zegt een woordvoerder. Mocht je nog vuurwerk in willen leveren, het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen en op 21 september naar Enschede. De bus komt niet meer naar de Achterhoek. Bij een zwaar busongeluk in het Zwitserse Graubünden zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Het verongelukte voertuig is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed voor reisorganisatie Obad. Aan boord van de bus waren 48 Nederlandse passagiers op een excursiereis. Het precieze aantal slachtoffers is op dit moment nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk of er mensen uit Gelderland bij betrokken zijn. In zwemparadijs Bahia en Bocholt wordt deze week intensief gewerkt aan een grote onderhoudsbeurt. Medewerkers en vaklui maken 6 zwembaden leeg en grondig schoon. Ook vernieuwen de werklieden 1 van de 11 aanwezige sauna's. Het team had exact 1 week de tijd voor deze gigantische klus. En de tijd dringt, want morgen gaat het zwemcomplex weer open voor bezoekers. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Lady Gaga in Shape of a Woman. Prince, die heeft natuurlijk ontzettend veel muziek gemaakt. Van Purple Rain tot de Raspberry Beret. En ook deze, Gold, Prince met Gold. Een nummer dat hij zelf zag als een soort van opvolger van Purple Rain. Ja, alleen heette Prince op dat moment helemaal geen Prince meer. Hij bracht het uit onder die onuitspreekbare en symbolische symbool. Wat eigenlijk misschien niet echt een heel groot succes was, denk ik. Want we zeggen...

Ken je deze nog? You Got The Love van Source en Candy Staten. Ja, het is een nummer die ik al lang niet meer heb gehoord eigenlijk. Een nummer die ik, nou ja, misschien stiekem wel was vergeten. Totdat ik hem nu hier voor je draaide op Regio 8. Goedemorgen, pak een lekker bakje koffie, een stevige bak koffie. Pak de krant erbij en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hoef je trouwens niet eens de krant voor te hebben, kun je ook gewoon naar onze website gaan. Regio8.nl of de Regio 8 app. Blijf je op de hoogte van wat er speelt in jouw achtertuin, terwijl dat jij aan het werk bent. Hoe handig is dat? Goed, zometeen Lucas en Steve nog onderweg. En ik draai graag wat jij wil horen. 06-47-47-0022. Eerst Beyoncé en Pharrell Williams.

Dus 6 zwembaden leegmaken, schoonmaken, controleren en opnieuw vullen. Terwijl ook 1 van de 11 sauna's grondig wordt vernieuwd. En zwemparadijs Bahia in Bocholt wordt deze week met man en macht gewerkt. Schilders, tegelvoegers, timmerlui, eigen technici. Andere medewerkers hebben slechts 1 week de tijd om de enorme onderhoudsklus te klaren. Nou, want morgen moeten die deuren namelijk alweer opengaan voor gasten. Het gaat over zwembad Bahia in Bocholt. Je leest er alles over op onze website regio8.nl. Goedemorgen.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. 3 activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.
10: Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Op

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Cafézalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Sven Dimmendaal.
4: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow Achterhoek wordt wakker van Regio 8. Dit keer ik in de ochtend en Bart in de middag. Nu Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Regio
5: 8. Ja, hier meteen. Ik zeg net tegen mijn collega. Het was vandaag een prachtige dag.

0: Regio 8, Coldplay. En die ontzettend lange titel die hij besloot, Chris Martin, om aan elkaar te schrijven. Feels Like I'm Falling In Love.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, wat je daar nou weer aan hebt, dat weet ik niet. Maar goed, het is wel een bijzonder feitje. Een bijzonder opmerkelijk ook dat die titel zo op deze manier aan elkaar geschreven wordt. Lees niet echt makkelijk, maar goed, het is wel een lekkere hit voor Coldplay. Je hoorde ze op Regio 8. Goedemorgen, dit is Achterhoek, word wakker. Straks gaan we nog even bellen in het kader van een hardloopwedstrijd. Onze oud-stagiair Tijn, die doet daar geloof ik zelf ook aan mee. Hij is een fanatiek hardloper en hij heeft mij gevraagd om even te bellen met de voorzitter. Gaan we zometeen uiteraard doen. Ook niemand minder dan onze eigen weerboer. Gerrit Vossen schuift ook nog aan. Dat allemaal dit uur nog. En veel fijne muziek. Waarmee start jij je werkdag op? Laat het weten. 06 47 47 00 22.

Die klap aan het begin van dit nummer, die zit ongeveer hier ergens. Dan moet je meeklappen. Even kijken of je timing goed is. Ja, dat dus. Heerlijk. Lekkere muziek om mee wakker te worden op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is Achterhoek Wordt Wakker. En nu Bruno Mars, Anderson .Paak, Silconic en Leave the Door Open.

ziet er goed uit, hè? Smaakt het ook lekker? Tastes so good! Ik hoop dat het ook geldt voor jouw ontbijt. Je luistert naar Regio 8. Met zometeen... Ja, ik moest goed luisteren, maar ik dacht dat ik hem goed kon horen. Niall Horan. Ook bekend van One Direction uiteraard. En solo ook veel fijne muziek gemaakt.

0: Het is voor 8:30, joh. En nu aan de feestmuziek. Moet toch niet gekker worden hier op Regio 8. Lekkere muziek, hoor. Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Ben jij al wel eens door het oog van de naald gekropen eigenlijk? Heb jij iets meegemaakt waarvan je zegt... Oeh, dat was eigenlijk op het nippertje. Hoop ik niet meer mee te maken. Of misschien heb je wel iets dat was op het nippertje... maar vond ik juist hartstikke leuk om mee te maken. Laat het weten. 0647470022. Hoor je zo meteen het laatste nieuws uit jouw regio. En ook onze weerman schuift aan. Gerrit Vossers komt eraan. Oh ja. En natuurlijk niet vergeten, de fijne muziek. Van de Flock of Seagulls.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Graafschap kent een dramatische seizoenstart. 1 punt uit 5 wedstrijden spreekt er bij boekdelen. Die cijfers komen ook bij trainer Thomas Duivenvoorde en zijn ploeghard aan. Toch is de sfeer binnen de selectie volgens de oefenmeester nog altijd goed.
11: De sfeer in de groep is prima. Hè. Wij werken gewoon op een hele prettige manier met elkaar samen. Op het moment dat je elkaar verwijten gaat maken, ja, dan raak je ver van huis. Maar dat is niet wat wij doen. Wij reflecteren, wij vertellen elkaar de waarheid. En daarna gaan we keihard aan de gang om het te verbeteren.
10: De superboeren hopen op bezoek bij FC Emmen uiteindelijk de eerste 3 punten te pakken. De geplande bouw van 4 reusachtige windturbines vlak over de Duitse grens bij Ratum gaat de prullenbak in. De turbines vormden een onderdeel van verschillende Duitse energieprojecten rondom de gemeente Winterswijk. De geplande windmolens zouden een minimale tiphoogte van 250 meter krijgen. Voorzitter Karen Pierik van werkgroep Ratum Kotte reageert opgetogen op de beslissing van het Duitse bestuur. Haar werkgroep verzette zich sinds 2023 al veel tegen de komst van de windturbines. In zwemparadijs Bahia en Bocholt wordt deze week intensief gewerkt aan een grote onderhoudsbeurt. Medewerkers en vaklui maken 6 zwembaden leeg en grondig schoon. Ook vernieuwen de werklieden 1 van de 11 aanwezige sauna's. Het team had exact 1 week de tijd voor deze gigantische klus. En de tijd dringt, want morgen gaat het zwemcomplex weer open voor bezoekers. Bij een zwaar busongeluk in het Zwitserse Graubünden zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Het verongelukte voertuig is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed voor reisorganisatie Obad. Aan boord van de bus waren 48 Nederlandse passagiers op een excursiereis. Het precieze aantal slachtoffers is op dit moment nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk of er mensen uit Gelderland bij betrokken zijn. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dan even kijken of hij wakker is.
12: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, Gerrit, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Herken je dat gevoel dat je dus soms moet niezen, maar dat hij er niet uit wil, weet je wel? Dat je weet dat je ergens een keer moet niezen, maar wanneer? Geen idee. Het gevoel is zo irritant. Ik heb geen eens hooikoorts trouwens, moet je nagaan. Gerrit, wat gaat het weer doen de komende dagen?
3: Ja, het is nogal wisselend de komende dagen. Vandaag in ieder geval ook al wat verandering staat op stapel. Maar op dit moment hebben we daar nog niet zo last van. Het is 13, 14 graden. En vanmorgen was wel een mooie zonsopkomst nog. We hadden redelijk wat bewolking. Kwam de zon nog even door. Een beetje ochtendrood en een waterzonnetje soms. Maar in het westen van het land daar valt al wat regen. En die regen die trekt ook richting onze omgeving vanuit het westen. En dat is vooral wat lichte regen of motregen. Hier en daar kan al een spatje val vanmorgen, maar het meeste neerslag die wordt toch tegen de middag verwacht. En ook begin van de middag is er veel bewolking aanwezig en valt er zo nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de middag wordt het allemaal wel wat droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. En daar zijn er ook wel wat opklaringen onderweg. Maar hier in het oosten zal het nog wel een tijdje duren. En de temperatuur die loopt op naar 19 tot 20 graden. Nou, de wind die is eerst zuidwestelijk, maar die wordt geleidelijk aan noordwestelijk. En over het algemeen matig vanmiddag. Vanavond nog een enkel buitje. En als we dan de regenmeter leeggooien, dan zat het 2 tot 3 millimeter waarschijnlijk in. En komende nacht is het dan droog. Wordt het ook vrij helder. Maar in die vochtige lucht kan gemakkelijk wat mist ontstaan. En daar hebben we morgen vroeg wel mee te maken. De zaterdag die begint dan wel op heel veel plaatsen grijs. Met mist of wat laaghangende bewolking. Maar dat lost in de loop van de ochtend toch redelijk snel op, verwacht ik. En dan hebben we ook een prima dag voor de boeg. Met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft dan droog. Ja, en die temperatuur die komt nog iets hoger uit dan vandaag. Met 22 graden. Nou, een hele aardige dag, de zaterdag. Maar de zondag wordt toch wel weer heel anders. Want we zien zaterdagavond al wat meer bewolking. En in de nacht naar de zondag dan volgt er vanuit het westen weer wat regen. In het oosten, en daar zitten wij, dan kan het nog lange tijd droog blijven tot tegen de ochtend. Maar zondagochtend moeten we er ook aan geloven. En dan hebben we zondag in de middag ook nog kans op wat buien. Tussendoor ook nog af en toe wat zon. Maar het wordt toch wel een wat nattere dag. Een millimeter of 8 zal er wel kunnen vallen. En de temperatuur, ja, die zit zo rond de 19 tot 20 graden. Ja, en het is een beetje stuiveltje wisselen. Want maandag, daar wordt weer een droge dag met redelijk wat zon. En een graad of 23, 24. En dinsdag is het ook nog lang droog. Maar volgt later weer wat wat regen of enkele buien. Ja, het blijft een beetje wisselvallig. Want ook de dagen daarna, woensdag, donderdag, kan er nog een bui vallen. En temperaturen liggen veel rond de 20 graden, 19 tot 20 graden. Dus de komende tijd is het toch nog wel licht wisselvallig weer. Maar ook wel een paar mooie dagen ertussendoor.
0: Ja, niet zo gek dat mensen verkouden worden met dit, met dit soort temperaturen en deze wisselvalligheden de komende dagen.
3: Nee, dat klopt, want als de zon erdoor komt, dan loopt de temperatuur ook snel op. En dan, als je wat aan het doen bent, dan, dan sta je zo weer in de zweetstand. En dan komt er weer een buitje, koelt het weer af en dan is het weer 4 graden minder. En dan, dan krijg je het te pakken. Ja.
0: Ja, mensen met een slechte weerstand, heel veel sterkte de komende dagen. Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi weekend van, hè?
3: En jij ook. Goed gaan.
0: Goed gaan.
12: Dimmendaal. Regio 8.
13: Regio.

Ik draaide vlak voor het nieuws van 8:30 Erik van Klinken en Door het oog van de naald. En toen vroeg ik aan jou, ik ben wel even benieuwd naar jouw verhaal. Ben jij ooit al eens door het oog van de naald gekropen? En dat kan natuurlijk in positieve zin zijn, kan ook in een minder positieve zin zijn. Maar er komen best wel wat bijzondere verhalen binnen. Onder andere een heftig verhaal van Erik. Morgen Sven, jazeker ben ik door het oog van de naald gekropen. En niet zo'n beetje ook. Op 9 mei 2017. Een heel zwaar vrachtwagenongeluk gehad buiten mijn schuld om. Dat heeft mijn hele carrière gekost op Italië rijden en nu afgekeurd thuis. Ja, dat lijkt me misschien wel het meest heftige wat er is. Dat je zeg maar een passie hebt, een hobby, iets wat je fantastisch vindt om te doen, waar je met plezier altijd naartoe gaat, naar je werk. En dat door één zo'n klap je hobby, je werk niet meer kan uitvoeren. Vreselijk is dat. Bah, door het oog van de naald was dat dus. Maar gelukkig ben jij er nog wel, Erik. Dat is al heel fijn.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: In de Achterhoek regelen we het samen.
7: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
8: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
9: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: It's the dough. Harmonie, Kunst naar Arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
16: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Sven Dimmendaal. Even een korte kennisquiz onder de luisteraars. Welk jaar ben jij geboren? Laat het even weten. Misschien in dit jaar.

0: wordt wakker. Clean Bandits, Jean-Paul, Annemarie en Rockabye. Het is 9:11 op de 11e van de 9e.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag 11 september, oftewel 9-11. Ja, het is een hele tijd geleden, 2001, dat het in New York volledig misging. Een vliegtuig vloog in de Twin Tower en nog geen 20 minuten tot een half uur later een tweede vliegtuig. Het is een heftig incident dat vandaag de dag nog steeds heel veel mensen raakt. En heel veel mensen die daar nog steeds trauma's aan over hebben gehouden. Nare herinneringen aan hebben. En ja, goed, het is iets wat misschien, nou ja, het zal sowieso nooit vergeten worden, maar wat misschien onder de jongeren wat minder bekend is, wat minder, of bekend, maar in ieder geval waar minder bij stil wordt gestaan. Daarom vind ik het belangrijk om daar juist wel even bij stil te staan. Omdat het een dag is wat veel mensen heeft geraakt. En wat veel mensen vandaag de dag nog steeds last van hebben. Ik heb dus van de week nog even die beelden gekeken. Ik heb Videoland was dat, heb ik een nieuwe serie gezien over de beelden die nog nooit vertoond waren. Dus beelden die gemaakt zijn tijdens dat incident in 2001. Die beelden die eigenlijk nooit uit zijn gezonden of niet te zien zijn geweest, die hebben ze verzameld in één documentaire ter nagedachtenis aan de mensen die omgekomen zijn bij 9-11 en ook de mensen, de nabestaanden. Het was een heftige documentaire, heftig om te zien ook. Vooral dat het, vooral die impact is natuurlijk bizar. En wat er daarna allemaal is gebeurd, wat er op gang is gekomen. Het is een ontzettend mooie, ja, mooi is niet het goede woord, maar ontzettend inspirerende, interessante documentaire om zeker even te gaan kijken. Ja, het is een heftige gebeurtenis, 9-11 2001. En daarom vraag ik aan jou, wat herinner jij nog van die dag? Waar was jij op dat moment? Weet jij dat nog als de dag van gisteren? 0647 47 0022.

Stupid Song. Dat is het zeker niet. Olivia Rodrigo hoorde je op Regio 8. Het is de ochtend van Regio 8. Waar zometeen uiteraard binnen nu en een half uur... Meindert Bussing nog aanschuift van Achterhoek Nieuws. Hij praat je bij met het nieuws uit de Achterhoek. Glass Frequencies nog onderweg naar Benson Boone.

Frequencies and Rise. Ja, ik heb ze gehaald. Ja, dat is bijzonder, want ik ben er best wel stiekem een beetje fan van. En ik heb ze gehaald in de pre-sale. Afgelopen week gingen ze open, de pre-sale, voor deze artiest die ik nu voor je ga draaien. En dat is een artiest die voor het eerst als Nederlandse artiest de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Ja, ze staat volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die in de Johan Cruijff Arena staat voor duizenden mensen. Ik heb het over Roxy Dekker. Maandag gingen de tickets in de pre-sale. Daar heb ik ze gehaald. Ik was nog net op tijd. En woensdag waren de reguliere kaarten te koop. En ook die waren gewoon binnen, volgens mij 2,5 uur volledig uitverkocht. Dat betekent, en dat bewijst ook wel hoe populair ze is, Roxy Dekker dus. En volgend jaar april staat ze dus in de Johan Cruijff Arena. 24 april, ik ben erbij. En ik weet zeker dat het één groot huisfeestje wordt voor duizenden mensen. Something.

0: Johan Cruijff Arena, waar ze gewoon de volledige arena weet uit te verkopen. Roxy Dekker, een icoon als het gaat om de Nederlandse muziek vandaag de dag. Zometeen het laatste nieuws uit jouw regio onderweg. Dat lees je uiteraard ook op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app. En Meindert Bussink van Achterhoek Nieuws schuif weer aan.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Er is ruim 200 kilo vuurwerk ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem vorige week vrijdag. De bus rijdt door Nederland om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen. Die ene dag in Lochem was daarmee al succesvoller dan 2 dagen in Zeeland bij elkaar. In Lochem kwam 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo flitspoedervuurwerk en 4 kilo noodsignalen binnen, zegt een woordvoerder. Mocht je nog vuurwerk in willen leveren, het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen en op 21 september naar Enschede. De bus komt niet meer naar de Achterhoek. In zwemparadijs Bahia en Bocholt wordt deze week intensief gewerkt aan een grote onderhoudsbeurt. Medewerkers en vaklui maken 6 zwembaden leeg en grondig schoon. Ook vernieuwen de werklieden 1 van de 11 aanwezige sauna's. Het team had exact 1 week de tijd voor deze gigantische klus. En de tijd dringt, want morgen gaat het zwemcomplex weer open voor bezoekers. De geplande bouw van 4 reusachtige windturbines vlak over de Duitse grens bij Ratum gaat de prullenbak in. De turbines vormden een onderdeel van verschillende Duitse energieprojecten rondom de gemeente Winterswijk. De geplande windmolens zouden een minimale tiphoogte van 250 meter krijgen. Voorzitter Karen Pierik van werkgroep Ratum Kotte reageert opgetogen op de beslissing van het Duitse bestuur. Haar werkgroep verzette zich sinds 2023 al veel tegen de komst van de windturbines. De Graafschap kent een dramatische seizoenstart. 1 punt uit 5 wedstrijden spreekt er bij boekdelen. Die cijfers komen ook bij trainer Thomas Duivenvoorde en zijn ploeg hard aan. Toch is de sfeer binnen de selectie volgens de oefenmeester nog altijd goed.
11: De sfeer in de groep is prima. Hè. Wij werken gewoon op een hele prettige manier met elkaar samen. Op het moment dat je elkaar verwijten gaat maken, ja, dan raak je ver van huis. Maar dat is niet wat wij doen. Wij reflecteren, wij vertellen elkaar de waarheid. En daarna gaan we keihard aan de gang om het te verbeteren.
10: De superboeren hopen op bezoek bij FC Emmen uiteindelijk de eerste 3 punten te pakken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Buckers, Cold Blood. Hij heeft ook meegedaan aan de beste zangers. Daarvan is trouwens nu ook een nieuw seizoen op tv. Maar wat is dat fantastisch, zeg. Ik hou van dat programma. En met Buckers was fantastisch, maar ook dit seizoen is magisch. Zeker de moeite waard om te kijken. Nu, Who Was Tank and The Reason For You.

0: The Reason. Er zit ook zo'n fijn gitaarriffje in, om het maar zo te zeggen. Een gitaarmelodietje, wat zo ontzettend lekker is. Ga ik best goed op. Zoals je weet ben ik muziekliefhebber in hart en nieren. En vind ik het leuk om een beetje gitaar te spelen. En ook dus dit soort muziek wat je nu hoort op Regio 8. Over een muziekliefhebber gesproken. Dat is Minded Bussink ook. Hij speelt in een band, kwam ik achter. En dat doet hij best goed, moet ik zeggen. Minded die schrijft ook aan voor het laatste nieuws uit de Achterhoek van Achterhoek Nieuws. Minded, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sven. Ja, we beginnen in de oude IJsselstreek, want waar de warme en droge zomer voor Achterhoekse wijnboeren juist gunstig uitpakt, hebben bomen het moeilijke. De gemeente Oude IJsselstreek die ziet relatief veel bomen uitvallen en opvallend vroege herfstverkleuring. Nieuw internationaal onderzoek wijst er ook op dat bomen zich fysiologisch minder goed langdurige droogte aanpassen dan gedacht. Maar volgens bomenspecialist Dion Temming van Mooi Achterhoek, dan moeten we niet alleen naar de droogte kijken. Juist de opeenvolging van droogte, extreme nattigheid en hogere temperaturen kan bomen parten spelen. Ik sprak hen en de gemeente uitgebreid voor een verhaal in de Gelderse Post deze week. Het is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. En blijven we even bij natuur, maar gewoon naar de Heurne. Want de Heurnse dwerggeit Painted Black van stal van het grensdorpje van Jos Buiting uit de Heurne, die werd op de nationale keuring te Leuzen zaterdag 5 september uitgeroepen tot nationaal kampioen oudere geiten. En later op de dag ook nog tot nationaal dagkampioen. Dat is de hoogste eer die er te behalen valt. Leuk verhaal en met natuurlijk ook een foto erbij van Painted Black. Lees bij achterhoeknieuws.nl/landbouw. En dan gewoon nog even naar Aalten, want er zijn plannen om 4 woningen te realiseren in het Walvoort, de adellijke havenzaten tussen Aalten en Bredevoort. Op 17 september worden die plannen in de gemeente gepresenteerd in de commissie Omgevingskwaliteit. Schrijft de correspondent Jos Wessels voor onze krant Aalten Vooruit. Het Walvoort is al in 1402 bekend als een versterkt landhuis, strategisch gelegen aan de eeuwenoude landweg bij de oversteek van de Slinge. Mooi verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/politiek. Dat was weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag.
0: Yo. Ja. Yo, Minded, dankjewel weer voor het laatste nieuws uit Achterhoek Nieuws. Jij ook een goed weekend gewenst. Maak er een prachtig weekend van. Gaat ook wel lukken, toch? Muziek van Regio 8. Olivia Dien onderweg naar Randy Nieuwman, Mark Knopfler. Isn't money that matters? Of all of the people.

regio 8, Olivia Dean en Baby Steps. Het einde van de ochtend, begin van de middag, tenminste richting het begin van de middag moet ik zeggen. Het is bijna 10 uur, zometeen extra veel muziek voor je. Ik zie muziek van onder andere Mark Amber, ik zie muziek van Genesis voorbij komen, Charlie Puth kwam voorbij en ja, van alles, Douwe Bob. Genoeg muziek om te blijven luisteren, zometeen na 10 uur. Vanaf 12, uiteraard de mannen van Get a Grip, Jorts, vanaf 12 tot 2. En de middag sluit je af met, niet mij deze keer, nee, met Bart. Bart is er vanmiddag voor je, tussen 3 en 6. Maak er een mooi weekend van, dit is...

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie 7 sturen. Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
14: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
18: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
19: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
20: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
23: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint.

0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar busongeluk in het Zwitserse Graubünden zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Het verongelukte voertuig is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed voor reisorganisatie Obad. Aan boord van de bus waren 48 Nederlandse passagiers op een excursiereis. Het precieze aantal slachtoffers is op dit moment nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk of er mensen uit Gelderland bij betrokken zijn. De Graafschap kent een dramatische seizoenstart. 1 punt uit 5 wedstrijden spreekt er bij boekdelen. Die cijfers komen ook bij trainer Thomas Duivenvoorde en zijn ploeghard aan. Toch is de sfeer binnen de selectie volgens de oefenmeester nog altijd goed.
14: De sfeer in de groep is prima. Hè? Wij werken gewoon op een hele prettige manier met elkaar samen. Op het moment dat je elkaar verwijten gaat maken, ja, dan raak je ver van huis. Maar dat is niet wat wij doen. Wij reflecteren, wij vertellen elkaar de waarheid. En daarna gaan we keihard aan de gang om het te verbeteren.
13: De superboeren hopen op bezoek bij FC Emmen uiteindelijk de eerste 3 punten te pakken. De geplande bouw van 4 reusachtige windturbines vlak over de Duitse grens bij Ratum gaat de prullenbak in. De turbines vormden een onderdeel van verschillende Duitse energieprojecten rondom de gemeente Winterswijk. De geplande windmolens zouden een minimale tiphoogte van 250 meter krijgen. Voorzitter Karen Pierik van werkgroep Ratum Kotte reageert opgetogen op de beslissing van het Duitse bestuur. Haar werkgroep verzette zich sinds 2023 al veel tegen de komst van de windturbines. In zwemparadijs Bahia en Bocholt wordt deze week intensief gewerkt aan een grote onderhoudsbeurt. Medewerkers en vaklui maken 6 zwembaden leeg en grondig schoon. Ook vernieuwen de werklieden 1 van de 11 aanwezige sauna's. Het team had exact 1 week de tijd voor deze gigantische klus. En de tijd dringt, want morgen gaat het zwemcomplex weer open voor bezoekers. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Turen Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?

0: Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie

0: Veel deals bij Bol.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Regio 8, Headlines.
12: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner, waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstuin.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: In de Achterhoek regelen we het samen.
1: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
2: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
3: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
8: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij stilstaan bij iets heel bijzonders, of niet, Daan?
2: Zeker, we gaan het hebben over 25 jaar na 9/11.
1: Ja, 25 jaar geleden, de aanslag in New York, daarover zometeen meer. Maar Sky, er is nog meer.
3: Ja, Jochem heeft zometeen weer een nieuw sportweekend voor jullie.
1: En Teun, het is nog een andere dag.
4: Het is vandaag de Geen Nieuws is Goed Nieuws dag.
1: Geen Nieuws is Goed Nieuws?
4: Ja, Geen Nieuws is Goed Nieuws.
1: Oh, dat is ook eens een keer wat nieuws.
0: Get a Grip, live vanuit de Melkweg.

0: Ja, Nathan Evans en Wellerman hoorde je hier. Ja, jongens, het is tijd dat we toch even over iets bijzonders gaan hebben. Of niet, Daan?
1: Zeker, 25 jaar na 9/11.
0: Ja, laat ik eerst aan jullie even de vraag stellen. Vooral aan Teun eerst. Ja, wat kan jij je herinneren van 9/11?
2: Nou ja, ik bestond nog niet.
0: Nee, jij bestond nog niet. Ik denk dat we allemaal nog niet bestonden. Of wel, Sky?
3: Nou, ik stond sowieso niet.
0: Nee, ja, ik ook niet. Ik ben een jaar later geboren.
3: Nee, maar ik bestond niet en ik stond niet.
0: Maar je staat nog steeds.
3: Nee, dat klopt. Dat is ook een beetje de ding, hè?
0: Ja, we gaan het er wel even over hebben. Want op 11 september 2001 vonden in de Verenigde Staten de terroristische aanslagen van 9/11 plaats. Ja. 19 terroristen kaapten 4 passagiersvliegtuigen en gebruikten deze bij de aanslagen. Ja, 2 vliegtuigen vlogen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Een derde die stortte neer in het Pentagon bij Washington. En een vierde stortte neer in Pennsylvania. En de passagiers probeerden de kapers tegen te houden. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven, onder wie 2977 slachtoffers die direct door de aanslagen werden gedood. En bij de aanslagen, de aanslagen hadden grote gevolgen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld, omdat onder andere door de oorlog en tegen terrorisme strengere veiligheidsmaatregelen het risico gewoon enorm groot was. Ja, Sky?
3: Ja, het is wel heftig hoor.
0: Echt heftig.
3: Zo. En jij zei dat er nog wat op televisie komt om 2:00?
0: Ja, om 2:10 een live uitzending van de NOS op NPO 1 over 25 jaar.
3: Nou, mocht je het dus interessant vinden, ga dat zeker checken.
0: Dus ja, we staan er vandaag echt even bij stil.

0: George Michael en Too Funky hoor je hier. Ja, Teun, het is een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, de Geen Nieuws is Goed Nieuwsdag. Neem even afstand van de dagelijkse nieuwsstroom en doe mee aan Geen Nieuws is Goed Nieuwsdag. Echt waar, het is mogelijk. Geloof het of niet, de wereld draait gewoon door. Zelfs als je niet op de hoogte bent van elke crisis, ramp, schandaal en tragedie. Een dag kan ook zinvol zijn zonder volgepropt te zijn met weetjes over beroemdheden of de dagelijkse misstappen van de groten en de minder groten.
0: Ja, Daan, wat vind jij ervan? Geen nieuws is goed nieuws, toch? Had je er ooit van gehoord?
2: Nee, echt niet. Maar het lijkt me wel eens lekker om geen nieuws te hebben.
0: En Sky, hoe zit je zeer dat?
3: Ja, heerlijk. Dan hoeven we niet zoveel te vertellen hier ook.
0: Nou, weet je wat? Dat gaan we ook lekker even doen. We gaan
2: weer door naar de muziek. Op te winden over dingen.
0: Nee, we gaan weer lekker door naar de muziek. Hier is Alex Vormen.
4: Yo.

0: Een maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hooggeëerd publiek. Het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar busongeluk in het Zwitserse Graubünden zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Het verongelukte voertuig is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed voor reisorganisatie Obad. Aan boord van de bus waren 48 Nederlandse passagiers op een excursiereis. Het precieze aantal slachtoffers is op dit moment nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk of er mensen uit Gelderland bij betrokken zijn. Er is ruim 200 kilo vuurwerk ingeleverd bij de vuurwerkbus in Lochem vorige week vrijdag. De bus rijdt door Nederland om de laatste restjes vuurwerk binnen te krijgen. Die ene dag in Lochem was daarmee al succesvoller dan 2 dagen in Zeeland bij elkaar. In Lochem kwam 206 kilo consumentenvuurwerk, 8,5 kilo flitspoedervuurwerk en 4 kilo noodsignalen binnen, zegt een woordvoerder. Mocht je nog vuurwerk in willen leveren, het inleverpunt komt op 16 september naar Zutphen en op 21 september naar Enschede. De bus komt niet meer naar de Achterhoek. De Graafschap kent een dramatische seizoenstart. 1 punt uit 5 wedstrijden spreekt er bij boekdelen. Die cijfers komen ook bij trainer Thomas Duivenvoorde en zijn ploeghard aan. Toch is de sfeer binnen de selectie volgens de oefenmeester nog altijd goed.
9: De sfeer in de groep is prima. Hè. Wij werken gewoon op een hele prettige manier met elkaar samen. Op het moment dat je elkaar verwijten gaat maken, ja, dan raak je ver van huis. Maar dat is niet wat wij doen. Wij reflecteren, wij vertellen elkaar de waarheid. En daarna gaan we keihard aan de gang om het te verbeteren.
8: De superboeren hopen op bezoek bij FC Emmen uiteindelijk de eerste 3 punten te pakken. De geplande bouw van 4 reusachtige windturbines vlak over de Duitse grens bij Ratum gaat de prullenbak in. De turbines vormden een onderdeel van verschillende Duitse energieprojecten rondom de gemeente Winterswijk. De geplande windmolens zouden een minimale tiphoogte van 250 meter krijgen. Voorzitter Karen Pierik van werkgroep Ratum Kotte reageert opgetogen op de beslissing van het Duitse bestuur. Haar werkgroep verzette zich sinds 2023 al fel tegen de komst van de windturbines. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, zometeen een nieuw sportweekend met allemaal nieuws over het voetbalweekend en de Formule 1. Ja, Scar, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan zijn we er zometeen met het nieuw sportweekend. Maar eerst ABBA en Lay All Your Love On Me.

0: Ja, Abba en Lay All Your Love On Me. Ja, Sky, het is zover. Een sportweekend.
1: Ja, sportweekend. We gaan beginnen met Formule 1.
0: Ja, de Grand Prix van Madrid staat op het programma. Dat is voor het eerst.
1: En dan hebben we ook nog lekker een voetballetje.
0: Ja, in de Eredivisie speelt koploper AZ tegen Willem II. Cambuur tegen NEC. Ajax tegen Fortuna. Feyenoord tegen PEC. PSV tegen Sparta. En in Engeland nog een bijzondere derby tussen Manchester City en Manchester United.
1: Nou, dat wordt een heerlijk weekend.
0: Ja, genieten. Geen sport kijken?
1: Ja, ik denk dat ik maar even voetbal ga kijken.
0: Even lekker voetbal kijken. Ja, dat ga ik ook zeker doen.

0: Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Daan?
1: Ja?
0: En zometeen na 1 uur zijn we er weer.
1: Ja, met nog heel veel meer. Ja, in de uitzending.
0: Wat hebben we?
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld dat we een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee hebben. En
0: Sky.
1: Roxy Dekker.
0: Ja, Sky.
1: Ja, ja.
0: Voor de mensen die nu schrikken, Roxy Dekker. Nee, het is niet de echte Roxy Dekker.
1: Het is maar niet de echte Roxy Dekker. Mochten mijn ouders luisteren, Roxy. Woef. Nou, dit snapt de luisteraar.
2: Goed.
0: Heet je hond Roxy?
1: Ja, mijn hond heet Roxy. Dus ik hoop dat ze luisteren.
0: Nou, we maken er zo meteen weer een gezellig feestje van.
1: Zeker.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
8: we doen nog veel meer!
7: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
9: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
10: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
10: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
14: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel,
8: Aldi.
15: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Of niet?
1: Jawel.
0: Die is toch nu?
1: Ja,
0: die is nu.
1: Ja, dan moet je toch zeggen, toch? Of
0: wat
1: niet?
0: Doe je? We hebben nu een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: Oké, nou, we gaan nog maar even... Oké. Nou, mooi dan.
0: Komt-ie.

0: Daan, dan hebben we nu eindelijk wel het juiste stuk. Want nu hebben we wel gewoon de waar ben je klaar mee op de juiste manier. Dus ik ben benieuwd.
1: Het weekend staat weer voor de deur en Sean is de straat op geweest om aan iemand te vragen waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met de vrouwen. Ze zijn zo ingewikkeld en ik krijg er zoveel stress van.
4: Oh, even wachten. Maar wat is er dan aan de hand? Waar krijg je stress van en waarom zijn ze ingewikkeld?
3: Ja, hun aanwezigheid in het algemeen. Ze begrijpen me nooit. Het is een beetje alsof we op een andere golflengte zitten.
4: Maar dat is toch gewoon zo? Maar misschien moet je ze niet willen begrijpen of moeten ze jou niet willen begrijpen?
3: Dat klopt misschien ook, maar misschien is het wel beter om ze niet te begrijpen, ja.
4: Heb ik eigenlijk de verrassing verklapt. Maar als je even zelf aan het mag bedenken, van ja, maar zo zou het eigenlijk veel beter zijn.
3: Nou, stel voor ik heb een pet of een shirt waar gewoon op staat, ik ben bang voor vrouwen, dan heb ik er denk ik geen last meer van.
4: Wil je misschien nog een oproepje doen? Wat is of jou eigenlijk dan je ideale vriendin? Iemand die jou niet snapt en die je niet begrijpt?
3: Deze jongen hier naast me.
4: Dat is eigenlijk de ideale vriendin?
3: Vriend.
4: Nou, ik zie hier wat bloeien. Ik weet niet of er nog wederzijds is, maar wat is dan volgens jou een oplossing? Gewoon overstappen op de kerels?
3: Ik denk het wel, ja.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: half twee zijn we terug met veel meer Get a Grip. Maar eerst hebben we deze.
1: Wauw. Genieten.
0: Ga er lekker voor zitten of ga lekker staan. Lekker dansen.

0: Up.
1: Wolf en Mind Made Up hoorde je hier. Ja, Daan, zometeen. Na 2:30 zijn we er weer.
2: Zeker.
1: En inmiddels hebben wij in de studio 2 grote Roxy Dekker fans. Zometeen praten we met ze over het concert van Roxy Dekker, waar ze beide naartoe gaan.
2: Ja, en het is niet zomaar een concert, denk ik zo.
1: Zometeen meer.

0: en 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stoelen.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Regio 8 Headlines.
7: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag hebben we in eerste instantie veel bewolking. Valt wat lichte regen of motregen. Maar in de loop van de middag wordt het wel droger. Maar dan blijft er altijd nog kans op een enkele bui. In het westen van het land zijn wat opklaring. Komt de zon er even toe door. Die opklaring komt nog geleidelijk aan richting de Achterhoek. Maar zullen ons pas in de namiddag of avond bereiken. Tot die tijd is altijd nog een bui mogelijk bij temperaturen van 19 tot 20 graden. Vanavond nog een enkel buitje, maar dat trekt vrij snel weg. En komende nacht is het droog en helder. Bij weinig wind koelt het dan af naar 11 graden. Later in de nacht wordt het zelfs wat mistig. De zaterdag begint dan grijs, maar als dat eenmaal verdwenen is, dan hebben we een aardige dag voor de boeg met afwisseling van wolkenvelden en zon. Blijft dan droog en dan wordt het 21 tot 22 graden. Zondag wordt een bewolkte en ook wat regenachtige dag. Soms is het wat droger en later op de dag komt soms de zon er even door, maar dan is er altijd nog kans op een bui en die blijft aanwezig tot de avondperiode. Bij een matige wind wordt het dan 19 tot 20 graden. Na het weekend hebben we een aantal droge dagen en maandag wordt het zelfs aangenaam warm met 24 graden.

0: De Chainsmokers en Emily Warren met Side Effects. Ja, zangeres Roxy Dekker is pas 21 jaar oud. Ze geeft op 24 april volgend jaar een soloconcert in de Johan Cruijff Arena. En dit concert was binnen een paar seconden uitverkocht. En Sky, we hebben bijzondere fans in de studio, hè?
1: Jazeker. Ik ga gewoon met de eerste vraag beginnen. Hoe is het jullie gelukt om tickets te scoren?
2: Hadden wij ons ingeschreven voor de pre-sale. En toen hebben we eigenlijk tegelijk in die link. En toen is het mij uiteindelijk gelukt om twee staanplekken te bemachtigen.
3: En jij bent Ronja, dat weten we. Maar met wie ga je?
4: Ja, ik ga met haar, met Fayen.
1: En, nee, wat is er zo bijzonder aan Roxy Dekker?
2: Het is natuurlijk heel bijzonder dat zij pas zo jong is en dan binnen een paar seconden zo'n groot stadion uit weet te verkopen. En heel knap dat zij heel veel hits heeft. Terwijl sommige mensen zeggen dat het een hype is. Terwijl,
4: ja, ze is al 3 jaar lang gewoon al bekend, zeg maar. De hype stopt nooit.
3: En kunnen jullie al haar liedjes meezingen?
4: De meeste wel, maar van een nieuwe album moeten we nog wel even oefenen voordat we gaan.
1: En is dit het allereerste concert waarvan jullie bij haar zijn geweest?
2: Ja, het allereerste. Dus meteen in zo'n groot stadion. Dus dat wordt sowieso leuk.
3: En zijn de fans van Roxy Dekker net zo fanatiek als die van Taylor Swift?
4: Sommigen wel, maar niet allemaal. Ik denk dat die van Taylor Swift wel iets extremer zijn.
1: En dan natuurlijk het allerbelangrijkste. Hoeveel zin hebben jullie in het concert?
5: Heel veel.
0: Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Als jullie nou nog één plaat mochten draaien vandaag op de zender, welke nummer zou dat dan zijn?
2: Superstar.
0: Dan gaan we dat zeker even doen. Veel plezier.
4: Dankjewel.

0: Joke Dumont en Jax Jones met I Got You. Ja, jongens, we moeten het toch even ergens over hebben. Want ik heb net contact gehad met een inwoner uit Eibergen. Naam en telefoonnummer zijn bij ons op de redactie bekend.
1: Ja.
0: Maar er is vannacht een zware explosie geweest in het centrum van Eibergen op de Eikelaan. Rond 2:30 ontplofte daar een geparkeerde bestelbus met enorme kracht. De klap was in heel Eibergen en directe omgeving te horen. Politie is onderzoek aan het doen en houdt rekening met een aanslag.
2: Heftig.
0: Heftig.
2: Bizar. Heftig, ja.
0: We houden het in de gaten.
1: Zeker.

0: ain't mine.
1: Ja, Dasha en Mad About It. Zometeen, of tenminste, ja, wij zijn alweer klaar zometeen.
2: Ja.
1: Daan?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ik dacht, we zitten nog zo lekker in het uur, maar het uur zit er alweer op.
2: Ja, het gaat extreem snel.
3: Het gaat zo snel.
1: Ja, jij zit volgende week lekker op je Ibiza, Sky.
3: Ja. Het is een soort vloekend woord hier geworden, maar ik heb het al gezegd. Maar
1: zeker. Hij gaat
3: zeker
1: naar Ibiza. Hij gaat gewoon
3: naar Ibiza. Ik ga
1: weg. Je bent even een weekje ertussenuit, ook wel verdiend.
3: Ja, nou ja, goed, ik...
1: Maar Daan, neem jij de uitzending ook, gewoon weer.
2: Ja, op vrijdag wel.
1: Jij bent er op vrijdag?
2: Ja.
1: Nou, dan zien we jou volgende week weer. Ik ben er gewoon de hele week volgende week, dus wij zijn er maandag weer.
2: Yo,
1: een heel fijn weekend.
2: Yo.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuur-fans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club als een fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
16: Betting wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
17: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van Fiber to the Home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamer Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap wil vanavond tegen FC Emmen de dramatische seizoenstart omdraaien. De Superboeren pakten pas 1 punt uit 5 wedstrijden... en verloren vorige week met 5-0 van Heracles. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer goed blijft, maar benadrukt dat de ploeg vooral mentaal sterker moet worden. De wedstrijd tegen FC Emmen begint vanavond om 8 uur. Een bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag door een explosie zwaar beschadigd geraakt aan de Eikenlaan in Eibergen. De knal was rond 2:30 in de wijde omgeving te horen. De politie houdt rekening met een gerichte aanslag, omdat kort na de explosie iemand hard zag wegrennen. Er zijn nog geen gewonden gemeld. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn 5 doden en 40 gewonden gevallen. De bus werd bestuurd door Montferlands raadslid Rob Mos. Volgens zijn partij raakte de bus tijdens wegwerkzaamheden een wegafscheiding en gleed daarna van een helling. Mos zou daarbij niet roekeloos hebben gereden. In de bus zaten 49 Nederlanders die vanuit Didam aan een excursiereis waren begonnen. Op de Terborgseweg in Doetinchem zijn gisteravond een taxi en een scooter op elkaar gebotst. De taxichauffeur wilde vanaf een parkeerplaats de weg oprijden en zag de naderende scooter over het hoofd. De jonge scooterrijder kwam ten val en de scooter werd over een vluchtheuvel gelanceerd. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is stoten los. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en app van Regio 8.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraak over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitisch eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
18: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
17: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schwijs.de.
19: Ja, goedemiddag. Het is aansluiten op de A12 tussen de Duitse grens en Duiven. 8 minuten vertraging. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Heel veel sterkte.
10: Bart Meijer.
19: Ik ben er vandaag tot 6 uur vanavond. Nou, we gaan prijzen weggeven, we gaan het nieuws brengen. En natuurlijk heel veel muziek. Het ritme van de Achterhoek. Dus Nena.

morgen meer nieuws uit te streken. In de nacht van donderdag op vrijdag vannacht dus is in de Eikelaan in Eibergen de boel opgeschrikt door een explosie. Wat de oorzaak is van de explosie is niet bekend, maar de politie houdt rekening met een aanslag. En er zijn tranen van blijdschap in Ratum bij Winterswijk, want de plannen voor de vier Duitse windturbines die zijn van tafel. Speelt al jaren. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden daar ook al een keer een belletje over heb gedaan. Toen er met Karin gesproken. Karin van Pierik, die heeft zich daar heel veel over ingezet om dat te voorkomen. En nu, ja, toch gelukt. De middagshow tot 6 uur vanavond. En dat is de man die de vocoder heeft ontdekt. Nou, dat ding bestond al een tijdje, maar hij dacht van, hé, hier kan ik ook wat leuks mee. Beetje mijn stem verbouwen. Roger, I wanna be your

Het is vrijdag. Dit was Kako en Max. MacDown, Take Me Back. En daarvoor Nena. Irgendwann. In mijn allerbeste Duits. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Ja, het houdt me toch wel een beetje de hele dag bezig. Dat akelige ongeluk in Zwitserland. Ja, het is toch afschuwelijk wat er allemaal gebeurd is, hè? 5 doden en 40 gewonden. Raadslid van de gemeente Montferland, Rob Mos, was de chauffeur van de bus, heeft zijn partij helder bevestigd. Nou, we zullen daar in de loop van de dag waarschijnlijk nog wel veel meer over gaan.

Bibi Rexha, dames en heren, op de radio met One Day. Nou, ik heb het dus even draaiboeken geopend. Het is wel even wennen. Eerst de ochtendshow een paar keer doen. Nou, vanmiddag weer de middag. Dus een klein beetje van mijn drijf in de weer. Zo, ik heb in ieder geval koffie gehad. Dat is heel belangrijk. Zeg, we gaan prijzen weggeven. Oasis. Nou, niet echt Oasis, maar een coverband die speelt in Oplichttheater Engbergen. Daar heb ik een stapeltje kaarten voor liggen. Dus hou het in de gaten als je daar naartoe wil. Hang er een klein prijsvraagje aan vast. Hein wil even komen praten natuurlijk over de Graafschap. Ja, het is een beetje... Ja, wat moet je ervan zeggen eigenlijk over de Graafschap? Ik denk dat we dat eventjes aan Hein moeten overlaten. En voor de rest even aandacht voor Lionel Richie. Want

Ja, er bestaat ook een gelijknamige televisieserie van, hè? Mad About You. Maar dit was een gezongen versie van Hoover Folk uit België over een verboden liefde, gedragen door de bijzondere stem van Gijke Arnaert.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dachstein.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bewoners aan de Sleeswijkstraat in Winterswijk krijgen vanaf volgend jaar mogelijk kwetsbare woningzoekenden als buren. Het gaat om 17 woonruimtes voor onder andere ex-gevangenen, oud-sekswerkers en mensen die uit de jeugdhulp komen. Een brandbrief van 45 omwonenden heeft de plannen niet veranderd. De gemeente zegt wel een huismeester 24 uur per dag bereikbaar te maken. De Graafschap wil vanavond tegen FC Emmen de dramatische seizoenstart omdraaien. De Superboeren pakten pas 1 punt uit 5 wedstrijden en verloren vorige week met 5-0 van Heracles. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer goed blijft, maar benadrukt dat de ploeg vooral mentaal sterker moet worden. De wedstrijd tegen FC Emmen begint vanavond om 8 uur. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn 5 doden en 40 gewonden gevallen. De bus werd bestuurd door Montferlands raadslid Rob Mos. Volgens zijn partij raakte de bus tijdens wegwerkzaamheden een wegafscheiding en gleed daarna van een helling. Mos zou daarbij niet roekeloos hebben gereden. In de bus zaten 49 Nederlanders die vanuit Didam aan een excursiereis waren begonnen. Een bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag door een explosie zwaar beschadigd geraakt aan de Eikenlaan in Eibergen. De knal was rond 2:30 in de wijde omgeving te horen. De politie houdt rekening met een gerichte aanslag, omdat kort na de explosie iemand hard zag wegrennen. Er zijn nog geen gewonden gemeld. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en app van Regio 8.

Ellie Goulding, For Your Entertainment. Ja, ik vroeg me af wat ik aan het doen ben allemaal hier. Het is gewoon voor jouw entertainment. Daarvoor, Godly and Cream, An Englishman in New York. Ja, liedjes over New York, die zullen wel heel veel gedraaid worden vandaag, hè. Ja, het is een beetje een discussie die ik ook op de socials lees. Ook al onder radiomakers onderling. Van wat moeten we, het is 25 jaar geleden, maar moeten we nu als radiostation daar nog überhaupt veel aandacht aan besteden? Of niet? Nou, ik vond het ook even een lastige vraag. Het is natuurlijk 25 jaar geleden dat New York opgeschrikt werd door een verschrikkelijke gebeurtenis. Daar de Twin Towers zijn ingestort. Duizenden mensen zijn daar, die zijn erbij betrokken geraakt. Vele overleden. Weet je wat, ik leg gewoon even de bal bij jou, denk ik. Wat doet jou herinneren aan die tijd? Ik weet dat ik zelf in die periode werkte met Amerikanen. Dus die waren ook helemaal flabbergasted wat er was gebeurd. En eigenlijk iedereen, dat was zo onwerkelijk allemaal, hè. Maar wat ging er door jou heen? Waar was jij op dat moment? Of misschien wil je gewoon een liedje horen die jou doet denken aan die tijd. Zometeen Madonna. Maar eerst Spitfires. Geef Mien maar boeren.

een van de leukere, ja, leukere liedjes, zeg ik persoonlijk. Even een stukje eigen mening van Madonna. Dit was Dress You Up In My Love. Dit is Bart op 8. Ja, vandaag weer een keertje lekker terug op de middag. Gezellig. Maar ja, niet zo gezellig wat er 25 jaar geleden is gebeurd, hè. In New York. Afschuwelijke gebeurtenissen waar de hele wereld van op zijn kop stond. Hoe heb jij dat toen beleefd? Laat het me weten via 47 47 0022.

Lost Frequencies, Live It All bij Regio 8. Zometeen draai ik Criss Cross Amsterdam. Don Henley die komt er ook nog aan. En ik ga even bellen met Karen Pierik. Karen is van een organisatie die zich heel erg inzette tegen het plaatsen van windmolens. Die zouden komen aan de grens bij Winterswijk. Dat is allemaal niet doorgegaan, is vandaag bekend geworden. Ik denk dat de opluchting echt enorm is. We gaan het zo meteen horen. Karen Pierik, zometeen vlak na 4 uur.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En? Je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor... en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ja, een paar vervelende mededelingen. Waar zullen we beginnen? Bij Arnhem. 6 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Ben je dus 6 minuten langer onderweg tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 10 minuten langer aansluiten. En tussen de Duitse grens en Duiven de andere kant op, daar ben je zo'n 8 minuten langer onderweg. Sterkte.
5: Bart Meijer.
4: Ik ben er vanmiddag. Hein die komt zo meteen. Nee, sterker nog, hij is al binnen. We gaan praten over voetbal en zo meteen nog even over windmolens praten die er niet gaan komen. Eerst even dansen.

0: Zo, dat was een Mark Amber en New York Confident bij Regio 8. Ja, New York, daar gaat het natuurlijk de hele dag weer over. In het nieuws in ieder geval, 25 jaar geleden... dat de wereld werd opgeschrikt door de gebeurtenissen daar. Duizenden mensen kwamen om het leven bij het instorten van de Twin Towers. En iedereen weet eigenlijk wel waar hij of zij was toen dat plaatsvond. Danny bijvoorbeeld, die stuurt een appje, zegt... ik zat op school, we gingen net naar huis. De leraar riep ons nog terug met de mededeling... dat er iets groots was gebeurd in New York. En Simone was op haar werk toen ze dat voorbij zag komen op internet. Ja, dat hadden we toen al in 2001. Maar werk is er niet veel meer van terechtgekomen. Ter Karen, waar was jij op dat moment?
1: Oei, je mag even heel lang terugdenken. Ja, op dat moment weet ik niet. Ik heb het in elk geval s'avonds natuurlijk wel op televisie gevolgd.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oversteld werden we ervan, hè? Die beelden blijven maar komen, hè?
1: Ja, een hele impact, ja.
0: Ja. Zeg, even wat anders. Ik bel jou omdat de vlag uit kan, hè?
1: Ja, wat dat betreft bij Winterswijk raad hem wel. Want wij hebben het eerste succes geboekt aan de Nederlands-Duitse grens. Want ja. We hebben het voor elkaar gekregen dat de windturbines daar niet worden gebouwd door Duitsland.
0: Ja, aan de telefoon is Karen Pierik. Jij bent van werkgroep Grensbelang, hè?
1: Burgercollectief.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het half opgeschreven. Dus ik zit in mijn eigen tekst dus te kijken waar heb ik nu weer opgeschreven. Maar de champagnefles kan dus open.
1: Ja, klopt. Voor ons wel, ja.
0: Ja, jarenlang heb je gestreden.
1: Ja, klopt.
0: Wat heeft nou eigenlijk... wat is de doorslag geweest dat het toch niet doorgaat?
1: Nou, ik denk voornamelijk ook dat... we hebben ontzettend veel druk gezet... richting de projectontwikkelaar. En ook richting Duitsland... En we hebben van begin af aan meteen ook al gebruik gemaakt van een advocaat. En dat heeft natuurlijk de nodige kosten meegebracht, maar dat was het wel waard. En en een projectontwikkelaar die heeft zoiets van... Kijk, om nu alsnog te gaan bouwen bij jullie aan de grens... dat zorgt voor zoveel problemen en toestand en weerstand... dan kunnen we beter een plek ergens anders, elders in Duitsland zoeken... waar het allemaal makkelijker en soepeler verloopt.
0: Ja. En oké, die weerstand voor die windmolens, ik kan hem zelf invullen... maar waarom willen we geen windmolens langs de grens?
1: Nou, het gaat er niet om dat ik voor of tegen windenergie ben. Dat wil ik absoluut eventjes wel aangeven. Maar dit speelt langs de hele grens. Langs de hele Nederlands-Duitse grens.

0: Dus vandaar ook dat we met burgercollectief Grensbelang de krachten hebben gebundeld. En dan spreek ik over inwoners uit Overijssel, Drenthe, Limburg, Gelderland. Omdat het overal gebeurt langs deze grens.
1: Ja.
0: Duitsland die plaatst gewoon op de wind in de windturbines pal aan de grenzen bij ons.
1: En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een stukje verderop bij Nijmegen, bij Groesbeek, Bergendal, in het Rijkswald.
0: Die zit dan ook bij ons in bij burgercollectief Grensbelang. Zeker ook het Rijkswald. En, maar ook bij Echtzusteren, bij Lossen, de Lutten, Rekken, Winterswijk, noem maar op. Er zijn zoveel plaatsen waar dit gebeurt. En kijk, als we nu niks doen, dan krijgen we dadelijk echt een muur van windturbines langs de grens.
1: Ja, nou, dat is dus niet wat, wat we moeten willen, want je hebt ook heel veel kwetsbare natuur, denk ik.
0: Zeker, en je hebt ook heel veel beschermde diersoorten er zitten. Het gaat natuurlijk de flora en de fauna. En daarnaast is er natuurlijk ook, er wonen heel veel mensen, familie, gezinnen. En dat heeft natuurlijk de nodige impact, want als je zo dicht op de grens gaat bouwen en die windturbines zijn 250 en soms wel 280 meter hoog, dan kun je wel voorstellen dat de gevolgen en de impact, dat stopt niet aan de grens. Dat gaat de grens over.
1: Ja.
0: Dus wij zullen het nodige merken en voelen. Maar ook hebben wij dan ook het nadeel dat er een bouwbeperking is op onze eigen grond. Want als wij in de toekomst zelf nog een woning willen bouwen of een mantelzorgwoning, dan mag dat niet, omdat wij afstand moeten houden van die Duitse windturbines.
1: Ja, waar ik dan ook aan denk, je hebt zo'n windmolen. Wat is nou het grote nadeel ervan? Wat zijn de effecten? Stel dat je het ding wel hebt staan.
0: Het gaat niet alleen om het visueel effect, maar het gaat natuurlijk ook, ze staan midden in de natuur en ze horen niet in de natuur. En zeker niet van deze hoogte. Daarnaast zorgt het voor de mensen, de omwonenden, voor geluidsoverlast, slagschaduw, trillingen, de veiligheid en de bouwbeperking natuurlijk.
1: Ja. En dan hoor ik ook wel regelmatig verhalen van het hele productieproces van zo'n windturbine. Dat is ook niet niks, hè?
0: Nee, dan denk ik van Nederland zit zo op stikstof. Maar als je ziet wat daar vrijkomt, alleen al qua bouw, qua infrastructuur, wat er allemaal aangelegd moet worden voordat je... Want je praat niet over kleine windmolentjes. Dit zijn echt grote industriële gebouwen, die turbines.
1: Ja.
0: En dan als je ziet wat daar ook van stikstof vrijkomt, alleen al met de bouw ervan, dan schrik je toch wel.
1: Ja, eigenlijk het is een ingewikkeld onderwerp. Je kan het eigenlijk nooit goed doen. Maar in ieder geval, in Ratum is de wind even uit te zeilen.
0: Ja, in Ratum is de wind uit te zeilen. Wij zijn opgelucht.
1: Karen, dankjewel.
0: Geen dank. En succes met het programma.
1: Dankjewel. Zometeen voetbal met Hein.

0: Toch wel de showmaster van 2026, Yves Berendsen en Verlangen bij Regio 8. Het is 11 september 2026, 25 jaar geleden, ja. Amerika en eigenlijk de hele wereld die op zijn kop stond. Hein is aangeschoven. Hein, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bart.
0: Waar was jij toen dat gebeurde?
1: Ja, ik reed op dat moment van Michet, uitgeverij Michet in Doetinchem werkte ik. In de Hanzenstraat. En ik reed naar huis en ik had de radio aan. En dan hoorde ik dat in één van de towers dat er een vliegtuig naar binnen was gevlogen. En ik reed door en ik was in Zeddam. En in Zeddam was er een zeer overspannen iemand die schreeuwde: nee, er is er nog één. Ze vliegen ook bij een tweede binnen.
0: Ja.
1: Nou, en toen ik thuis was, maar wij hebben er televisie nooit aan staan, dus hebben we wel even aangezet. Maar ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn?
0: Nee. Nee.
1: Ja, kan niet zoiets.
0: Nee, dat had was een beetje het gevoel wat bij iedereen overheerste, denk ik. Gebeurt dit echt?
1: Ja.
0: Ja, god, 25 jaar na de terroristische aanslagen. Hè?
1: Ja.
0: De herdenkingen vandaag, in ieder geval in New York en het Pentagon, bijna 3000 mensen die herdacht worden. Aankleg. Straks nog even één liedje draaien die betrekking heeft op wat vandaag natuurlijk heel toepasselijk is. Maar we gaan het natuurlijk hebben over voetbal zometeen.
1: Zeker weten.
0: De stemming die blijft gewoon, keep the spirit high, zou ik zeggen, rondom de Graafschap, hè?
1: Ja, dat komt helemaal goed.
2: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
3: I think he said, I'm in the air. I'm calling you on the air phone of the airplane. And he said, I want you to know I love you very much. We've been taken over. There are three men that say they have a bomb.
4: And he just said, I want to let you all know that I love you very, very much. In case I don't see you again. That the plane has been taken over by hijackers.
5: We heard a big bang. And then we saw smoke coming out. And everybody started running out. And we saw the plane on the other side of the building. And there was smoke everywhere. And people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. I guess because they're trying to save themselves. I don't know. And then I heard that another plane hit. And if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh, my God.
2: Today, our fellow citizens, our very freedom came under attack.
6: Went down to the station
2: in a series of deliberate

0: you could see heads popping out of windows right beneath where that big gaping hole is. So there appeared to be people alive right below where the crash point was. Just as the thing started to buckle, you saw them plummeting from that top floor.
1: Are there more explosions, more attacks yet to come?
2: I pray they will be comforted by a power greater than any of us. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op de Terborgse weg in Doetinchem zijn gisteravond een taxi en een scooter op elkaar gebotst. De taxichauffeur wilde vanaf een parkeerplaats de weg oprijden en zag de naderende scooter over het hoofd. De jonge scooterrijder kwam ten val en de scooter werd over een vluchtheuvel gelanceerd. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is stoten los. Bewoners aan de Sleeswijkstraat in Winterswijk krijgen vanaf volgend jaar mogelijk kwetsbare woningzoekenden als buren. Het gaat om 17 woonruimtes voor onder andere ex-gevangenen, oud-sekswerkers en mensen die uit de jeugdhulp komen. Een brandbrief van 45 omwonenden heeft de plannen niet veranderd. De gemeente zegt wel een huismeester 24 uur per dag bereikbaar te maken. Een bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag door een explosie zwaar beschadigd geraakt aan de Eikenlaan in Eibergen. De knal was rond 2:30 in de wijde omgeving te horen. De politie houdt rekening met een gerichte aanslag, omdat kort na de explosie iemand hard zag wegrennen. Er zijn nog geen gewonden gemeld. De Graafschap wil vanavond tegen FC Emmen de dramatische seizoenstart omdraaien. De superboeren pakten pas 1 punt uit 5 wedstrijden en verloren vorige week met 5-0 van Heracles. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer goed blijft, maar benadrukt dat de ploeg vooral mentaal sterker moet worden. De wedstrijd tegen FC Emmen begint vanavond om 8 uur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en app van Regio 8.
15: Geel, dankjewel. Dan kijken we nog even op de A12. Nou, beginnen bij Arnhem-Noord. Daar heb ik er 3 voor je. 12 minuten tussen Arnhem-Noord en Duiven. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens staat je nog eens 12 minuten te wachten. En de andere kant op, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 4 minuten vertraging.

0: Bart Meijer. Regio 8.
1: Ik heb nu al de allerbeste adventskalender gevonden. Ja, dat ben jij, schatje. Want dat jij bestaat, is voor mij iedere dag een cadeautje. Omdat je bent lief, je bent knap, je bent slim, je bent grappig, je bent alles.

0: Jarenlang had ze toch een, ja, eerbiedig te zeggen, een pontje te veel, deze Alice Moyet. Maar volgens mij is ze vandaag de dag toch behoorlijk afgevallen. Je hoorde Don't Go bij Regio 8. Hij is gelukkig gebleven. Koffie gehaald, thee geloof ik. Nee, hij nog niet.
1: Ik lust geen koffie.
0: Je lust geen koffie? Oh, echt niet, nee?
1: Nee, af en toe een latte.
0: Een latte?
1: Ja, maar die kan mijn vrouw het beste maken, dus.
0: Latte macchiato. Zeg, Hein, wat is er aan de hand met de Graafschap?
1: Ja, de Graafschap, die hebben eigenlijk twee problemen. Het eerste probleem is dat het veel te lang duurde voordat de selectie op orde is, definitief. En dat heeft alles te maken, dat heb ik al een paar keer vaker gezegd, met de transferperiode. Dat eind augustus is, was het afgelopen. En wij beginnen begin augustus al de competities te spelen. Dus dan heb je de selectie vaak nog niet op orde. Of dan worden spelers weggehaald of wat dan ook. Ja. En het tweede probleem is blessures. Ze hebben ontzettend veel blessures. Freddy de Jong is nou weer terug, gelukkig. Een waardevolle speler. Maar ja, daar hebben ze Clint Leemans nog niet. Levi Schoppema nog niet. En daar komt Joran Hardeman nu bij. Ja. En ik heb gelezen dat hij 6 weken niet inzetbaar is vanwege een scheur in de hamstring. Dus dat zijn eigenlijk...
0: Ja, dat maar is dat, zijn dat geen dingen die je gewoon eigenlijk op orde moet hebben voordat je aan het nieuwe seizoen begint?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik heb ook artikel gelezen van Barry Powell en Marco Bogus. Van ze hebben er alles aan gedaan. Alleen ja, spelers willen vaak niet, zaakwaarnemers willen vaak niet. Ze hebben een bepaald plafond waar ze zich aan houden.
0: Ja.
1: En je... ja. Je moet toch wel verantwoorde investeringen doen. En ja, dan moeten we toch ver gaan kijken naar onze eigen mensen. Maar we hebben natuurlijk een geweldig onder 21 team. En we hebben een geweldig onder 15 team.
0: Dus daar is een beetje de hoop op gevestigd dan.
1: Ja, als je niet, als je geen spelers kunt krijgen die willen spelen bij de Graafschap, ja, dan zul je toch verder moeten met je eigen.
0: Want Thomas Duivenvoorde, die is eigenlijk nog best wel goed gemutst. Zullen we even luisteren wat hij erover te zeggen heeft?
1: Ja.
2: Is prima. Hè? Wij werken gewoon op een hele prettige manier met elkaar samen. Op het moment dat je elkaar verwijten gaat maken, ja, dan raak je ver van huis. Maar dat is niet wat wij doen. Wij reflecteren, wij vertellen elkaar de waarheid. En daarna gaan we keihard aan de gang om het te verbeteren.
0: Maar dan vraag ik me toch af, hoe zou dat dan in zo'n kleedkamer er aan toe gaan? Dat worden toch wel stevige woorden gesproken, lijkt mij.
1: Ja, dat gebeurt ook. Na zo'n wedstrijd ook. Dan worden verwijten gemaakt en dan is het eigenlijk wel de taak van de trainer, de staf, om te zeggen van jongens, even rustig, we gaan er van de week even over praten een uur. En dan kan iedereen zeggen wat hij wil. En dan worden er ook dingen gezegd die niet leuk zijn. Maar ja, het is betaald voetbal. Je speelt voor de centen.
0: Ja, het is je werk natuurlijk. Als ik hier een puinhoop ervan maak, dan hoop ik ook dat ze
1: dat
0: van zeggen.
1: Ja, dat zullen ze ook al vertellen.
0: Dan worden wij zeker toegefluisterd, ja.
1: Nee, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk het probleem. En kijk, op het moment dat iedereen weer fit is en dat je zegt van jongens, zoals vanavond gaan we naar Emmen, is een echt een moeilijke pot. Ik heb nog een van de Emmen aanvoerder gelezen. Nou, die wil de Graafschap op 14 punten zetten. Hè. Dus dat betekent dat ze vanavond hoe dan ook willen winnen. Want ze zien de Graafschap toch als concurrent nog.
0: Oké. Dus in ieder geval een stevige pot gaat het worden vanavond.
1: Ja, 100%.
0: Maar wat is nu nodig voor de Graafschap om uit die misère te komen?
1: Een overwinning.
0: Ja, maar en hoe?
1: Ja, je zult dat een overwinning of punten pakken. Stel dat je vanavond zegt van ze werken zich uit de naad. Daar kun je niks van zeggen. Daar ligt het niet aan. Ze hebben goede conditie, daar ligt het ook niet aan. Dus stel dat ze vanavond uit bij Emmen een punt pakken, dan geeft dat een boost. En als je dan volgende week thuis tegen NAC speelt, dan begin je al met iets meer verduzie aan zo'n wedstrijd dan dat je vanavond weer verliest.
0: Ja, zo is het. Als je eenmaal ergens lekker in zit, dan gaat het automatisch. En ja, natuurlijk.
1: Als je verliest, wij verloren toen met 9-1 ook. Bij Ajax dan wel te verstaan, maar dan heb je even een weekje. Ja, dan denk je toch van nou. En dan kunnen we zeggen, ja, het is Ajax. Maar dat was niet leuk.
0: Ondanks alles, morgen gewoon een, of naar binnen of verliezen, een open dag bij de Graafschap.
1: Zeker, we gaan morgen is het zaterdag 12 september. En de open dag die is er morgen in plaats van het begin van het seizoen, in verband met allerlei opbrekingen rond het stadion en wegenaanleg, verbetering van wegen. En we beginnen vanaf 11:30 tot 5:00. En ik zeg we, want het G-team komt daar aan boord.
0: Het G-team, mag ik even uit voor de mensen die niet weten wat het is?
1: Dat zijn de jongens met een beperking die voetballen mooi vinden. En die hebben dus stel een staf om zich heen. Nou, wat die jongens doen is gewoon geweldig.
0: Het G-team, ja.
1: En dan hebben we natuurlijk eerst de selectie, die geven demonstratietraining. En dan hebben we het damesteam, wat toch Eredivisie speelt.
0: Die gewoon doen het goed, hè?
1: Die doen het fantastisch. Ja, de vorige week hebben ze pech gehad tegen Ajax. Een van de laatste minuten verloren, toch maar 1-0. En uit bij Twente hebben ze toch al 2 brokken gehad. Dat verloren ze dan met 2-1. Twente had wel wat meer kunnen maken. Maar ja, dan moest je ze maar inschieten. En wie er morgen ook komen, dat zijn wij. De walking voetballers.
0: De walking voetballers. Ja. Met Edward Sturing ook?
1: Nee, Edward niet.
0: Edward
1: nee,
0: niet,
1: Edward
0: nee?
1: Is nog niet bij de walking voetballers.
0: Oh, ik dacht
1: Edward,
0: dat hij er ook bij zat.
1: Nee, Edward is wel hartstikke druk met Vitesse.
0: Ja, ja, zeker. Die heeft zijn handen vol eraan aan die club, hè?
1: Hij staat elke dag nog op veld. Dus nee, maar we hebben morgen toch 7-8 mensen. Theo van Londen, Jan van Londen, Adrien Anne-Louis. Ikzelf, zeg te gek. Wij komen met een man of 7-8. Komen we daar vertellen wat walking voetbal nou eindelijk is.
0: Nou kijk, wil jij een scheur een keer in levende lijven zien? Dus morgen in ieder geval naar de Graafschap, naar het stadion. Ten slotte maar eventjes een voorspellingje, denk ik, voor vanavond.
1: Ja.
0: Ik voel hem al, hij valt hier net rechtsboven uit de lucht. 1-2.
1: Nou, ik zeg 1-1.
0: Oké, nog een beetje aan de zunige kant.
1: Ja, ik wou eerst de laatste tijd, de hele tijd, Sven had het verkeerd en ik had het verkeerd. Dus ik ga nou 1-1 zeggen en hoop dat ik het hartstikke verkeerd heb en dat gewoon gewonnen.
0: Ja, nou ja, de wijsheid is met de domme, zeggen ze. Want ik zat meestal toch altijd met mijn gegok altijd wel weer goed.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Het giet zoals het giet, hè.
1: Zo is het.
0: In Drenthe. Vanavond, Graafschap.

Ja, voor het eerst dat ik kennis maakte met Nona was met het liedje Forever Yours. Ze komt gewoon uit Brabant, Odilia Pil. Ik dacht heel internationaal. Nou, is ze eigenlijk ook wel een beetje, want ze heeft heel veel dingetjes in New York gedaan. En haar passie en liefde voor muziek, dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, want haar vader had namelijk een platenzaak.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlen.
3: Alcantara bekleden.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Vodafone Unlimited.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V... en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
5: we doen nog veel meer!
4: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Op vrijdagmiddag willen we allemaal heel snel naar huis. En dat merken we ook op de A12. De file is in ieder geval een heel stuk minder geworden. Tussen Arnhem-Noord en Duiven staat nog 7 minuten. En tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Gijzoord 3 minuten lange aansluiting.
0: Bart Meijer.
9: Straks Gerrit Vossers voor het uitgebreide weerbericht. Eerst Softcell. En Torch.

0: Ja, een liedje waar ik alles behalve somber van word. Al doet de naam anders vermoeden, want de band heet Somber. Maar dan zonder de E. My body isn't ready bij Regio 8. Nou, ik denk even de boel ontkurken, want het weekend staat voor de deur. Vrijdagmiddag, bijna 5:30. Ja, of je moet toevallig op zaterdag werken, dan ben je de klos natuurlijk. Zometeen even naar Varsseveld. Pak hem eventjes bij mijn telefoon, ik had hem net geopend. Morgen is het zover namelijk, er vindt de 14e editie plaats van de Kramprun in Varsseveld. Het is een hardloop-evenement en zometeen gaan we even bellen met de organisatie. Veel scholieren die twijfelen nog over een studiekeuze na de middelbare school. Want ja, hoe weet je nou eigenlijk op je 15e al wat je later wilt worden? Ik wist het niet. Ik ben nu 55, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral het mbo.
1: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
0: Ja, maar op de deur, je kan altijd nog bij de radio, hè? Oasis kwam vorig jaar met een reunietour en er is nu ook een documentaire over de comeback. De broers Gallagher zijn dus weer helemaal terug, sloegen elkaar vroeger de tent uit. Echt, het was verschrikkelijk. Maar voor de Oasis...

Jesus fans, morgen staan ze in het openluchttheater Engbergen. Niet de echte natuurlijk, maar wel een hele goede coverband. En voor morgen heb ik nog, ik kijk even op mijn linkerschouder. Ja, ik heb nog 4 kaarten liggen hier. Voor undercover sessies van Oasis bij het openluchttheater Engbergen. Dus wil jij daarbij zijn? Stuur dan een appje naar 47470022. Wat ik van je wil weten? Ja, heel makkelijk. 2 liedjes van Oasis.

0: zo herkenbare stem, hè. Sia was dat samen met David Guetta en Floating Through Space.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: We gaan even naar Varsseveld. Morgen staat er wat groots te gebeuren. Ja, in ieder geval een heel sportief evenement. Iemand die er veel meer over kan vertellen, dat is Wim de Korte. Hij is de voorzitter van de organisatie De Kramp Run. Nou, de kramp schiet me bijna meteen in de kuiten. Goedemiddag, Wim.
2: Hallo, hi.
0: Hallo. Een jubileum, hè?
2: Ja, het is 16 jaar geleden dat we gestart zijn. Het is nu de 15e keer dat we het gaan organiseren.
0: Dus, zo.
2: Inderdaad een jubileum, ja.
0: Nou, in ieder geval een felicitatie op zijn plaats, denk ik, toch?
2: Ja, ja, heel mooi dat het ooit is begonnen. En ja, de laatste jaren ontwikkelden we ons ook. Het wordt soms net een beetje anders, nog net een beetje leuker. Dus ontwikkelingen en ook wel een beetje groeien. Superleuk evenement morgen.
0: Ja, dus een evenement, maar er wordt ook hard gelopen dus.
2: Ja, ja, ja, ja. Het is, we starten om 4 uur met de jeugd, zeg maar. Vier starts. Met leeftijd wat opbouwend van 3, 7, 8, 9, 10, 12 en de laatste categorie 13, 15 jaar. En daarna een frame run voor mensen die wel willen hardlopen, maar dat net niet kunnen met een klein probleem soms. Die doen dat met hulp van een frame. 5 minuten later start dan de 5 kilometer fun en business run. En ja, dat is echt heel grappig. Daar doen zo'n beetje 1000 mensen aan mee. De helft zijn individuele hardlopers, hè, die gewoon 5 kilometer willen rennen en dat op het parcours bij ons doen. En de andere helft zijn allemaal bedrijventeams. Bedrijven die vitaliteit, gezond, vitale werknemers, maar ook gezond, zeg maar, aan de finish komen. Niet alleen van morgen bij ons, maar ook bij de bedrijven, zeg maar, dat mensen gezond met pensioen kunnen, zeg maar, die dat hoog in het vaandel hebben staan. En superleuk dat die vanuit de regio massaal inschrijven bij de Kramprun.
0: Super zeg, ja.
2: De naam Kramp, hè, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hè. Het bedrijf Krampen in Varsseveld, een van de grootste bedrijven ook bij ons. Die schrijven met 9 teams ook in. Dus die zijn echt een gigantisch onderdeel van het geheel.
0: Kijk, dat is een bruggetje, ja.
2: Ja, onze hoofdsponsor.
0: Ja, ja, ja.
2: Een aantal sponsoren. Kramp is de grootste. Maar we hebben ook voor de toprun hebben we Easy Running uit Doetinchem. En een hele goede hardlopenwinkel die ons sponsort. Ja, dat is allemaal mooi meegenomen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
0: Ja. Ja, kijk, met hardlopen, ik heb een beetje zelf een soort van haat-liefdeverhouding met hardlopen. Ik ben er jaren geleden ooit eens mee begonnen weer. Maar ik vind het best wel een dingetje altijd, om dat dan vol te houden. En heb je daar tips voor misschien, Ben?
2: Ja, het beste is om heel rustig te beginnen, maar vooral met iemand afspreken.
0: Ja.
2: Of met een groepje afspreken. En wat je dan gaat meemaken is dat je een beetje inspant. En dat je dat een kwartiertje, 20 minuten en uiteindelijk misschien een half uur nog wat langer doet. Dan krijg je na het hardlopen, hoewel dat soms best wel lastig is onderweg ook als het regent of het zit een beetje tegen.
0: Maar het doet pijn, afloop, het doet pijn, ja.
2: Na afloop krijg je de adrenaline en een beetje dat geluksgevoel. En dat is echt goud waard. Je ziet ook de verbroedering dan aan alle kanten na het rennen, zeg maar, slaat toe. En dat is morgen in Varsseveld ook het geval. Let maar op, na afloop, iedereen hangt aan elkaar en knuffelt met elkaar bij wijze van spreken van hoe leuk het is geweest om weer zo'n afstand te doen. En het tot een goed einde te brengen.
0: Nou, in ieder geval een heel groot feest in Varsseveld morgen. Ja, ik zou zeggen een hele gezellige dag. En voor mensen die nou warm gelopen zijn, zeg maar, voor het hardlopen, kunnen ze zich aanmelden bij jullie? Of zijn er andere wegen toe naar jullie?
2: Ja, nee, we zijn vol. We hebben 1250 deelnemers. Dat is echt wel het maximum voor ons. Het is wel zo dat je natuurlijk kunt komen kijken. Hè. Om 6:30 start de Easy Running toprun. Dat zijn echt toppers uit Nederland, maar ook uit België. Ja, die gaan vol voor die 5 kilometer in een wereldtempo om dat af te leggen. Hè. Die zitten in de ordegrootte van 14, 15 minuten op 5 kilometer. Nou, het is gewoon ongelooflijk snel. Maar als je dat ziet, meemaakt, hè, vanaf de Varsseveld, naast de kerk, zeg maar, achter de hekken. Het is echt fantastisch om eens een keer te zien. Dus ik zou eigenlijk iedereen wel willen uitnodigen van, als je nog niks te doen hebt morgenmiddag, kom gerust naar Varsseveld. En vanaf 3:30 ben je hartstikke welkom. 4 uur beginnen we. En we zijn 7 uur 's avonds klaar. En alle kroegen zijn open, de restaurants zijn open. Dus je kunt daar ook lekker wat eten en wat drinken. Ja, wij zijn er klaar voor met z'n allen.
0: Top, dankjewel Wim. In ieder geval kijk in ieder geval naar alle jaloersmakende afgetrainde lichamen.
2: Ja, ja. Zeker, gaat lukken.
0: Mooi weekend en met een beetje geluk ook mooi weer. Nou ja, dat gaan we zo meteen van Gerrit Vossers horen.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel voor je bijpraat. Wim was dat van de Kramprun. Mooi woord nog steeds.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Turen Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: banaan.nl. Mis niks en sla je slag. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn 5 doden en 40 gewonden gevallen. De bus werd bestuurd door Montferlands raadslid Rob Mos. Volgens zijn partij raakte de bus tijdens wegwerkzaamheden een wegafscheiding en gleed daarna van een helling. Mos zou daarbij niet roekeloos hebben gereden. In de bus zaten 49 Nederlanders die vanuit die dam aan een excursiereis waren begonnen. De Graafschap wil vanavond tegen FC Emmen de dramatische seizoenstart omdraaien. De Superboeren pakten pas 1 punt uit 5 wedstrijden en verloren vorige week met 5-0 van Heracles. Trainer Thomas Duivenvoorde zegt dat de sfeer goed blijft, maar benadrukt dat de ploeg vooral mentaal sterker moet worden. De wedstrijd tegen FC Emmen begint vanavond om 8 uur. Bewoners aan de Sleeswijkstraat in Winterswijk krijgen vanaf volgend jaar mogelijk kwetsbare woningzoekenden als buren. Het gaat om 17 woonruimtes voor onder andere ex-gevangenen, oud-sekswerkers en mensen die uit de jeugdhulp komen. Een brandbrief van 45 omwonenden heeft de plannen niet veranderd. De gemeente zegt wel een huismeester 24 uur per dag bereikbaar te maken. Een bestelbus is in de nacht van donderdag op vrijdag door een explosie zwaar beschadigd geraakt aan de Eikenlaan in Eibergen. De knal was rond 2:30 in de wijde omgeving te horen. De politie houdt rekening met een gerichte aanslag, omdat kort na de explosie iemand hard zag wegrennen. Er zijn nog geen gewonden gemeld. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en app van Regio 8.
3: Dankjewel, Michiel.
4: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Ja, Gerrit, goedemiddag. Ik had vroeger bij een andere radiostation waar ik ooit draaide een jingle. En dat, die zit me nog in het in mijn geheugen gegrift. Dat ging als volgt. Wordt het vandaag weer beter? Schijnt vandaag de zon? Morgen zul je weten wat je vandaag verwachten kon.
5: Ja.
3: Ik vind dat maar steeds goud.
5: Ja. En dat klopt ook helemaal. Dat ja, blijft toch? Altijd. Ja.
3: Maar ja, konden we maar in die glazen bol kijken. Jij kan het een beetje.
5: Ja, dat kan een beetje, maar soms dan komt het toch niet altijd uit. Of de bol is niet schoon. Maar in ieder geval, vandaag. We zaten er in de verwachting. In ieder geval wat motregen is wel een klein beetje gevallen. Maar niet zoveel als in ieder geval gisteravond. Toen had ik een paar millimeter in gedachten. En er is wel een paar millimeter gevallen. Maar dat is vooral Borculo en op de Veluwe. Oene zag ik, die had ook 2 millimeter te pakken. Als je ook op de buienradar keek vandaag, dan zag je daar ook wel wat meer donkere vlekken overtrekken. En bij ons in een groot deel van de Achterhoek, daar is haast niks gevallen. In ieder geval onmeetbaar. Meadow zag ik ook 0,0. En ik zelf in Zilvolde had dat ook. Heel veel plekken. Ja, en verder, de temperatuur bleef dan ook een klein beetje achter. En er waren wel opklaringen die naar ons toe kwamen, maar die hebben ons nog niet bereikt. Als ik nu naar het westen kijk, dan is het al wel wat lichter. Maar in de opklaringen met de zon erbij werd het nog 20 graden. Nou, op dit moment is het in de Achterhoek een graad of 17. En we hebben ruim 18 graden gehad vandaag. Nou, vanavond zetten die opklaringen wel door die er nu wat aankomen. En de laatste neerslag die hier en daar nog wat zal vallen, die trekt dan ook snel weg. En dan hebben we komende nacht vrij helder weer. Ja, de lucht is wel wat vochtiger, dus er kan gemakkelijk wat nevel en mist ontstaan. En daar hebben we morgen vroeg wel mee te maken. We beginnen ook met een graad of 10, 11, dus het is ook wel een beetje fris morgen vroeg. Maar als de zon er eenmaal bij is, dan wordt het in de loop van de ochtend en zeker in de middag een prima dag met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en temperaturen die zelfs nog ruim boven de 20 graden komen, met een graad of 23 als maximum. In de avond na de zondag, zaterdagavond, dan wordt de bewolking dikker. In de nacht na de zondag gaat de bewolking helemaal overheersen. Het wordt dan ook niet zo koud. 15 graden is dan de minimumtemperatuur. En in de nanacht en vooral zondagochtend, dan vallen er ook wat, komt er ook weer een regengebied naar ons toe. Dan vallen er ook wat buien. En in de middagperiode neemt de buiigheid geleidelijk aan af. Komt de zon er wat meer bij. En het laatste is het dan weer in de Achterhoek. Maar ik verwacht zondag toch wel 6 tot 8 millimeter. En ja, de wind die is dan over het algemeen matig uit de westelijke richting. Temperaturen die zitten dan rond de 20 graden. Dus dat is weer een klein beetje minder dan op de zaterdag. Maar begin volgende week hebben we nog wel een paar mooie dagen. Vooral de maandag met ruim 22 graden en droog weer. En dinsdag is het ook nog lange tijd droog. Maar dan komt de temperatuur wat meer uit. Later op de dag wat meer bewolking opzetten. En dan in de avond en de nacht naar de woensdag.
3: Oh, je rijdt volgens mij net een tunnel in, Gerrit. Ben je er nog? Nee, Gerrit zijn we kwijt. Nou ja, ik heb in ieder geval begrepen uit zijn weerbericht dat de weerkaarten voor de run in Varsseveld morgen prima zijn.

0: Ja, het zal je maar gebeuren, zeg maar, dat je op het altaar staat. Je denkt te gaan trouwen met de liefde van je leven. En dan roept er in één keer iemand van stop the wedding. Heel apart. Ik zeg even wat laatste nieuws uit de ziekenboeg van Lionel Richie. Hij is terug in L.A. en het gaat uitstekend met hem, laat Lionel weten. Nadat hij 3 dagen in het ziekenhuis heeft doorgebracht na een recent optreden in St. Louis. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hij zou zijn team hebben gevraagd om een stoel voor hem te halen tijdens het uitvoeren van zijn liedje All Night Long tijdens een optreden. Concertganger zag hem hevig zweten en powerdrankjes drinken om daarna backstage te verdwijnen.
1: I said, I just got dizzy. It was just matter of just get some electrolytes.
2: We had this big jug on stage with red drink in it. He said, these are my electrolytes and these are nasty.
0: Ja, laat deze held voorlopig nog wel even onder ons blijven, zeg. Lionel Richie, laten we even genieten van deze knijter van een hit uit 1983.

Kijk, dat is weer het goede nieuws, hè. Hier komt The Weeknd van Dave Edmunds. Nou, ik trek hem wel eens open. Zeg, stel je voor. Ten slotte, je wordt morgenochtend wakker. Het nieuws staat aan. Met wetenschappers die melden onweerlegbaar bewijs van buitenaards leven. Alles van onze kijk op het universum tot gesprekken bij de koffieautomaat zou op slag veranderen. Steven Spielberg deed laatst al een boekje open en de discussie rond aliens krijgt een ongekende dimensie. Nu ook de Braziliaanse ex-minister van Defensie Aldo Rebelo publiekelijk heeft bevestigd dat zijn land al tientallen jaren contact heeft met niet-menselijke intelligentie. Ik vind dat razend interessant is door het Star Wars verhalen. Vorige week nog een hoge advocaat, Jonathan Kaplan, met een volledige openbaring op het Amerikaanse Sky News. Grappig als je dan de comments leest onder zo'n bericht. Ja, een van die mensen die schrijft bijvoorbeeld: cool, can I go to their planet please? This one sucks. Ja, het zou toch te gek zijn als dat. Ja, er zijn toch mensen die, genoeg mensen die zeggen dat binnen 2 jaar in ieder geval staan ze toch, staat IT voor onze neus hoor. Hoe denk jij erover? Hè? Of is het toch een beetje ver van onze bedshow? In ieder geval, not in my backyard. Niet in onze achtertuin. Zeg, mooie avond. Wij hebben het vanavond gewoon lekker over voetbal. De Graafschap speelt in Emmen. Good luck, zou ik zeggen. Daar moet het in ieder geval gaan gebeuren. En over aliens gesproken, daar is een keer een heel mooi liedje over gemaakt. Daar zijn heel veel liedjes over dit soort onderwerpen gemaakt. Maar Jeff Wayne heeft misschien wel de mooiste. The Eve of the War.

0: Ja, wat zeg je dan als E.T. voor je neus staat?
1: Hallo?
0: Swish, denk ik. Mooie avond, mooi weekend en ik zeg tenslotte...
2: Dag dan!
3: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
2: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9-11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij, er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog, het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 5000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
8: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Vinvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: designermerken gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl,

0: Regio 8. 8 Sport.
1: Een hele goede avond vanaf de Oude Meerdijk in Emmen. Waar we straks gaan aftrappen tussen FC Emmen en de Graafschap. Gaat nog een half uurtje duren. Beide teams inmiddels op het veld, bezig met de warming-up. We gaan het zo dadelijk even over de opstelling hebben. En we, dat zijn hier vanavond Justin Bunk. Mijn naam is Martijn Berkenveld. En in de studio, om het allemaal een goede banen te leiden, Wouter Vink. Vanavond verantwoordelijk voor Regio 8 Sport. Ja, Justin. Dit was een moeilijke pot.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik had niet echt gedacht dat we de afgelopen jaren zouden kunnen gaan zeggen FC Emmen uit, dat gaat een hele lastige wedstrijd worden. Maar ja, de nummer 3 van de keukenkampioendivisie dit jaar, op dit moment, FC Emmen, ja, doet het gewoon heel kort gezegd echt uitstekend. Ten opzichte van de Graafschap, vooral. Ja, we kunnen nog veel leren, denk ik, van de club uit Drenthe. De enige professionele club hier uit de regio. Dus ja, hopen dat dat iets gaat worden vanavond. Gaat inderdaad wel lastig worden, ja.
1: Ja, precies. Want als je even de feiten en cijfers erbij pakt. Even bij Emmen beginnen. Volendam thuis gewonnen met 5-3. Wat een spektakelstuk was dat vorige week. VVV uit verloren met 4-0. Nou ja, dan heeft de Graafschap dat toch een klein stukje beter gedaan. Die gingen namelijk met 2-1 onderuit. Daarentegen FC Emmen weer van Jong AZ gewonnen met 3-1. Maar dat was ongetwijfeld een heel ander Jong AZ dan dat de Graafschap getroffen heeft. Want de Graafschap, de weduwe, ging met 2-5 onderuit. Jong Ajax uit gewonnen met 4-6 voor FC Emmen en Rode SC thuis met 1-0 gewonnen. De Graafschap, nou, ik noemde er al een paar wedstrijden van, Helmond Sport uit. Dat is het enige punt dat ze wisten te halen, 1-1. Jong AZ noemde ik al, VVV uit noemde ik al, Almere City dan ook nog eens een keertje thuis, 1-4 onderuit. En het drama van vorige week, maar liefst 5-0 tegen Heracles. Ja. Dus ja, er moet gewoon iets gaan gebeuren bij de superboeren. En wat dat iets dan precies is, ja, ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar nee. Wat zou jouw suggestie zijn?
2: Ja, het is denk ik voor mijn gevoel een kwestie van tijd wanneer de aanvallende trainer Thomas Duivenvoorde ja, misschien toch een beetje zijn systemen gaat veranderen ten opzichte van de spelers die je hebt. Een trainer is zo goed als zijn materiaal. En als je heel aanvallend voetbal gaat spelen, ja, dat heeft hij gedaan bij Quick Boys, zijn oude team. Dat wil hij heel graag uitstralen. Wordt hij ook geroemd door de rest van vooral Media Nederland, die Thomas Duivenvoorde echt een hele goede trainer vinden. Is het ongetwijfeld ook heel erg. Maar ja, spelen met veel ruimte in de rug met types zoals een Newman Hardeman en een Meerstad op rechtsback een aantal wedstrijden dit seizoen. Ja, in hoeverre gaat dat nog goed dit seizoen? Het heeft tot nu toe niet heel erg goed uitgepakt. Dus voor mijn part is het wachten totdat Duivenvoorde en ook de rest van de Graafschap zich aan gaat passen naar het materiaal wat ze hebben.
1: Precies, ja. Ik ben er heel benieuwd naar. Want inderdaad, Duivenvoorde heeft op dit moment alle puzzelstukjes die hij nodig heeft om op puzzel te leggen. Ja. Dus daar moet u het mee doen, zou meester Frank Visser zeggen. Ja. Ja, dat heeft tot nu toe nog niet heel erg goed uitgepakt. Ja, je kunt je natuurlijk verschuilen achter een aantal blessures. Maar ja, of dat dan helemaal eerlijk is, dat waag ik ook even te betwijfelen. Ja, daarnaast moet ik eerlijk zeggen dat ik het team de afgelopen weken ook niet echt een de randmentaliteit uit vond stralen op het moment dat ze op het veld stonden. Nee. Ja, ze kwamen ook regelmatig redelijk vlot achter te staan. En dan is het ook de kunst om de rug te rechten en echt de teamspirit te tonen. Ja, dat heb ik echt wel een beetje gemist bij de Graafschap.
2: Ja, dat snap ik ook wel. En een team dat niet heel erg lekker in vorm zit en dan zo vroeg elke keer op achterstand komen, ja, dan komt de klap misschien nog wel net zo hard aan. Maar ja, als je naar het spel kijkt, ja, Heracles vorige week, dat kunnen we allemaal wel stellen, dat was een drama. Heracles is echt een goede ploeg gaan. Dan lag een kampioen worden, als ik het zo mag zeggen. Die kun je verliezen uit bij de nummer 1. Maar ja, Almere thuis is ook een goede ploeg. Daar speelde je wel wat beter voetbal dan dat je de 3 wedstrijden daarvoor deed. Maar daar koop je niet zoveel voor. Als je uiteindelijk gewoon 1-4 verliest. En dan ja, een uitnederlaag bij VVV en vooral die bij Jong AZ. Ja, dat belooft niet heel veel goed. Als ze dat spel vanavond op de mat gaan leggen, dan ben ik bang dat wij zo meteen met z'n allen met 0 punten terug naar Doetinchem rijden. Eigenlijk.
1: Nou goed, ik ben heel benieuwd, want Fedder de Jong liet in een interview afgelopen week weten tegen Regio 8 dat het wel een hele hechte, een heel hecht team is. Ja. Dat ze elkaar ook de waarheid durven te zeggen. Nou ja, dat zou wel hartstikke mooi zijn, want dan moet ik het team van vorig seizoen zeker meegeven. Dat was echt gewoon een leuk clubje jongens bij elkaar. En die waren ook bereid om keihard voor elkaar te werken. En zo'n leuk dingetje bijvoorbeeld als dat Fedder de Jong in de play-offs nog even samen met de videoanalist een leuke rap maakt. En die dan uiteindelijk ook op YouTube belandt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Maar dat zegt iets over de teamspirit. Ja, dat soort dingen heb ik op dit moment nog eigenlijk niet echt gezien. Dus nee. Ik hoop dat dat komt. En ja. Dat Thomas Duivenvoorde ook gaat investeren in de teambuilding. Want dat kan ik me van Marinus Dijkhuis nog nog herinneren. Die ging af en toe even padellen met de jongens. Of dan gingen ze een keer iets totaal anders doen dan trainen. En ik heb de indruk dat Thomas Duivenvoorde de lat wat hoger legt als het gaat om de trainingsintensiteit.
2: Ja, het is natuurlijk wel echt een ouderwetse laptop trainer. Een moderne trainer van de tactieken. Echt een voetbalgek. Zoals er heel veel trainers, jonge trainers, vooral in deze competitie rondlopen, is Thomas Duivenvoorde daar in ieder geval heel veel in van. Maar ja, ik snap ook wel dat het tijd kost. Je hebt veel nieuwe jongens. Denk alleen al aan Van Zijl en een Kania, Mero, de Rijverson die er nu bij is gekomen, Pabai, Finocchiario. Ja, dat kost gewoon tijd. Het is meer een vreemdelingenlegioen dan de afgelopen jaren. De Graafschap durft dan op dat gebied iets meer risico te nemen als het gaat om transfers. Ja, dat zijn jongens die zijn niet zo bekend in de competitie, laat staan in Nederland. Die hebben gewoon wat tijd nodig om te wennen, denk ik. Ook een jongen als Finocchiario, die heeft alleen maar in Italië gevoetbald. En dan voetbal je ineens in Emmen, ja, in Drenthe. Ja, dat kost gewoon tijd, ook om je jongens, om je teamgenoten te leren kennen. Dat gaat denk ik alleen maar beter worden, ja, omdat je dan de eerste paar wedstrijden valt, omdat de selectie zo laat bij elkaar is. Kost dat gewoon wat tijd en dat gaat uiteindelijk wel goed komen, denk ik. Maar ja, het moet niet vaak misgaan.
1: Precies. Nou, iemand waar we in ieder geval wel altijd op kunnen bouwen, met uitzondering van vorige week, maar dat had natuurlijk een hele legitieme reden, is de 12e man bij de Superboeren. Want als we nu even richting het uitvak kijken, dan zit daar denk ik toch minimaal 200,
2: ja,
1: 250
2: plus minus,
1: man.
2: Heb ik gehoord. Dus wat mensen in het uitvak hebben mij die informatie gegeven. Plus minus 340 uitsupporters van de 400 die daarin passen. Nog een kleine 50 kaarten waren er over. Het is niet volledig uitverkocht. Het is ook geen schande op een vrijdagavond uit naar Emmen. Maar ja, de support zoals altijd, als er geen verboden en of straffen in de weg zitten, is altijd top.
1: Precies. Dus nou, die mogen de teams dadelijk gaan aanmoedigen. We gaan hier beginnen over, we hebben een aftelklok hier, 22 minuten en 40 seconden. Zo dadelijk, na wat muzikale intermezzo's, zoals ze zo mooi op zijn achterhoek zeggen, dan komen we nog even met de opstelling. Tot zo dadelijk.

0: Ja, goedenavond. Nog steeds hier vanuit de Oude Meerdijk in Emmen voor de wedstrijd. Een klein kwartiertje tussen FC Emmen en De Graafschap hier bij Regio 8. We kunnen de opstellingen gaan opnoemen. We beginnen bij de thuisploeg bij Emmen, die zo goed aan het seizoen zijn begonnen. 12 punten uit de eerste 5 wedstrijden. We beginnen met Sam Karsis op goal. Luca Everink, Jannis Dede Lomme, Joshua Mouquet en Brian van Hoven vormen de viermans defensie. Kasper Staring, Alessandro, Hoya Bepoer en Freddy Quispel, de man. 6 goals al bij Emmen dit seizoen. Overgekomen van de amateurs uit Staphorst. Kan die stap naar het betaalde voetbal dus heel goed maken, blijkt het. 6 goals. En in de aanval Jack Cooper-Love, oud De Graafschap in de spits. Michael Breij op rechtsbuiten. En Sybrand Veldhuis, de man van vorige week. 2 goals tegen Volendam op de linksbuitenpositie. Daar tegenover heeft Thomas Duivenvoorde ook uiteraard 11 man op het veld neergezet. En die gaat Martijn voor jullie vertellen.
1: Ties Wiegers op doel. Hij heeft natuurlijk nu wel wat concurrentie gekregen van Paul Reversson. Maar volgens nog blijft Ties Wiegers eerste keus. Dat zal dan met name beoordeeld worden op de training. En natuurlijk heeft Wiegers ook best een aardige staat van dienst bij de Superboeren. Achterin centraal natuurlijk. Roman Besseling zal daar ongetwijfeld staan samen met Thomas Kok. Ik verwacht Donny Warmerdam zo'n beetje op alle hoeken van het veld tegen te komen. Bjorn van Zijl onder nummer 7 zal de buitenpositie gaan spelen. Julian Kania in de spits. Verder de Jong met nummer 10. Waarschijnlijk ook op de 10 positie. Toy van Mero linksbuiten. Thomas Kok hadden we al benoemd. Nolan Martens rechterflank. Kaya Simons verwacht ik eigenlijk ook een beetje op rechts. Deze Meerstad natuurlijk wat meer naar voren toe geschoven. Dat zijn de 11 die vandaag in de basis staan voor... De Graafschap, dat zijn de mensen die Thomas Duivenvoorde nu heeft gekozen. Heeft het lang geheim gehouden. Dat schijnt een nieuwe tactiek te zijn om 2 uur van tevoren pas bekend te maken wie er eigenlijk spelen. Ook aan de eigen spelers. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Bankspelers dan. Reversson dus en Rick Jonkers, Jannes Wiekhoff, Gijs Bolk, Nathan Kaninda, Denzel Eiken, Gabrielle, Pinocchiaro, Mark Babay is er ook weer bij. Terug van een blessure. Nart Ameti Grancia naar de bank verwezen. Stond vorige week nog in de basis, net als Pinocchiaro trouwens. Joran Triep viel vorige week in. Milan Smets weer terug op de Vijverberg en bij de Graafschap. En Keanu Quint, de man die in het vorige seizoen regelmatig de gouden wissel bleek te zijn. Dat zijn de mensen waarmee Thomas Duivenvoorde hier naar Emmen is afgereisd. Ik zag jou al kijken. Je wilde reageren volgens mij toen ik zei 2 uur van tevoren pas de opstelling.
0: Ja, dat klinkt voor mij heel erg amateurvoetbalachtig. Dat je de kleedkamer inkomt en dan op het bord pas ziet wanneer je er staat. Ja, het is een hele andere aanpak in ieder geval dan dat ze ervoor deden. Normaal dag van tevoren stond het in ieder geval bij ons bij Regio 8. Stond de opstelling al op de site. Ja, Van Duivenvoorde heeft ervoor gekozen om het helemaal anders te gaan doen. Ja, welke gedachten daarachter zitten, ja, durf ik inderdaad, net zoals jij, ook niet te zeggen. Niet zoveel prijs proberen te geven. Ik zou het niet weten. Ik hoop dat het een van de maatregelen is die wel werkt. Dit seizoen bij de Graafschap, want er werkt nog niet zo heel veel. Dus laten we hopen dat... Dat dit de gouden zet is, waardoor de Graafschap hier vanavond 0-4 wint of zo.
1: Ik schat in dat dat nou niet echt het cruciale punt gaat zijn waarop ze hem winnen. Maar ja, laat ik zo zeggen, waarop ze het naar mijn idee zouden kunnen winnen is gewoon ouderwets die drammentaliteit. En als één man daar op het veld staat en keihard voor elkaar werken. Dan komt het allemaal vanzelf. Want ja. Weet je, vorig seizoen was ook geen droomzat. Kan ik me ook nog wel herinneren. Ik kan me ook nog wel herinneren dat er een periode was dat Marinus Dijkhuizen bij de directie op het matje moest komen. Omdat de resultaten uitbleven.
0: Ja.
1: In dit geval, ik weet niet of ze dat met Thomas Duivenvoorde ook gaan doen. Want het was natuurlijk wel hun eigen kroonprins. En om die dan ook publiekelijk af te vallen. Maar goed, we gaan het zien. 12,5 minuut nog. Dan gaan we beginnen hier aan deze wedstrijd. Terwijl ik even op het veld kijk. De heren van de Graafschap inmiddels langzaamaan in de richting van de kleedkamer gaan. Aan de overkant zie ik de mascotte van FC Emmen, Sidi, de Siberische tijger, uiteraard in het rood en wit zijn rondje maken met een heleboel jeugdspelers van FC Emmen. Dus qua sfeer denk ik dat het wel goed zit. Maar wat mij betreft mogen de Emmenaren straks heel erg stil worden de 90 minuten.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat hopen in ieder geval op een mooie wedstrijd.
1: Tot zo later.

0: fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen? Eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar in de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodriguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint.
21: Boost yourself.
22: Op zoek
2: naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Dit is Regio 8. 8 Sport.
20: Ja, goedenavond. Goed dat u nog steeds luistert. 3 minuten en 22 seconden onderweg in de wedstrijd tussen FC Emmen en de Graafschap. Als de Emmenaren balbezit hebben op het middenveld met Kasper Staring. Het beeld van de eerste 3 minuten is het balbezit voornamelijk voor de thuisploeg. Voor FC Emmen en de Graafschap die een beetje terug aan het dekken is op de eigen helft. Hier aan de linkerkant Van Hoven tegenover Van Zijl is voorbij aan Van Zijl. Van Hoven kan zo doorlopen in de 16 combinatie met Kwispel. Die stuit op Besseling. Kan de Graafschap er misschien uit aan de rechterkant. Daar is Van Zijl. Ingooi is voor FC Emmen. Nee, is voor de Graafschap. De scheidsrechter van Aon, Stan Teuben, die zijn assistent overruled. Die gaf een ingooi voor Emmen. Maar toch ziet de scheidsrechter dan ingooi voor de Graafschap in. Middels genomen. Moet dan wel weer opnieuw genomen worden. Omdat die niet op de goede plek is ingenomen.
21: Er lag nog een extra bal in het veld.
20: Dus na een kleine onderbreking kan Nolan Martens, ook de rechtsback, voor deze wedstrijd, net als de vorige keer, vorige week in Almelo, 5-0 nederlaag, door de regen laat Nolan Martens die bal vallen. En is het alsnog na heel veel moeite een ingooien voor FC Emmen aan de linkerkant.
21: Ja, een beetje knullig moment zeg. Hij wil ingooien en die bal die vloept hem zo uit zijn vingers. Echt, ja, bijna te kolderiek voor woorden. Ja, maar goed, 4,5 minuten aan het voetballen. 0-0 is het nog. Dat is in ieder geval een stukje beter dan vorige week in de uitwedstrijd tegen Heracles. Want toen stond het al 1-0 voor de thuisploeg. En dat was toen Heracles. Op dit moment FC Emmen wel een balbezit. Lijkt er wel voornemens om de Graafschap vlot onder druk te zetten. Staring op de middenas speelt in op Jack Koepelhof. Die laat de bal van de voet afspringen. En dan belandt hij uiteindelijk voor de voeten van Ties Wiegers. Die geeft hem een lange hijs naar voren toe. Bal over de middenlijn. Alleen de spelers van de Graafschap nog niet. Terwijl bal hangt nu in de laatste linie bij FC Emmen. Bij de nummer 2, Joshua Mouquet. Mouquet afgelegd in de richting van Alessandro Hodjapropoulos. Die naam daar moet nog een paar keer op oefenen. Maar dat komt hopelijk nog wel goed. Aanval inmiddels afgeslagen voor FC Emmen. Door de Graafschap opnieuw bijna blind weggewerkt. En dan helemaal in de verdediging. En opnieuw weer in de laatste linie bij FC Emmen.
20: Ja, komt er niet echt uit. De Graafschap blijven constant op de eigen helft staan. Het positiespel van de thuisploeg van FC Emmen is goed verzorgd. Hier met Staring over het middenveld. Probeert Kania een beetje druk te zetten. Ongeveer rond de middencirkel. Maar via goed positiespel. Deze keer leveren ze hem dan wel in bij Wiegers. Lange bal van Mouquet. Maar het eerste 5,5 minuut is een goed spel van FC Emmen. En de Graafschap die toch een beetje achter de feiten aanloopt. Misschien dat ze hier in de opbouw misschien iets kunnen gaan doen met Besseling. Aan die rechterkant, lange bal naar Van Zijl. Rekent Dudelom daarop. Ja, Dudelom die wint dat kopduel wel. Tweede bal is wel voor de Graafschap. Verliest Meerstad die bal al wel snel op het middenveld. En via Van Hoven is hier Breij aan de rechterkant. Iets meer naar binnen toe. Geeft een steekbal naar Kuperlof. Goed geïntercept door Roman Besseling. Kan de Graafschap misschien in de counter hier aan de linkerkant. Met Toivon Mero laat zich helemaal inzakken. Kiest dan voor een crossbal naar de rechterkant. Dat is goed gedaan. Naar Roland Martens. Dribbelt nu als ik as we speak de middenlijn over. Moet toch even terugkappen. Niet veel mensen van de Graafschap voorin. Dus gaan we beginnen aan een rustig positiespel. Voor de eerst sinds minuten dat de Graafschap misschien weer langere tijd balbezet kan houden. Hier aan de linkerkant met Toivon Mero kan die individuele actie natuurlijk maken tegenover Michael Breij. Voorzet kan er komen. Indraaiende voorzet van Mero richting Martens. Kopbal wint hij wel. En daar is Kania. En dat is het einde voor het Graafschap. Als de vlag omlaag blijft is het Julian Kania. Die na 6 minuten en 35 seconden een verrassende 0-1 voorsprong voor de Graafschap op het bord schiet. Ja, iedereen gaat gelijk met de ogen richting de grensrechter. Die ziet geen buitenspel. Laat de vlag naar beneden. En zo komt de Graafschap met de eerste beste kans. En ook de eerste beste keer dat ze de middenlijn overkomen. Op een 1-0 voorsprong. Een opsteker is een understatement, maar dit is een heel lekker begin voor de ploeg van Duivenvoorde. Had hij ook wel echt nodig. een positiviteit in het seizoen. Vorige week al zo vroeg op een achterstand. En nu zo vroeg om een voorsprong.
21: Ja, dat is ook wel eens een keertje leuk voor de superboeren. Dat je niet achter de feiten aan hoeft te lopen. Niet het risico loopt dat de kopjes blijven hangen. Maar de derde voor Julian Kania. En ik moet eerlijk zeggen, ik was in de afgelopen wedstrijd nog niet zo heel erg gecharmeerd van hem. Dat ik hem nog wat, letterlijk wat standvastig vond. Ja. Hij moet natuurlijk ook best wel een aardig stuk mens meeslepen. 1,93 meter is hij met zijn 24 lengtes. Dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Je zou hem bijna een soort kapstokspits willen noemen, maar dan met name een staande kapstok. Maar dit doet hij keurig, goed meegelopen. Er zat echt lekker tempo in deze aanval. En dit was ook weer een gevalletje van Toy Vomero die zijn kwaliteiten benut. Ja. Namelijk actie maken daar op die linkerflank. Dat is nu de volgende kans er alweer als Julian Kania achter een diepe bal aan gaat. Maar uiteindelijk doelman Sam Kassis op tijd eruit is. Het spel zelfs nog weten verplaatsen naar Sibrand Veldhuis. Maar die krijgt die bal niet onder controle. Gelukkig maar voor de Graafschap. En anders had die goalgetter aan de zijde van de FCM er nog maar zo vandoor kunnen gaan op die linkerflank. Gebeurt nu niet. Het is slechts een ingooi. Gaat genomen worden door de Graafschap.
20: Ja, het uitvak is natuurlijk heel erg aan het springen. Staan 1-0 voor. Weten we eigenlijk bijna niet wat ze meemaken. Hier een voorsprong voor de Graafschap. Doelpunt van Julian Kania. Goede individuele actie. Vooral van Toy Vomero. Diepe bal richting Martens. Wint dan dat kopduel van zijn directe tegenstander, waardoor die bal voor de goal komt. En Kania binnen kan schieten hier. Misschien opnieuw. Bal veroverd op het middenveld door de Graafschap. Kaya Simons aan de linkerkant te bereiken. Goede tackle van Hadja Brapour. En ook van Luca Everink moet die bal daardoor helemaal terug naar Wiegers. En kan FC Emmen weer een beetje de eigen helft afkomen. Wiegers heeft natuurlijk concurrentie gekregen van Paul Rijverson, keeper van Jong Ajax. Wordt gehuurd, wel een optie tot kopen bedongen, Barry Paul. Dus als Paul Rijverson het echt heel goed doet in de wedstrijden en dan ook in de trainingen, kan dat zomaar eens een definitieve nieuwe keeper voor de Graafschap worden. Die keeper die er nu in staat, Thies Wiegers, schiet een bal richting de rechterzijkant, richting Meerstad. En via een speler van FC Emmen, Mouquet om precies te zijn, gaat die bal over de zijlijn. Ingooi voor de Graafschap, die gaat Nolan Martens nemen. Kan ervoor zorgen dat ook het hele team van de Graafschap toch even weer van de eigen helft af gaat komen. Bal, de ingooi wordt ongeveer op de middenlijn genomen. Wordt snel genomen. Ligt er weer voor de tweede keer een bal in het veld. Dat is ook bijzonder. Je zou denken, hou die bal eens bij je. Als vierde man zijn, waar die ballen vandaan komen. Niemand weet het echt. Moet opnieuw ingenomen worden. Deze keer is de ingooi van Nolan Martens wel goed. Balletje gaat naar achteren toe richting Thomas Kok. Heeft zijn basisplaats weer teruggekregen. Is natuurlijk teruggekomen deze transferperiode. Het was de eerste Gijs Bok, oud FC Emmen, die hier in de basis stond de eerste paar wedstrijden. Is Duivenvoorde niet echt bevallen daarom dat Thomas Kok het weer mag gaan proberen. Ook gaat proberen hier Toy Vomero uit te halen. Het was wel weer een schotje. Schotje met een verkleinwoord erachter, want het was niet heel gevaarlijk wat de Finse buitenspeler hier liet zien. Doeltrap voor Sam Kassis en FC Emmen. En de Graafschap, ik zie het goed, ze gaan redelijk hoog druk zetten.
21: Ja, dat is ook leuk om te zien, moet ik zeggen. Ja. En ik moet zeggen dat ik in de eerste minuten best wel gecharmeerd ben van het spel van de Graafschap. De heren lijken elkaar iets beter te vinden. Mooi lopende aanval waar het doelpunt uit voortkwam. Mocht u nu pas inschakelen. Ja, de superboeren staan eindelijk eens een keertje op voorsprong. 0-1 is het hier op de Oude Meerdijk.
20: Gaan proberen. Ook gaat proberen hier Toy Vomero uit te halen. Het was wel weer een schotje. Schotje met een verkleinwoord erachter. Want het was niet heel gevaarlijk wat de Finse buitenspeler hier liet zien. Doeltrap voor Sam Kassis en FC Emmen. En de Graafschap, ik zie het goed, ze gaan redelijk hoog druk zetten.
21: Ja, dat is ook leuk om te zien, moet ik zeggen. Ja. En ik moet zeggen.

0: Mero. En dat vinden ze mooi daar in dat uitvak. Je noemde straks al, ruim 300 man zijn er in dat vak gepropt. Er zouden er 350 in kunnen. Nou, ik ben heel benieuwd waar je die andere 50 nog wil laten. Want het is echt, zoals op zijn Achterhoek zeggen, kats uitverkocht daar. Volgens mij, het is een prachtig plaatje hoor. Al die blauw-witte vlaggen die daar rondgezwaaid worden. Eén zo'n zwarte ertussen tegen het collectieve straffen. En aan de andere kant heeft FCM en de harde kern daar nog niet heel veel tegenover staan. Als het gaat om het supporter van een ploeg. Nee. Ja, ze maken een beetje lawaai en er wordt wat getrommeld. Maar,
1: zijn in ieder geval niet van de vlaggen.
0: Nee, dat is duidelijk niet. We gaan weer in het veld kijken. Tieswiegers, bal aan de voet met zijn linker. Meegeven aan Toivon Mero. Dat wil zeggen een diepe bal geven in de richting van Toivon Mero. Maar ja, de bal schiet door op het natte veld. Want ja, inderdaad, het is net even aardig gaan regenen hier. Dat zagen we op Buienradar al aankomen. Rond een uurtje of 10:50 zou het beginnen. Nou, dat klopt ook wel. En het zou aardig door gaan regenen. En dat klopt ook wel. 11 minuten op de klok. 0-1 de voorsprong voor de Superboeren.
1: Ja, dan gaan ze nu wel even weer in de achteruit. Is het Mouquet die in het balbezit aan het zoeken is naar middenvelden. Laat Kasper Staning als middenvelder zich tussen de centrale verdedigers zakken. Gaat die bal wel naar de linkerkant. Richting de linksback. Dat is Brian van Hoven. Kan die bal niet inhouden. Is wel een ingooi voor FC Emmen. Gaat diezelfde van Hoven. Iedereen heeft een beetje moeite met die gladde bal. Net Martens ook. Liet hem uit zijn handen glippen terwijl hij wilde gaan ingooien. Waardoor het een ingooi voor FC Emmen was. Hetzelfde gebeurde hier bijna met Van Hoven. Die kon uiteindelijk nog net genoeg vangen. Waardoor het balbezit voor FC Emmen bleek. En hier ook Michael Breij in balbezit is. Over het middenveld heen. Michael Breij, een transfertarget van de Graafschap afgelopen jaar. Kwam over van Roda JC. Als hier Van Hoven diep wordt gestuurd de 16 in. Kan hij die bal voorgeven? Kan hij wel. Wordt wel geblokkeerd door Jason Meerstad. Eerste corner van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Voor de CM na 12 minuten en 6 seconden spelen gaat voor de eerste keer die bal op de zijkant van het veld neergelegd worden. Die bal gaat een indraaiende worden. Iedereen mee van FC Emmen, vooral ook van de Graafschap, mee terug in de eigen 16. De bal gaat kort genomen worden. Er wordt niet echt opgelet door de Graafschap. Van Hoven geeft die bal terug aan Breij. Dribbelt dan naar binnen. Michael Breij, randje 16. Als hij uit kan halen, wel ruimte krijgt. Glijdt Meerstad uit en is het Kasper Staring een meter of 20. Die bal wordt ook aangeraakt. Door Nolan Martens, tweede corner FC Emmen, maar ja, ouderwetse druk op de ketel, hè?
0: Ja, inderdaad. Ook een over druk gesproken. Het was ook een mooi drukkend schot van Staring was het volgens mij. En inderdaad, Martens er nog net met een beetje tussen. En je zag Martens ook gelijk zo'n gebaar maken van yes, ik had hem. En dit is echt een beetje die drammentaliteit die je wil zien bij de Graafschap. Tot nu toe lijkt het allemaal te werken. Met z'n allen aanvallen, met z'n allen verdedigen. En nu ook weer met z'n allen zeilen bijzetten. En nu ook eventjes Toivon Mero weer oprapen. Want die komt in botsing met een Emmenaar. Terwijl de aanval gewoon doorgaat. Zo te zien met Breij. Of ja, is dat Breij? Ja, nee, Jack Koepelov inderdaad. Die ook maar eens probeert in de richting van Ties Wiegers. Levert het eigenlijk niets op. In die zin, wel een corner voor FC Emmen. Dat is de derde al.
1: Ja, de derde corner voor FC Emmen. Deze keer aan de andere kant. Zal nu door een linkspoot genomen worden. Wil FC Emmen die bal weer indraaiend geven. Het lijkt Michael Breij te worden. Dus dan wordt het een uitdraaiende bal. Weer iedereen van de Graafschap in de 16. Toivon Mero op de punt van de 16. De rest staat allemaal bij een mannetje. Als de handen omhoog gaan van Michael Breij komt die corner. Dit is een mindere bal. Wel leek ingestudeerd. Kwedi Kwispel blijft die bal liggen. Weer Staring. Druk het schot. Deze keer 5 meter over de goal. Van Ties Wiegers. Dus voor de eerste minuten is het echte gevaar weg bij de goal van Wiegers. En ook bij de Graafschap kunnen ze gaan opbouwen. Ja, het is wel kenmerkend voor Thomas Duivenvoorde om te blijven opbouwen. Ja, dat gaat nog wel eens fout bij de Graafschap. Ik durf niet altijd te zeggen dat de Graafschap daar de spelers voor heeft. En ook de kwaliteit voor heeft. Maar het is ook weer mooi als je het positieve draai mag geven. Dat een trainer als Duivenvoorde een idee heeft om te gaan voetballen. Want altijd de lange bal is simpel, maar ook niet heel erg aantrekkelijk om te zien. Als Stan Teube het zegje gedaan heeft inderdaad, kunnen we gaan opbouwen. En dan zul je net zien, dan kiest Ties Wiegers voor de lange bal richting Kania. In het duel met Staring. Opnieuw Kania. Bal blijft in de lucht. Tweede bal is voor Meerstad. Die schiet de bal nog hoger de lucht in. Waardoor Warmer dan het duel aan moet met Kwispel. Wint hij overigens wel. Balbezit is dan ook voor de Graafschap. Aan de linkerkant met Mero. Als ze opschiet staat Kania redelijk goed voor de goal. Mero tegenover Everink. Luca Everink, oud-speler van Go Ahead Eagles en van FC Twente, wint dat duel. Balbezit voor FC Emmen. En de Graafschap gaan weer met z'n allen naar achteren.
0: Ja, zullen ze ook wel moeten. Want FC Emmen speelt ook een spelletje waarbij de beide backspelers regelmatig opkomen. Dat zijn Van Hoven en Everink. En die kunnen dat ook wel. Hebben ze in de afgelopen wedstrijd ook wel laten zien. Nu de bal op dit moment bij Hodja Propoer. Die de bal even aan de voet had, dan teruglegt in de richting van Mouquet. Dat is de laatste man op dit moment. Dan breed naar Dedom. Dedom, balletje even aan de voet en dan meegeven naar de linkerflank. En dan is het even de vraag, kan die bal nog binnengehouden worden door Brian van Hoven? Nou, in eerste instantie wel, hij gaat niet over de achterlijn. Maar het enige wat Van Hoven er dan nog mee kan, is hem over de zijlijn heen glijden. Dus betekent dat een ingooi voor de Graafschap. En op zich is dat eigenlijk nog wel slim, want het is denk ik prettiger om een ingooi tegen te krijgen op die positie dan een

0: Doelschop voor Ties Wiegers. Dat betekent dus ook dat Emmen de Graafschap vast gaat zetten daar op de eigen helft. Maar goed, dan hebben ze natuurlijk altijd nog bij de Graafschap Martens die bal redelijk ver kan gooien. Krijgt hem uiteindelijk niet bij een medespeler. Staring is het die hem dan oppikt. Maar uiteindelijk is de Graafschap dan wel weg. Maar dan blijft er wel iemand daar op het veld liggen. En dat is Meerstad. En die heeft echt behoorlijk veel pijn aan zijn, wat is dat, linker enkel. Ja, die gaat echt door de grond van de pijn. Maar dat zou geen goed nieuws zijn voor Thomas Duivenvoorde. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien wat er gebeurde. Maar ik vermoed dat het wel iets van een botsing is geweest. Want dit is geen spierblessure. Dat lijkt me duidelijk. Nou, blessurebehandeling voor Jason Meerstad. Pijnlijk, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Jason Meerstad schreeuwt het echt uit van de pijn. Geeft beide trainers de mogelijkheid om met wat spelers te praten. Duivenvoorde roept er ook een stuk of drie naar zich toe. Onder andere Martens, Thomas Kok en Van Zijl staan daar. Maar ook bij Menno van Dam van FCM staan Luca Everink en Michael Breij en Hadja Brepoer om wat instructies te krijgen van de trainer. Beide met de paraplu's, want nu begint het, zou je kunnen zeggen, aardig te hagelen en te regenen. Het is niet droog gebleven in dit veld. Dat zal ook heel veel invloed hebben op deze wedstrijd. Balletjes die doorschieten. Ik ben benieuwd wie daar het beste mee omgaat. Als we even kijken naar Jason Meerstad, ligt hij daar nog steeds echt veel pijn. De man van de verzorging is nu met de scheidsrechter aan het praten. Wat daar precies gebeurt is ook onduidelijk. Maar ja, het ding nog steeds ligt. Dat is in ieder geval geen goed teken. Als ik dan even snel een blik werp op de bank. Zit te kijken. Denzel Eiken. Fino Chiario. Ahmed Igrainja. Joren Triep. Milan Smits. Ja, je hebt wel wat vervanging. Maar je doet het liefst dat niet in minuut 17. Want we hebben nu 17 minuten en 6 seconden gespeeld. En als de Graafschap nu voor de eerste keer zou moeten wisselen. Dat zou een kleine tegenvaller zijn voor Thomas Duivenvoorde en zijn ploeg. Ja, de fans van de Graafschap blijven er wel achter staan zoals gewoonlijk. Blijven ze zwaaien met de vlaggen. Dat doen ze bij FCM niet. Die zijn ook een beetje stil. Het is een beetje, ja, we zijn met z'n allen gewoon eigenlijk aan het wachten op...
0: Ja, die moet eruit.
1: Ja, Meerstad die inmiddels staat, maar door twee mensen van de verzorging meegenomen moet worden onder beide armen. En dan gaat er ongetwijfeld een wissel plaatsvinden. Kan niet eens zelf lopen. Die enkel wordt echt hoog in de lucht gehouden. En dit ziet er niet heel fijn uit voor Jason Meerstad. Die ook gelijk inderdaad eraf gaat en de vierde man met het bord aankomt. Dat Jason Meerstad vervangen wordt door nummer 14. Dat is Gijs Bolk. Dat is een van de mannen die ik niet heb genoemd, maar die gaat er wel in komen. Oud FC Emmen. Gijs Bolk gaat dan ongetwijfeld de plek van Meerstad overnemen. Of is het dan dat Thomas Kok naar het middenveld toe gaat? Daar lijkt het in ieder geval op. Gijs Bolk die samen met Roman Besseling nu centraal gaat staan. En Thomas Kokke die een plek van Jason Meerstad op het middenveld, verdedigende middenvelder, over gaat nemen. Een kleine twee minuten kunnen we weer gaan voetballen. En dat gaat Gijs Bolk doen met een balletje richting Roan Besseling.
0: Besseling, bal even aan de voet. Eerste balbezit voor Bolk. Bolk dan stuurt vervolgens Kaya Simons weg op voor de Graafschap linkerflank. Mag hij wat meters maken. Krijgt hem dan bij Verder de Jong. 1-2'tje. Komt uiteindelijk bij Donny Warmerdam uit. Waardoor dus eigenlijk geen officieel 1-2'tje is geworden. Bal dan vervolgens over de zijlijn ingooid voor de Graafschap. Op de nog steeds linkerflank. Toy van Mero aangespeeld. Beetje hard aangegooid. Komt daar uiteindelijk wel uit. Maar moet dan vervolgens toch de bal terugspelen in de richting van de juist ingevallen Gijs Bolk. Maar dan geeft de grensrechter ook aan dat die bal over de zijlijn is gegaan. En dat is dan ook nog eens een keer door het toedoen van de speler van FC Emmen. Terwijl ik, als ik even voor mijn neus kijk, heb ik geloof ik dat we een kleine lekkage hebben hier bij FC Emmen. En dan wij werkelijk ook precies bovenop aan klappen.
1: Ja, we hadden
0: het. Heb ik dat?
1: We hadden het er nog over van... Ja, dat gaat zo meteen regenen. En dan keken we allemaal naar boven. Oh, gelukkig we zitten onder het dak.
0: Ja.
1: En jij kan het voor elkaar om je hele
0: pakketje nat. Vorige week bij Heracles zat ik tussen die kleine onweersmuggetjes. Daar ben ik ook helemaal gek van. Dus ik weet niet wat voor mutsje ik op heb bij de wedstrijden van de Graafschap. Maar het spettert aardig door hier. Dat is best vervelend.
1: Ja.
0: Nou goed, de apparatuur moeten we droog houden. En mijn eigen spullen, nou ja, toen maar weer dan. Ik denk wel dat ik mijn telefoons even weg ga leggen. Mocht u wat minder geïnteresseerd zijn in het weer en wat meer in het voetballen, gaan we het daar weer over hebben.
1: Ja, zeker. Vrije trap voor FCM. Precies op de middenlijn. Snel genomen door Mouquet. Krijgt hem dan ook weer terug van Everink. Mouquet speelt hem richting de linkerkant. Graafschap schuift op. Is ouderwets aan het kantelen. Te houden. Probeert Warmer dan in te stappen. Wel een goede actie van Hadja Brepoer. Geeft hem aan Quispel. Probeert een steekbal richting Everink te geven. Daar heb je ze weer. De beide hoge backs. De rechtsback Luca Everink staat bijna bij de achterlijn van de Graafschap. Mag wel snel ingooien. Bal bezit nog steeds voor FC Emmen. Nu de bal naar de linkerkant. Net over de middenlijn heen is het Didelom. Kan veel indribbelen. Verder de Jong stapt niet uit. Is het Siebrand Veldhuis. Veldhuis. Tweede bal is voor Breij. Gaat die bal richting Jack Cooperlof. Veel ballen in de lucht. En uiteindelijk is het Kania die het duel niet wint van Kasper Staring. Waardoor Jack Cooperlof buitenspel staat. Vrije trap voor de Graafschap. Oud spits van de Graafschap. Jack Cooperlof stond buitenspel. wilde snel genomen worden, Besselink. Maar dat lukt niet omdat er wat Emmer-spelers in de weg staan. Moet die bal maar kort richting Martens. En via de combinatie met Verder de Jong is het Martens die het middenveld overgaat. Voorbij aan Veldhuis, niet aan Kwispel. Balbezit voor FC Emmen. Overgenomen door de Thaise ploeg. Zien veel ruimte bij Hadjabrapour hier op het middenveld. Heeft nu ook veel ruimte. De Gaasbal staat niet goed. Steekbal richting Kwispels net wat te scherp in de handen van Ties Wiegers. Gevaar geweken voor de Graafschap. Bal naar de linkerkant. Gaas gaat ook snel weer door. Zit hoog tempo in deze wedstrijd. Lange bal richting Mero. Kopballetje gewonnen door Everink. Opnieuw balbezit voor Emmen. Graafschap weer in de achteruit. Maar we gaan wel van hop naar her. Ik zag in het interview bij Regio 8 dat Verder de Jong niet hoopt dat het spel alle kanten op gaat. Want daar is FC Emmen zo sterk in. Ja, daar lijkt het de afgelopen twee minuten wel op. Want het is een aardig hoog tempo, zeker voor de keukenkampioen-divisie.
2: Ja, inderdaad. Maar dat is precies het spelletje wat FC Emmen speelt met backs die mee op mogen komen van de trainer. En dan vervolgens ook nog Michael Preij, die vorige week naar de rechtsbuiten werd gedrongen. Maar vandaag de rol krijgt van vliegende, kan me niet schelen wat. Maar die moet in alle hoeken van het veld opduiken. Net zoals Donny Warmerdam dat bij de Graafschap regelmatig doet. Op dit moment Emmen nog steeds in balbezit. Bal wel helemaal in de laatste linie. Nu de middenlijn overgestoken door Kasper Staring. Balletje even aan de voet houden. Heeft Verder de Jong voor zich. Speelt hem dan af naar Kwispel. En dan op zijn beurt weer naar Dedelom. Dedelom probeert die bal het 16 meter gebied in te prikken. Gaat erg slordig. Kan makkelijk opgepikt worden door Ties Wiegers. Die geeft hem mee aan Kaya Simons. Die kan die bal in eerste instantie niet kwijt. Gaat dan even een tandje terug. En dan wordt hij vervolgens door Gijs Bolk blind achter het veld ingeschoten. En dat is dan ook nog het achterveld van FC Emmen. Terwijl het hier echt nu behoorlijk door begint te plensen. Ja. En op de een of andere manier het lek hier wel boven gedicht is. We krijgen geen druppels meer op mijn hoofd. Alleen mijn tekst loopt uit. Dus jij moet het artikel schrijven straks.
1: Ja, die had ik al door. Ballen zit voor FC Emmen met Michael Breij hier aan de rechterkant. Terug richting Everink. Hij staat weer o zo hoog. Terug naar Breij. Probeert een voorzet te geven. Moet toch richting zijn centrale verdediger. Richting Mouquet. Die kan uithalen. Metertje of 30. Mouquet.
2: Zo.
1: Kleine meter over de goal van Wiegers. Dat was een goed schot van die centrale verdediger van FC Emmen. Voor het eerst sinds minuten weer Emmen gevaarlijk. En dat was ook een aardige poging. Als die erin ging, dan had de doelpunt van de week was in ieder geval hier gevallen. Hetzelfde dat hier de wedstrijd van de week is. Ik weet niet waarom ze dat zo beslissen. Maar vanuit de keukenkampioenvisie is dit dus de wedstrijd van de week. Ik denk dat ze het een aantal weken geleden hadden besloten. Want als de nummer 19 de Graafschap bij de wedstrijd van de week is. Ja, dat weet ik niet of dat al de beste is. Bel gaat in ieder geval weer door. Lange bal richting Van Zijl. Komt op het hoofd van Staring. Ingooi is wel voor de Graafschap. Ongeveer op de middenlijn. Die zal Nolan Martens gaan nemen. Terwijl Duivenvoorde zijn middenvelders even probeert te sommeren dat ze toch wel goed blijven staan. Verder de Jong met die aanvoerdersband is gelukkig weer terug naar een blessure. Is hij gelukkig weer in het veld als scheidsrechter Stanteuben gaat aftellen. Wordt die bal richting Besseling gegeven en Van Zijl kan niet bij die bal. Balbezit voor Emmen, levert hem wel snel weer in bij de Graafschap. Nu bal naar de linkerkant, slordig gedaan van Thomas Kok. Verder de Jong neemt die bal dan wel over en eindelijk is er wat ruimte aan die linkerkant voor Toy van Mero. Gaat Warmerdam eroverheen, krijgt die bal dan niet, waardoor een verkeerde bal van Mero glijdt hij ook nog eens uit, waardoor Emmen veel ruimte heeft op het middenveld. Rechterkant richting Cooper Love, wijkt dan even uit naar rechts, probeert een steekbal te geven richting zijn verdedigende middenvelder die opkomt. Bal gaat over de zijlijn, ingooi voor FC Emmen. Maar ja, daar lag wel wat ruimte voor de Graafschap, maar net zoals eigenlijk FC Emmen ook een beetje moeite heeft met het veld. Heeft de Graafschap dat ook, maar die hebben ook eigenlijk net iets meer moeite met het veldspel. Want het speelbeeld wat we hadden in de eerste paar minuten, Emmen die aan het voetballen was. Voorzet hier opnieuw, weggekopt, tweede bal voor Kwispel, randje 16, aangeraakt corner, FC Emmen. Speelbeeld van de 0-0, Emmen in balbezit, de Graafschap erachteraan. Ook al staan ze nu 1-0 voor, dat trekt de Graafschap toch mooi door. Want de Graafschap komt er eigenlijk niet aan, hè?
2: Nee, maar aan de andere kant, zo'n wedstrijd had je bijvoorbeeld tegen Almere City. Daar kwam Almere niet zo heel erg aan te pas. Maar iedere bal die ze voor de goal kregen, die vloog erin. Nou, dat is ook een beetje het verhaal van de Graafschap op dit moment. Op het moment dat een kans is, dan zit hij er ook gelijk in. En goed geteld, de Graafschap heeft maar liefst één hele kans gehad. Die vloog er wel in. Daarom staat het hier 0-1 op de Oude Meerdijk. En krijgen we, niet de volgende corner voor FC Emmen. Uiteindelijk de corner die we zojuist genomen zagen worden, die belandde op het hoofd van een Emmenaar. Die kopte hem naast het doel van Ties Wiegers. Dus ook dat kansje is voorbij. En blijven we even steken op 0-1. Voorsprong voor de Superboeren. 25 minuten op de klok. Doelschop niet voor Ties Wiegers. Laat hij over aan een van zijn verdedigers. Ontvangt hem dan vervolgens wel weer van die verdediger. Zoals we dat in het tijdperk van Marinus Dijkhuizen heel erg veel zagen. Erg rustig aan van achteruit opbouwen. Ja, maar toch heeft Thomas Duivenvoorde dat nu wel toegestaan dat dit wat vaker gebeurt. Dus niet meer blind die bal naar voren schoppen en hem dan per omgaande post weer de toer krijgen. schijnt toch uiteindelijk best wel te werken. De Graafschap nog steeds in balbezit met Donny Warmerdam. Kan de middenlijn oversteken of laat dat in ieder geval aan de bal over. Die krijgt hij namelijk bij Tomero op de linkerflank. Actie maken of terug. Hij kiest uiteindelijk voor de weg terug. Dat is dan in de richting van Martens of Bolk. Hmm. Nou, laat ik even midden neer. Nu is het Bolk die uiteindelijk in balbezit komt. Die bal dan vervolgens weer bij Thomas Kok. Want dat is de man inderdaad die een stukje opgeschoven is. Die mag nu ook weer wel meer meters gaan maken. Krijgt dan ook vervolgens bij Mero. En dan blijkt het uiteindelijk toch voor Donny Warmerdam te zijn. Bal nu wel helemaal naar de andere kant. En dat is wel Nolan Martens. Balletje voorgeven. Nee, moet eerst even om zijn as draaien. Krijgt verder de Jong mee. Die komt buitenom. Maar Martens kiest er uiteindelijk voor om nog even te wachten. Dan nu wel inspelen op verder de Jong. Verder de Jong weer terug naar Martens. Martens actie maken. Bal weer bij de Jong. Maar er is heel weinig ruimte daar. Dat loopt Emmen heel erg goed dicht. Nu dan wel. En verder de Jong kan dan afdrukken. Wordt uiteindelijk geblokt door de nummer 21. Alessandro Roja Propoer. Dus is de kans voor de Graafschap weer voorbij. Gaat de bal nu over de zijlijn. Dan mag Emmen gaan ingooien. Dat doen ze heel snel.
1: Ja, dat doen ze inderdaad heel snel. Bal richting Jack Koepeloof. Als hij hem goed aanneemt, was het een 1 tegen 1 met Roman Besselink. Maar de verdediger van de Graafschap lost dat goed op. En ook het zoveelste voorbeeld al in deze 26 minuten. Dat we bezig zijn dat het veld niet echt mee zit. Want dan gaat Kania ook alweer op... Op zijn snuffert, balbezit voor FC Emmen van Sam Kassis. Speelt hem snel naar zijn verdedigers toe. Graafschap weer heel even naar achteren. Als het eindelijk toch een beetje rustig begint te worden als het gaat om de regen. Dat, hopelijk dat het veld een beetje op gaat drogen, lijkt me heel sterk. Want het is aardig lopen plensen hier de afgelopen minuten. Dus daar gaan we de rest van de wedstrijd gewoon last van hebben. Bal richting Kwispel. Kwispel richting Hadjab Repoer. Speelt hem naar Staring, het hele middenveld over. Nu naar de rechterkant. Richting Everink. De Graafschap staat nu op dit moment goed. Goed in positie. Emmen zoekt naar een opening op het middenveld of ergens voorin. Hier wordt hij misschien gevonden bij Kwispel. Moet hij gelijk het duel in. Wel en daardoor aan de rechterkant hier bij Everink wat vrij. Bal richting leek het Veldhuis te zijn. Dan lijkt de Graafschap wel weer snel kwijt. Voorzet in de 16. Weggekopt door Van Zijl. Tweede bal is op 40 meter van de goal voor Mouquet. Mouquet is aan het zoeken en aan het kijken. Speelt hem naar zijn collega aan de rechterkant. Nu bij Staring. Het is blijven breien. Met ook onder andere inderdaad met Michael Breij aan de linkerkant. Speelt hem naar Van Hoven. Van Hoven, Brian Van Hoven nog steeds tegenover Martens. Noord loopt de Lomme door. Het is balbezit voor Emmen. Het is echt aan het kijken waardoor ze een keer bij kunnen komen. Bal richting Mouquet. Mouquet zoekt Veldhuis op. En daar is het duel voor de Graafschap. Veel ruimte voor Kani als hij hem aan kan nemen. Dat kan hij niet. Ver uit zijn goal is Sam Kassis. Is eerder bij die bal dan de spits van de Graafschap, de Duitser. Daar had heel veel vrijheid, die Graafschapspits. Als hij hem goed aan kon nemen, dan was dat een hele grote kans geworden. Kon hij uiteindelijk niet, dus het balbezit is weer voor FC Emmen. Als er iemand van Emmen op de grond lag, staat inmiddels alweer op. Moet de Graafschap weer in de achteruit en is het gewoon weer nog harder gaan regenen. Hoe is het mogelijk? Dat, ja, denk je dat deze wedstrijd gestaakt zou kunnen worden door de regen? Want ik vind dat aardig.
2: In ieder geval niet door het vuurwerk. Nee. Want dat is al uit voordat het in de buurt komt. Terwijl nu een... Ja, daar gaat hij erin. 1-1. Het is vanaf de linkerzijde van het veld. De nummer 17, Brian Van Hoven. Die bal hard en laag voorgeeft. En een Emmenaar die er alleen maar met de voet tegenaan hoeft te lopen. Wie het geweest is. Ik ga handig in. Maar voor mij Koepeloof, ja, inderdaad.
3: Koepeloof inderdaad.
2: Die, wat hij bij de Graafschap veel te weinig deed. Dat doet hij bij Emmen op dit moment even één keertje te veel. Namelijk gewoon een bal erin poffen. Naar een fraaie actie. Dat moet zeker gezegd worden van Brian Van Hoven. En qua veldverhouding is dit absoluut niet onterecht. Want Emmen blijft drukken. Blijft drukken. Blijft ook domineren in deze wedstrijd. Maar voor de Superboer is dit jammer, zuur en 1-1.
1: Ja, maar wel terecht inderdaad wat jij zei. Emmen domineert het veldspel. Is veel meer aan het zoeken naar de aanval dan het Graafschap het is. Graafschap is echt aan het tegenhouden. Ja, en dan kan zo'n 1-1 niet uitblijven. Na een half uurtje spelen staat het dus gelijk hier op de Oude Middijk tussen de Graafschap en FC Emmen. Als het scorebord bij FC Emmen uitvalt, zien wij nu een Windows-scherm. Dat heeft ook alweer iets keukenkampioen divisie achter. Zit het spel wel weer begonnen. Balletje richting Kania. Kan dat duel niet winnen. Balbezit is over de Graafschap hier met Ferre de Jong. Op het middenveld glijdt dan ook uit. Ja, dan is het balbezit voor FC Emmen hier op het middenveld met Kwispel. Houdt Veldhuis die bal niet binnen. Is het een ingooi voor de Graafschap. Gaat genomen worden door Nolan Martens. Als het maar blijft plensen hier in Emmen. Gaan we, ja, het is nu denk ik 31 minuten gespeeld. Het scorebord dat het nog steeds niet doet. Ik hoop dat iemand dat voor hen en voor FC Emmen dat snel fixt. De bal ingegooid.
2: Mogen ze het dak gelijk ook doen, want ik zit weer...
1: We moeten het er maar weer doen. Balbezit voor Hadjab Repoer. Moet hem terugspelen naar zijn centrale verdediger. Wordt hoog druk gezet voor de Graafschap. doen ze alleen niet allemaal tegelijk. Waardoor Emmen er makkelijk onderuit kan voetballen. Hier met Michael Breij over het middenveld. Veel ruimte. Bal richting de rechterkant. Richting Everink tegenover Kaya Simons. Luca Everink nog steeds in balbezit. Dribbelt naar binnen. Balletje richting Dede Lomme. Kan weer uithalen. Dede Lomme nu een kleine 20 meter over de doel van Ties Wiegers. Kan een ander balletje gaan halen. Want die ene hoge peer gaat hij niet meer terugkrijgen. Het publiek van de Graafschap is nog wel steeds fanatiek bezig. Die zijn tegenwoordig al gewend dit seizoen om een goal tegen te krijgen. Dus daar raken ze niet meer heel erg van slag. Dus die gaan gewoon fanatiek door met het supporten van hun club. Dat is ook precies hoe het moet. Met 30 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Tussen FC Emmen en de Graafschap stand 1-1. Doelpuntenmaker bij FC Emmen, Jack Cooperlove, doet zijn oudsploeg dus pijn. En dan hebben we nog een klein kwartiertje tot de rust. En dan lijkt het er heel erg op dat het toch volhouden is met die 1-1. Dan gaan we voor een 2-1.
2: Maar goed, je weet het niet. We hebben natuurlijk, de Graafschap heeft qua kansen gewoon 1-1 gelopen. De kansen die ze kregen, die vlogen erin. Ja, misschien die dus straks van Verder de Jong nog geblokschot. Terwijl hier ook gemeld wordt, ook door Wouter Vink die bij ons in de studio zit, dat er gewoon een stroomstoring is waarschijnlijk hier. Daardoor valt het scorebord uit, maar ook de tv schijnt plat te liggen. Dus u moet het met ons doen. Mocht u toevallig net op ESPN zitten te kijken en denken van nou, dan maar de radio.
1: Welkom.
2: Ja, precies. Ja, dan enerzijds doet het pijn als we tweede keus zouden zijn. Anderzijds gaan wij wel ons best doen om het zo goed mogelijk voor u te visualiseren. FC Emmen nu bijvoorbeeld in balbezit met Staring. Die mag meters maken. Die mag zelfs ver komen. Die krijgt hem de bal uiteindelijk ook nog bij Cooperlove. Is dat inderdaad. Maar Ties Wiegers schrijft keurig op tijd in. Geeft nog even een low five aan Jack Cooperlove. Maar Wiegers heeft er wel pijn aan overgehouden, zo te zien. Maar hij moet weer op zijn post, want FC Emmen is nog steeds niet weg. Bal nu wel bij de laatste man. Tenminste, dat was hij net nog. Mouquet heeft de bal op zijn beurt weer naar de rechterflank verplaatst, waar waarschijnlijk de voorzet gaat komen van Veldhuis. Nou, dat is een voetzoeker. Die kan makkelijk het veld, of in ieder geval het strafschopgebied, uitgewerkt worden door de verdediging van de Graafschap. Sterker nog, een beetje doorlopen, dan had de nummer 7, Bjorn van Zelden, misschien nog wel vandoor kunnen gaan. Maar die speelt die bal iets te ver voor zich uit. Had er niet op gerekend dat er nog iemand van FCM achtergebleven was. Waar ze bij FCM overigens ook niet helemaal goed op elkaar ingespeeld lijken te zijn. Want die bal die gaat nu vrij makkelijk over de zijlijn. Mogen de superboeren gaan ingooien. Doen ze op de linkerzijde van het veld.
1: Ja, kunnen ze eindelijk een keertje ademhalen. Even niet verdedigen voor de Graafschap. Ingooien is voor Kaya Simons. Net voorbij aan de middenlijn. Balletje richting Warmerdam. Gaat die bal richting Kania. Kan zich nog niet echt bemoeien met het spel. En nu ook weer niet. Verkeerde bal van de linksback van de Graafschap. Was overigens nog interesse over in de voorgaande transferwindow. Jude Gartens, kampioen van Zweden een aantal jaar geleden, was geïnteresseerd in de back van de Graafschap. Uiteindelijk niet gegaan. Daarom staat hij ook hier op het veld in de Oudemeerdijk. Als Emmen weer balbezit heeft. Kasper Staring kan zo 30 meter overkruisen over het middenveld. Niemand die hem aanpakt bij de Graafschap. Gaat Martens toch maar uitstappen. Balletje richting Veldhuis naar de linkerkant van Hoven. Voorzet. Goeie redding van Wiegers. Goeie voorzet ook van Hoven. Op lijkt het Michael Breij te zijn. Of Jack Cooperlove. Nee, dat was Jack Cooperlove. Opnieuw. Goeie kopbal. Ongeveer vanaf een meter of 13, 14 kopt hij die bal snoeihard op goal. En wel in de buurt van Wiegers. Maar alsnog een hele goede redding van de keeper van de Graafschap. Heeft natuurlijk veel te voortduren gehad de afgelopen weken. Doelpunt na doelpunt tegen. Ook mede dankzij zijn verdediging en de rest van het team. Maar ook Wiegers zag er af en toe niet echt lekker uit. Maar dit is een goede opsteker voor de jonge keeper van de Graafschap. Weet natuurlijk ook dat een concurrent Paul Rijversson daar op de bank zit. En klaar staat om zijn positie over te nemen. Mocht het nog niet zo goed gaan met Ties Wiegers. Corner inmiddels genomen voor FC Emmen aan de linkerkant. Met Everink voorzet richting de 16. Blijft hij liggen? Nee, is het Kania. Die gaat aan de dribbel. Eventuele counter voor de Graafschap. Nu kan het als ze ruimte maken. 3-3 als ze opschieten. Kania, Van Zijl. Van Zijl richting Mero. Vervelende bal. Blijft nog wel een balbezit voor de Graafschap. Mero de 16 in. Tegenover een speler van FC Emmen. Mero, randje 16, is het Kania. Tegenover veel ruimte. Kania, goede redding van Cassis. Rebound is nog steeds voor Toivon Mero. Het gevaar nog niet geweken voor FC Emmen. Toivon Mero heeft die individuele actie tegenover Van Hoven. Mero naar binnen toe. Gaat hij richting Gijs Bolk voorzetten. 16 in. Wordt nu wel weggekopt door Veldhuis. Tweede bal is ook voor Emmen. En daar is het grootste gevaar definitief geweken. Lijkt het voor de Graafschap inderdaad. Als Besselink die bal kniet met zijn knie richting Sam Cassis, richting de keeper. Krijgt ook een applaus van zijn thuispubliek. Dat was een goede redding, maar ook een goede aanval van de Graafschap. Daar waren we bijna 2 uit 2. Twee kansen, twee goals voor de Graafschap. Goed uitgehaald door Julian Kania, maar ook wel even goed gered, hè, door Sam Cassis.
2: 100%, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vond dat Mero iets te veel tijd nam in die aanval. Er zat lekker veel snelheid in de aanval. En vervolgens besluit hij dan toch maar om te kappen en te kijken wie er met hem mee is. Terwijl ik eigenlijk iets had van, nou kom op jongens, afdrukken die handel. Maar goed, uiteindelijk niet gebeurd. Afdrukken deed Kania overigens ook wel verdienstelijk hoor. En dito redding van Sam Karsis. 1-1 dus. Betekent wel dat de Graafschap qua kansen doelpuntverhouding niet meer 1-1 draait. Nu dan Kania. Heeft Donny Warmerdam wel mee, maar krijgt die bal uiteindelijk niet bij zijn medespeler. En dan is FCM weer weg met Veldhuis. Die kan snel zijn. Kiest er uiteindelijk toch voor om zijn as te draaien en terug te spelen richting Brian van Hoven. Van Hoven dan op zijn beurt weer in de richting van Kasper Staring. En die houdt even rustig aan de bal aan de voet. En bij Emmen lijken ze eventjes van de schrik te moeten bekomen. Doet het nu even een tandje rustiger aan. Alessandro Hoogjapropoer. Balletje aan de voet. Dan vervolgens breed gaan we het over de rechterflank proberen voor FC Emmen. Dan toch uiteindelijk maar weer terug in de richting van de laatste man. Dat is nu even Dedom. Dedom, balletje diep gegeven en uiteindelijk ook weer teruggespeeld. Nu dan richting Hoogjapropoer. Die vindt dan uiteindelijk Staring. Die draait een keertje om zijn as. Vervolgens weer terug richting Mouquet. Die durft wel een keertje van afstand te schieten. Doet hij in dit geval niet. Maar het succesverhaal lijkt toch meer op de linkerflank te zitten bij FCM. Want daar gaat Van Hoven weer. Nu uiteindelijk goed op positie gebleven door Verder de Jong. De Graafschap weer overgenomen. En dan nu een aanval over de rechterflank is dat voor de Graafschap. Van Zijl komt daar uiteindelijk niet bij. Ziet dan vervolgens dat Dedom op tijd terug is. En terug kan spelen in de richting van zijn doelman. Dus kans weer voorbij voor de Superboeren. 36 minuten op de klok. 1-1.
1: Ja, kleine miscommunicatie tussen Kania en zijn mede-aanvallers. Kania die druk wil gaan zetten op Sam Karsis. Kan hem vervolgens heel rustig richting zijn centrale verdediger spelen. Waardoor Kania al gelijk uit het spel was. Keken elkaar ook een beetje verdwaald aan. Van jongens, gaan we nou druk zetten ja of nee? Ja, dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Daarom balbezit opnieuw voor FC Emmen. Graafschap echt in de verdrukking. Probeert die bal richting het middenveld en de aanval eruit te halen. Daar moet ze het ook van hebben. En af en toe van deze counters, zoals deze opnieuw. Hier richting Gijs Bolk en Mero. Mero in de individuele actie tegenover Luca Everink. Balletje richting Simons. Terug richting Verder de Jonge is heel matig van Kaya Simons. Balbezit voor FC Emmen. Ze maken niet de haast voor die counter. Even rustig het positiespel weer oppakken. Denkt het middenveld van FC Emmen en in het bijzonder Hadja Brepoer. Doen ook lekker rustig aan op dit moment. Niet heel veel haast. Zorgen ook wel weer voor dat de Graafschap dan in positie staat. Maar daar was dan echt weer die countermogelijkheid waar de Graafschap deze wedstrijd echt van moet hebben. Zorgen dat die bal richting het middenveld en de aanval van FC Emmen eruit gaat. En dan in een counter met onder andere de individuele kwaliteiten en de snelheid van Zijl en Mero. Daar moeten ze gevaarlijk gaan worden. Hier nog steeds Emmen in balbezit. Slechte bal van Veldhuis. Balbezit voor de Graafschap aan de rechterkant. Goed combinatiespel met Kok en Verder de Jong. Verder de Jong zoekt dan de kaats naar voren. Blijft het Thomas Kok. Beetje onwennige positie op rechtsbuiten voor hem. Geert doet het wel goed. Bal richting Van Zijl. Over de zijlijn heen. Ingooi voor de Graafschap. Wel dik op de helft van FC Emmen. Nu een kans voor de Superboeren dus. Om te gaan aanvallen. Laat Lona Martens die bal even liggen voor zichzelf. Kan ver gaan ingooien. Hopen dat die bal deze keer wel in zijn handen blijft. Dat zou mooi zijn voor het balbezit. Kania nog niet heel erg in het spel betrokken op die grote kans na een aantal minuten geleden. Kaats ingooien inmiddels genomen met Verder die simpel balverlies. Counter voor FC Emmen als ze tempo maken met Breyer over het middenveld. Goede actie voorbij aan Simons. Veel ruimte nog wel ver weg van de goal. Die aan de linkerkant is het Cooper Love. Dribbelt nu de 16 in tegenover Besselink. Besselink blokkeert die bal. Kan hem zelfs nog binnenhouden. Dus geen corner. Zesde corner voor FC Emmen. Dat zijn er wel veel. Corner en counter voor de Graafschap. Met Kania wordt al heel vroeg gestuit door de twee centrale verdedigers. Kania heeft het wel moeilijk deze wedstrijd. Hè?
2: Ja, inderdaad. Maar ik moet zeggen dat ik hem deze wedstrijd al meer snelheid heb zien maken dan alle andere vijf wedstrijden bij elkaar. Dus die heeft kennelijk een rode peper tussen de billen gekregen van Thomas Duivenvoorde. Doet hem in ieder geval goed. En ik moet zeggen dat het deze manier bevalt me een stukje beter. De Graafschap dus wel nu in als een soort counterploeg aan het spelen. Maar ja, tot nu toe heeft het in ieder geval één doelpunt opgeleverd. Staat wel 1-1, omdat er straks ook een prachtige aanval afgeleverd werd door FC Emmen. Daarna nog zo'nzelfde geval, want die kans die we vlak daarna kregen was eigenlijk precies gelijk aan het doelpunt van FC Emmen. Voorzet vanaf de linkerzijde van het veld door Brian van Hoven. En uiteindelijk door Jack Koepelhoff erin gewerkt. Maar bij de tweede keer was het Ties Wiegers die met een katachtige reactie die bal tot corner wist te verwerken. Dit moment in het veld. Vrije trap voor de Graafschap. En het is Besselink die hem gaat nemen. En er een auto begint te toeteren.
1: Ik denk dat het de sponsor was. Maar.
2: Ja, oké. Okay. Nee, maar ik zie het al. Het is inderdaad de standen worden op het bord getoond. En dat gebeurt dan kennelijk met de aankondiging van een autotoeter. Nou, bij deze. Mocht u die tussenstanden willen weten, kan ze snel even oplossen. Heracles AZ 1-1. Ik zag net nog iets voorbij komen van Jong PSV, maar die ging me net even
1: Helmond,
2: te snel.
1: Helmond,
2: PSV, Jong Ajax tegen RKC staat nog 0-0. Kan ik allemaal vertellen dat het op dit moment in het veld nou niet heel erg hard en heftig aan toe gaat. MVV tegen Almere City is nog 0-0. En ik pak nu toch deze aanval even mee. Want Toy Vomero is er weer vandoor op de linkerzijde van het veld. Hij heeft wel twee man voor zich. Gaat dan terug in de richting van Kaya Simons. Simons lijkt ook op weg te zijn naar de weg terug. Zo, dat is wel een hele dubbele weg trouwens. VVV Venlo tegen Topos 2-0 trouwens. Kan ik nog even een half oogje daar naartoe kijken. En volgens mij staat het hier 1-1. Toy Vomero weer een balbezit. En uiteindelijk heeft de Graafschap het balbezit weten te houden. Nu terug naar de middencirkel. Daar staat Roman Besseling nog. Dan vervolgens over de andere flank Nolan Martens. Kijkt waar die bal kwijt kan. Gaat hij hem dan hoog voor de pot gooien in de richting van Kania? Nou, dat doet hij uiteindelijk niet. Kies dan voor een trap in de richting van de middenlijn. Daar staat Gijs Bolk. En Gijs Bolk vindt dan uiteindelijk Toy Vomero weer aan de andere kant. Die heeft nu maar één mannetje voor zich. Komt wel een tweede bij. Kan toch met de voorzet komen. Kopbal Kania. En ik zie het net bewegen. Het is alleen de verkeerde kant van het net.
1: Ja, dat is jammer. Het was een goede actie van Toy Vomero. Je ziet dat het spel nadrukkelijk via die kant gaat. Via de individuele acties van die jonge Finn. Die Finse buitenspeler. Björn van Zijl is ook zeker actief. Maar het is vooral Toy Vomero waar de individuele actie vandaan komt. Nu ook weer diezelfde Mero zet druk op het opbouwspel van FC Emmen. Sam Karsis heeft nog steeds de bal. Maakt het heel benauwd voor zichzelf. Maar krijgt ongetwijfeld de instructies van de trainer om zo'n bal te geven. Dat doet hij nu ook op Kwispel. Balletje naar de linkerkant. Counter voor FC Emmen. Veldhuis tegenover Besseling. Veldhuis nog steeds buitenkantje schoen. Daar is de Koepeloof opnieuw. Balletje nieuw aangeraakt. Is het een keeperbal? Zegt scheidsrechter Teube. Is het dan toch Cooper Love die bal als laatst aanraakt. En niet Gijs Bolk. Zijn directe tegenstander. Het leek er wel op alsof dat een corner zou worden. Want die bal die eindigde helemaal bij de cornervlag. Ja, als je dat als echte doelpoging probeert. Ja, dan ben je niet de allerbeste spits van de wereld. Maar het bleek toch inderdaad een keeperbal te zijn. Balbezit voor de Graafschap. Goed positiespel. Martens is vrij gespeeld. Onder die eerste druk van FC Emmen uit. Nolan Martens wil dan een optie naar voren toe. Die vindt hij bij Björn van Zijl. Bal stuit er door in de handen van Karsis. Een te scherpe bal van de rechtsback van de Graafschap. Overgekomen van Excelsior. Speelde natuurlijk vorig jaar ook al bij de Graafschap. In dat team wat volgens Martijn en uiteraard ook volgens vele anderen zo'n hecht team en een groep leuke jongens was. Dan laat hopen dat hij die sfeer ook bij het team van 26-27 brengt. Want het gaat nog niet zo heel best natuurlijk met de stand van de Graafschap. 19 op dit moment in de keukenkampioen divisie. Staan op dit moment wel 1-1, 41 minuten gespeeld in deze wedstrijd tegen de nummer 3 van de keukenkampioen divisie. FC Emmen die draait natuurlijk een stuk beter. Hier het balbezit voor FC Emmen met Kwispel. Aan de linkerkant is het Van Hoven die door is gelopen. Goed gedaan door Van Zijl. Doet zijn verdedigende taken waardoor het een corner is voor FC Emmen. Gaat genomen worden door Michael Breij. En dan gaan de zware geschutten, nummer 2 Joshua Mouquet en Yannis Didelom. Centrale verdedigers van FC Emmen gaan dan mee. Waardoor iedereen van de Graafschap ook weer terug moet. Alle 11 van de superboeren in de eigen 16. Michael Breij is aan het kijken waar die bal naartoe moet. Moet ongetwijfeld de 16 in. De handje gaat inderdaad omhoog. Gaat in een betere corner worden. Zesde corner voor de thuisploeg. Balletje richting de tweede paal. Wordt weggekopt door het lijkt Van Zijl te zijn of Kaya Simons. Het enige wat ik weet is dat de 7e corner voor FC Emmen een feit is. En de Graafschappen moeten de laatste 2,5 minuutjes toch nog even met geknepen billetjes zitten.
2: Ja, je voelt aan alles dat Emmen de druk behoorlijk aan het opvoeren is. Ze hebben echt wel de nodige kansen gekregen in de afgelopen minuten. Maar heel effectief zijn ze daar niet in. In dat opzicht, dit spel hoef je bijvoorbeeld tegen Almere City niet te spelen. Want die draaien wel zo'n beetje 1-1 corner. Gaat nu genomen worden vanaf de rechterzijde van het veld. Indraaiende corner zo te zien. Net zo hard weer uitgekopt door Roland Besseling. Maar opnieuw weer opgepikt door de man die corner ook genomen had. En die krijgt hem op zijn beurt weer bij Kasper Staring. Komt Kania invliegen en dat heeft effect. Want Toy Vomero kan die ballen vervolgens oppikken. Maar dan is het uiteindelijk het doorpasen richting Kania weer veel te scherp. En kan Sam Karsis weer redding brengen voor zijn ploeg. Geeft die bal een blinde schop naar voren toe. Daar wordt hij opgepikt door Kaya Simons. Die zich even terug heeft laten zakken. En die bal stevig in de handen kopt van Ties Wiegers. Die op zijn beurt weer een medespeler de bal meegeeft. Die medespeler die krijgt hem dan uiteindelijk ook weer bij Donny Warmerdam. Warmerdam, balletje breed. Gaan we het over de andere kant proberen. Nolan Martens even terug naar Besseling. Besseling op zijn beurt ook de bal weer even breed naar Gijs Bolk. Die mag wat opstomen. Die mag meters maken. Zo, die mag heel wat meters maken. Die kan afdrukken zo dadelijk als hij zo doorgaat. Nou ja, hij speelt die bal naar Kania. Kania die probeert hem heel slim door te spelen in de richting van een medespeler. Dat heeft uiteindelijk geen effect. In die zin dat er geen gevaarlijke aanval uitkomt. Maar dat wel die bal als laatste door een Emmenaar geraakt wordt. En dus de eerste corner voor de Graafschap. Nou, eens even kijken of ze daar een leuke variant voor verzonnen hebben.
1: Ja, dat is goed gedaan door Nolan Martens. Toch even die intensieve arbeid net voor rust. Maakt er een corner van voor de Graafschap. Gaat genomen worden door Kaya Simons. Betekent dat het een indraaiende bal gaat worden. Iedereen van Emmen mee terug. Twee spelers van de Graafschap niet in de 16. Verder de Jong blijft dan op de rand van de 16 staan. Handen gaan omhoog. Iedereen bij elkaar. Dit zal dan die variant zijn. In de 5 meter van Sam Karsis bevindt bijna iedereen zich. Balletje richting Simons. Moet die bal wel goed zijn? Wordt die binnengehouden door Besseling? Dat wordt die. En het is de tweede corner voor de Graafschap. Het was een aardig risicootje om die bal dan zo binnen te houden. Of zo naar over de achterlijn te laten gaan door Besselink. Maar was zo zeker dat het een tweede corner voor de Graafschap zou worden. En die krijgt hij ook mee. Dezelfde Kaya Simons gaat die bal nu wel nemen. Is die nu wel beter? Zijn we aan het wachten? Want scheidsrechter Teube heeft iets gezien. Roept even twee spelers bij zich. Cooper Love en Thomas Kok krijgen even een reprimande van de scheidsrechter. Die de eerste helft niet veel heeft gedaan. Weinig overtredingen en helemaal geen kaarten volgens mij als ik het zo mag bekijken. Balletje gaat nu wel genomen worden door Kaya Simons. Gaat kort richting Verder de Jong. Kaatsen op Simons. Iets dichter bij de 16. Daar is Kania. Kan hij die bal aannemen? Nee, snuitert de hele 16 door. En in de voeten van Luca Everink levert er wel simpel in. Hier bij Thomas Kok. Randje 16 speelt hem terug richting Besselink. Die kan uithalen. En die probeert wat supporters van FC Emmen op het stadion te raken. Want die gaat dik over de goal heen van Sam Karsis. Als we 3 minuten extra tijd krijgen.
0: In deze Meerstad, hè? Deze Meerstad
1: inderdaad. Was het al bijna weer vergeten. Nee, minimaal 3 minuten extra tijd. Dus nog 2,5 minuten tot de thee en de koffie. En Sam Karsis gaat een aftrap nemen.
2: Ja, en hij heeft duidelijk bij Verstoppertje goed opgelet. Want dan roepen ze wel eens verder van de pot af. Nou, dat is hetgeen wat hij zijn spelers nu ook opdraagt. Want zo'n beetje iedereen van FCM bij die uittrap al op de helft van de Graafschap. Heeft weinig effect. En die bal die schiet uiteindelijk ook door. En het is dat uiteindelijk iemand bij de Graafschap die bal nog voor de achterlijn weer wegwerkt. Nolan Martens in dit geval. Emmen is er blij mee, want die nemen die bal gelijk weer over. Dat is een minder nauwkeurig balletje van Martens. Overigens ook vervolgens weer een minder nauwkeurig balletje van Derde Lom aan de zijde van FC Emmen. Kan makkelijk opgepikt worden door Sam Besselink. Sorry, Roman Besselink heet hij. Hoe komen we nou bij Sam Besselink? Terwijl wij ook even op moeten letten, want er komt een bal gevaarlijk dicht onze kant op. Maar het scheelde toch nog een paar metertjes. Dus krijgen we hem alsnog. Want ik heb het spelletje stoepranden. Dat is ook wat hier gebeurt. Die bal wordt vanaf de tribune naar beneden toe gegooid. En dan zit net zo'n metalen stang. En dan stuit hij die bal op en dan komt net zo hard de tribune weer op. Maar goed, wij zijn niet geraakt. We kunnen gewoon met al onze tanden in de mond lekker doorgaan met verslag geven. En dan kunnen we vertellen dat die bal nu uiteindelijk wel over de achterlijn ingegaan. En dat is dan de schuld van een superboer. Oftewel doelschop voor FC Emmen.
1: Ja, Sam Karsis. Nog 1,5 minuut gaan in deze eerste helft. Tussen FC Emmen en de Graafschap. Stand 1-1. Ik heb het te horen gekregen dat de tv-kijkers de 1-1 van Jack Cooper Love niet hebben meegekregen. Het was een voorzet vanaf de linkerkant. Hard binnengeschoten door de spits. Kleine 8, 9 meter voor de goal vandaan. 1-1. Maar het spel gaat gewoon door. Hier Staring op het middenveld diep op de helft van de Graafschap. Iedereen terug van de superboeren. Gaat Emmen weer beginnen aan het combinatiespel. Hier met Dede Lom probeert Kwispel te bereiken. Die staat wel vrij. Combinaties. Michael Breij kan uithalen. Tigers duikt wel. Bal wordt aangeraakt. Corner nummer 8 voor FC Emmen in de eerste helft. Ik weet niet wat het record is. Maar we zijn in ieder geval aardig op weg, lijkt mij. Corner voor FC Emmen aan de linkerkant van het veld. Genomen door Michael Breij. Iedereen opnieuw weer terug. In de 16 bij de Graafschap. Als we nog een half minuut te spelen zijn, zal dit ongetwijfeld het laatste gevaar van de eerste helft zijn. Michael Breij, handje omhoog. Bal gaat dus voor de goal komen. Komt hij in draaiende bal richting de tweede paal. Wordt weggekopt door Thomas Kok en Besselink. Ratje 16 is het Staring, die ook wat supporters probeert te raken van FC Emmen. Bal een meter of 10 over de goal van Ties Wiegers. En zo gaan de laatste seconden van deze eerste helft langzaam tot een einde komen. Als ongetwijfeld Ties Wiegers deze bal naar voren gaat jassen, gaan we met z'n allen naar de kleedkamers. Met een 1-1 tussenstand. Emmen die het betere van het positiespel heeft. Maar ook niet superveel grote kansen heeft. Inderdaad, daar is het rustsignaal. 45 minuten gespeeld met wat extra tijd erbij. Stand 1-1 tussen Emmen en de Graafschap. Alle mogelijkheden voor een tweede helft. Voor een resultaat voor de superboeren. Gaan we wel kijken wat die tweede helft voor ons brengt. Over een klein kwartiertje zijn wij terug hier op Regio 8 voor de tweede helft tussen Emmen en de Graafschap. Tot zo.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
6: De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dit is Regio 8. 8 Sport.
4: Zijn er weer. Vanaf de Oude Meerdijk 1-1 was de ruststand tussen FC Emmen en de Graafschap. De Graafschap kwam al vrij vroeg op voorsprong. Treffen van Julian Kania, zijn derde van dit seizoen. De tegenstoot kwam uiteindelijk van oud-superboer Jack Cooper Love na een voorzet van Brian van Over vanaf de linkerzijde van het veld. En daarna veel kansen gezien voor FC Emmen, maar ze gingen er allemaal niet in. En nu de tweede helft eens kijken hoe de spelverhoudingen dan gaan zijn. Ik ben benieuwd wat Thomas Duivenvoorde in de rust gezegd heeft. Zou hij gezegd hebben van nou, jongens, dit liep zoals het moest en we hebben het goed overleefd. Die stormloop van FC Emmen, of zou hij zeggen van jongens, kom op, tandje erbij. Ik ben heel benieuwd.
5: Ja, ik denk eigenlijk wat het in ieder geval gaat zijn, is dat ze iets zorgvuldiger met die ballen om moeten gaan. Het speelbeeld is duidelijk van deze wedstrijd. Emmen voornamelijk in balbezit en de Graafschap die het moet hebben van de counters. En als ze dat een keer goed uitspelen, dan gaan er echt veel kansen komen voor de superboeren. Want ze zijn niet volledig kansloos. Vrije trap van Simons vol tegen het hoofd van Freddy Crispel aan. Leek mij een perfecte trap om even een knock-out te gaan, maar hij blijft gelukkig staan. Balbezit zit dan wel voor Emmen. Slechte bal van Verder de Jong. Dan gaat Veldhuis. Stand dan wel weer op diezelfde de Jong. Geen wissels. Gaan beide kanten, zowel FC Emmen als de Graafschap, gaan het met dezelfde elf proberen als in de eerste helft. Overtreding lijkt er gemaakt te worden door Didelom. Niks zegt Stan Teube. Overtreding leek gemaakt te worden op Björn van Zijl. Die ging ook even met zijn hand in de lucht van hoe is dit geen overtreding. Balbezit wel nu snel voor de Graafschap in de counter met Kania. Veel ruimte als die opschiet. Kania randje 16 kan niet echt uithalen. Balletje naar links richting Mero. Die heeft individuele actie. Heeft te veel Emmenaar voor zich. Maakt dan ook een overtreding op Luca Everink. Staat er wel snel op. Counter voor FC Emmen ook snel weer in de kiem gesmoord. Balbezit voor de Graafschap. Snel beginnen aan deze tweede helft. Steekbal van Martens. Op Van Zijl leek het te zijn. Die bal is niet goed genoeg. Balbezit voor FC Emmen. Aan de linkerkant bij de linksbackpositie. Staring. Gaat er iemand op de voeten van Sibran Veldhuis staan. Dat lijkt Besseling te zijn. Geen overtreding gezien door Stan Teuben. Gaat wel even kijken. Maar die buitenspeler van FC Emmen staat al middels alweer. Dus er zal inderdaad niet zo heel veel aan de hand zijn. Even op de voet gestaan. Maar niet goed genoeg. En voor een overtreding ingooi dus voor de Graafschap aan die rechterkant. Gaat genomen worden door Besselink. We kennen het recept inmiddels dit seizoen. Even het balletje droog maken en ver de 16 ingooien. Dat kan hij natuurlijk. Roban Besselink. Bal gaat inderdaad genomen worden door die centrale verdediger. Is aan het kijken waar die bal heen gaat. Wordt er nu gegooid. Bal richting de 16 door koppen van Simons. Warmerdam, brand 16. Kania probeert die bal aan te krijgen. Kan er niemand uithalen. Is het balbezit voor FC Emmen. Die dan gelijk de counter in willen. Wordt gestuit door Roman Besselink. Ingooi voor de Emmenaren. Met een stand nog steeds 48 minuten gespeeld. 1 tegen 1.
4: Wel goed de snelheid uit die aanval gehaald hoor, door Roman Besselink. Balletje uiteindelijk wel over de zijlijn gegleden. Maar toch, als hij niet gedaan had, dan was het een behoorlijk vlotte counter geweest voor FC Emmen. Emmenaren nu wel een balbezit. Maar de Graafschap lijkt de druk een beetje op te voeren. Staring kan die bal niet kwijt. Ziet dan vervolgens dat Deadlom het op zijn beurt ook wat moeilijk kan. Sterker nog, de Graafschap heeft overgenomen. Warmerdam speelt in de richting van Verder de Jong. Maar die doet geen stap naar de bal toe. Glijdt uiteindelijk uit. Ziet wel dat zijn ploeg uiteindelijk wel in balbezit blijft. Uiteindelijk met Gijs Bolk die dan terug kan spelen in de richting van Ties Wiegers. Wiegers dan op zijn beurt doorspelen naar de rechterflank voor de superboeren. Martens die dan meters moet gaan maken en overtreding te verwerken krijgen. En die gaat ook wel heel erg aan de dribbel. Maar dat is risicovol op het moment dat je iemand als Jack Cooper Love in je rug hebt. Nou, loopt uiteindelijk goed af omdat Thomas Kok goed op staat te letten. Die loopt het gat weer dicht. Nou, en dat is wel de mentaliteit die ik graag zie bij de Graafschap. Op het moment dat iemand een steekje laat vallen, dat er dan altijd een maatje is die dat dan toch weer voor je probeert dicht te lopen. Geen verwijten, maar juist hard voor elkaar werken. Dat is wat we graag zien aan de zijde van de superboeren. En dat lijkt zich nu ook wel af te spelen in het veld. Overtreding gemaakt door wie is dat geweest? Dat moet dan Thomas Kok geweest zijn. Ja. Dat is een vervelende positie voor een vrije trap. Dat gebeurt namelijk op de linkerflank voor FC Emmen. tegen de rand van het 16 meter gebied aan. Op een metertje of 10 van de achterlijn. Dus dat is een soort strafcorner zoals ze die bij hockey kennen. Gevaarlijke positie. Zou ook nog in één keer geschoten kunnen worden door iemand als bijvoorbeeld Michael Breij, die zich bij de bal meldt. En ook Jack Kuperlof gaat eens even overleggen wat er dan uiteindelijk met dat ronde object moet gaan gebeuren. Maar Breij lijkt vastbesloten. Stuurt de rest weg, stuurt Crispel weg, stuurt Jack Kuperlof weg en legt de bal zelf op het gras.
5: Ja, harde voorzet. Zal het ongetwijfeld gaan worden van Michael Breij. Schiet hem gewoon richting de tweede paal in de hoop dat iemand daar tegenaan loopt. Kan ook iemand van de Graafschap zijn dat als die goal maar gaat vallen voor Emmen, hopen zij dan. Wij hopen natuurlijk dat die bal zo snel mogelijk weggewerkt wordt. Vrije trap gaat nu genomen worden. Wordt Stan Teuben nog even boos op een aantal jongens. Besselink. En ook lijkt het Everink te zijn die daar even in duel zijn met elkaar. Vrije trap kan nu dan uiteindelijk genomen worden door Michael Breij. Bal gaat richting de tweede paal. Breij nog steeds. Wordt die bal nu wel genomen? Inderdaad richting de tweede paal. Wel over de goal van Wiegers. Geen gevaar uiteindelijk voor de Graafschap. En de eerste kans van Emmen in de tweede helft is een feit na 5 minuutjes spelen. In deze tweede helft tussen Emmen en de Graafschap. Stand nog steeds 1-1 als u net inschakelt. Goed dat u luistert hier naar regio 8. Minuut 50 als de Graafschap gaat opbouwen. Gijs Bolk wil hem kort gaan nemen richting Wiegers. Maar moet Stan Teuben even de spelers van FC Emmen uit de 16 houden. Want die gaan natuurlijk voor de hoge druk. Dan wordt die bal inderdaad genomen door Ties Wiegers. Balletje lang richting Kania. Ligt daar natuurlijk veel ruimte. Omdat Emmen natuurlijk hoog druk zet, ligt er veel ruimte achter Kania en achter de verdedigers van Emmen. Bal komt echter niet bij Kania. Bal richting Everink. Wel een slechte bal. Moet helemaal naar achteren toe. Kan de Graafschap hoog druk gaan zetten. Balletje naar Kassies. Die gaat dan wel lang. Helemaal naar de andere kant van het veld richting Kuperlof. In het duel met Bolk verliest Bolk dat wel. Wel balbezit voor de Graafschap. Hier met diezelfde Bolk. Maakt het zichzelf heel moeilijk. Probeert te blijven voetballen. Maar met heel veel ruimte en met heel weinig ruimte zelfs kan dat niet echt. Voetbalt er echter wel heel netjes onderuit. Balletje richting Kok. Die maakt het zich ook weer heel moeilijk. Overtreding gemaakt door Veldhuis. Daar is niet iedereen hier in het stadion op de Oude Meerdijk het mee eens. Maar we hebben het uiteindelijk toch wel gezien. Overtreding van leek het Veldhuis te zijn inderdaad. Balletje is voor de Graafschap naar de rechterkant richting Nolan Martens. Die kiest voor een balletje terug richting Roman Besselink.
4: Besselink op zijn beurt dan weer door naar Thomas Kok. Die heeft wat meters voor zich. Kies voor de route richting Kaya Simons. Simons dan richting Toivon Mero. Dan kan het interessant worden. Actie maken. Ja, probeert hij wel. Komt zijn directe tegenstander niet direct voorbij. Stuit dan ook nog eens een keer op de volgende. En die stopt Toivon Mero dan onder het gras. En dat mag niet van scheidsrechter Stan Teuben. Dus een vrije trap voor FC Emmen. Was ook even een poppetje te veel waar hij voorbij wilde. En dat was dan ook nog eens een keer die Michael Breij. Die geslepen man die hier bij FC Emmen geland lijkt te zijn. En hier ook niet meer weg wil als je het zo bekijkt. Nu een steekpaas in de richting van Jack Kuperlof. Komt niet aan. Zit Gijs Bolle keurig tussen. Vervolg van de Graafschap is wel slordig. Nu dan toch overgenomen met Donny Warmerdam. Nog maar een keertje proberen via Toivon Mero op de linkerflank. Eén mannetje voor zich. Dan zou je zeggen dat moet dat te doen zijn. Die man die heet Everink. Niet voor één gat te vangen. En dat blijkt ook wel. Want Mero komt er niet voorbij. Everink blijft goed naar die bal kijken. En dan weet je dat dat ook nog een keer een opstomende verdediger is. Dus dan wordt het ook gelijk link. Krijgt Jack Kuperlof, die geslepen man die hier bij FC Emmen geland lijkt te zijn. En hier ook niet meer weg wil als je het zo bekijkt. Nu een steekpaas in de richting van Jack Kuperlof. Komt niet aan. Zit Gijs Bolle keurig tussen. Vervolg van de Graafschap is wel slordig. Nu dan toch overgenomen met Donny Warmerdam. Nog maar een keertje proberen via Toivon Mero op de linkerflank. Eén mannetje voor zich. Dan zou je

0: vervolgens de ingooi toekent aan de Graafschap. Dus handige actie van Gijs Bolk. Niet gezien door de leiding van deze wedstrijd. En daardoor ook de frustratie bij Jack Koeperlof. De Graafschap en balbezit rustig aan opbouwen van achteruit. Als Gijs Bolk die bal tenminste onder controle krijgt. Maar dat doet hij.
1: Ja, uiteindelijk heeft hij die bal in ieder geval. Bolk geeft hem simpel aan de Kwispel. Counter voor FC Emmen. Lijkt nog niet ingeleid te worden, inderdaad. Nolan Martens met het balbezit voor de Graafschap. Merel afgetroefd door Everink. Ingooi wel voor de Superboeren aan de linkerkant. Ja, het leek inderdaad op alsof Jack Koeperlof een beetje boos was op de grensrechter. Ik dacht ook inderdaad dat die bal nog niet uit was. Maar een beetje door een overtreding en het vasthouden en het klemmen van die bal door Jack Koeperlof. Daar leek het op dat de grensrechter daar de overtreding voor gaf. En de ingooi in ieder geval voor de Graafschap. Probeert hier heel risicovol op te bouwen. Gaat uiteindelijk wel goed. Balletje richting Martens onder die eerste druk van FC Emmen uit. Moeten ze wel tempo maken als ze daar voor profijt van willen halen. Balletje richting Kok op het middenveld. Daar wel veel ruimte. Naar de rechterkant richting Verder de Jong. Nu wel weer naar Martens toe. En via Martens weer naar de Jong. Even aan de rechterkant blijven pingelen. Balbezit nog wel voor de Graafschap met Besselink. Moet FC Emmen weer heel even in de achteruit. Balletje naar links richting Bolk. Bolk zoekt een optie naar voren. Kan die niet vinden. Dus moeten we heel even terug naar Warmerdam. Warmerdam laat zich zakken tussen de centrale verdedigers. Balletje naar Besselink. Nu is het de Graafschap met wat balbezit. Met wat spel. Goede bal naar links richting Mero. Daar moet die bal heen naar de linkerkant. Individuele actie van Toivo Mero. Speelt wel een sterke wedstrijd. Ook Luca Evering. Mooi duel daar aan die linkerkant. Balletje nu naar de rechterkant. Naar Verder de Jong. Martens kan er een voorzet gaan geven. Die komt er inderdaad richting de 16. Daar was het Kania die redelijk vrij stond. Ongeveer op de penalty stip. Kopt hem een kleine 3 meter naast de goal van Sam Karsis. Was een goede voorzet van Nolan Martens. Kania kon er echter net te weinig mee. Het leek ook alsof die voorzet net iets te hoog was. Om zijn hoofd goed tegen die bal aan te zetten. Daardoor een doeltrap voor FC Emmen. En hetzelfde als wat de Graafschap altijd doet. Doet Emmen nu ook. Opbouwen en hoog druk van de Superboeren. Balletje nu bij Karsis. Moeten blijven voetballen. Moeten ook altijd blijven voetballen. Gaat vaak mis in deze competitie. Maar deze keer gaat het wel goed. Balbezit is wel voor de Graafschap. Met Kaya Simons. En de Graafschap lijkt, kijkend naar het spel, toch iets meer controle te hebben dan in de eerste helft. Is dat dan hetgene wat Duivenvoorde zou gezegd hebben?
0: Dat zou mooi zijn. Wat in ieder geval opvalt is dat Jack Koeperlof langzaamaan een beetje gefrustreerd raakt. Omdat hij geen enkele vrije trap meekrijgt daar. En hij toch iedere keer afgetroefd wordt door verdedigers van de Graafschap. Dus dat is op zich een heel goed teken. Steekballetje richting Toy van Merel. Afgefloten, afgevlacht voor buitenspel. Dat is jammer, want de Finn die leek aardig zijn directe tegenstander voorbij te kunnen komen. Luca Evering. Die deed wel alle nodige moeite met handen en voeten om de Finn van balbezit af te houden. Maar had er uiteindelijk hulp van de grensrechter bij nodig. En dus een vrije trap voor FC Emmen. Is inmiddels genomen door de doelman. Afgelegd richting van een van de centrale verdedigers aan de zijde van het Drenthe. En vervolgens Breij die hem bij Kwispel krijgt. Kwispel kan doorspelen naar de andere kant. Veldhuis heeft een mannetje voor zich en dan is hij gevaarlijk. Dat hebben we afgelopen weken wel gezien. Met name die wedstrijd tegen Volendam. Drukt nu ook af, maar ziet dat een Superboer die bal kan keren. Maar hij krijgt er vervolgens nog een kans. Hij kan weer het 16 meter gebied gaan. Legt nu af naar Kwispel. Kwispel wordt de bal van de voeten afgelopen door een van de Superboeren. Maar uiteindelijk is FC Emmen nog steeds niet weg. Belandt die bal dan nu op het hoofd van Freddy Kwispel. Die is daar zelf bijna verbaasd over. En kopt hem van pure verbazing ook over de zijlijn. En dan gaat er gewisseld worden aan de zijde van FC Emmen. We gaan eens even kijken. FC Emmen 21 eruit. En die gaat vervangen worden door volgens mij de nummer 7, Torben Rijn. En nummer 40 gaat eruit, Sybrand Veldhuis. Die inderdaad niet helemaal lekker in de wedstrijd is gekomen. En hij wordt vervangen door volgens mij Mustafa Abdelatif.
1: Inderdaad.
0: Ook, dan hebben we de administratie weer op orde.
1: Precies, inderdaad. De eerste wissels van deze wedstrijd. Alessandro Hodjabrepoer en Sybrand Veldhuis verlaten het veld. En ingevallen Torben Rijn, nummer 7 en Mustafa Abdelatif. Wordt positie per positie gewisseld. Een aanvaller voor een aanvaller. Geen intenties van nog meer aanvallen. In ieder geval van Menno van Dam. Wil gewoon wat verse benen, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen, in het veld. En die heeft hij nu ook gekregen in de vorm van Torben Rijn en Mustafa Abdelatif. Speel is inmiddels alweer begonnen. Balletje richting Kania. Van Zijl, goede kopbal. Daar is Van Zijl voorbij aan zijn directe tegenstander. Van Zijl doet het te lang over. En is er nog een keeperbal. Dat was een aardige kans in de kiem gesmoord. Door Björn Van Zijl zelf. Goed doorgekopt door Kania. Dat is precies wat je met dit spel wil hebben. FCM die hoog druk zet. Waardoor er veel ruimte achter het veld ligt. Achterin het veld. Achter de verdedigers van FCM. En daar werd Kania nu eindelijk een keer gebruik van te maken. Komt hem goed door richting Van Zijl. Was ook even verlost van zijn directe tegenstander De Lom. Die haalden hem vervolgens wel weer in. Natuurlijk niet zo heel gek. Als je met een bal probeert te dribbelen ben je natuurlijk een stuk langzamer. Als dat je dat zonder bal doet. Speelden ze inmiddels wel weer begonnen met FC Emmen. Het positiespel ook weer. Balletje richting het middenveld, richting Kwispel. Balletje naar de linkerkant richting Abdelatif. Voor het eerst tegenover Nolan Martens.

0: Mertens. Individuele actie van Abdulatif nog steeds. Die buitenspeler terug richting Kwispel. Kleine 25 meter, kan ook niet echt uithalen. Kiest dan voor nog meer combinatiespel. Hier aan de linkerkant van Roven. Balletje naar Abdulatif. Voorzet, wordt geblokt. Corner voor FC Emmen, de eerste in de tweede helft. En de negende in totaal voor de Emmenaren. Die nu richting hun fanatieke aanhang spelen. Maar ja, dat doet de Graafschap natuurlijk ook. Dus die hopen daar, beide teams hopen daar wat energie uit te putten. Michael Breij blijft ook de corners nemen. Ook na het wisselen van Menno van Dam. Het gaat een indraaiende bal worden. Iedereen van de Graafschap nogmaals weer helemaal terug. Dat is een bekend recept. Niemand voor de goal om eventueel een counter in te lossen. Eerst deze corner verdedigen richting Michael Breij. Wordt weggekopt door Besselink. Tweede bal is dan inderdaad voor Emmen. Want die bal ligt zo ver naar voren dat niemand van de Graafschap die op kan pakken. Van Roven speelt het terug richting Kasper Staring. En zo kan de Graafschap heel langzaam weer in de ouderwetse formatie komen.
1: Ja, en kijken of ze de druk dan op gaan voeren. Nou, dat doen ze vooralsnog niet. Proberen wel achterin nu de boel op linie te houden. Buitenspel voor klapt niet open. Jack Koepelhof, maar komt dan eigenlijk ook niet in balbezit. Omdat Roman Besselink herenmeester is daar in de lucht. Nu dan kopbal van Kaya Simons. Maar die kopt hem recht in de voeten van Staring. Die is van FC Emmen. En Staring krijgt hem op zijn beurt bij Michael Breij. Is het weer stormlopen van de Drenthe. Breij mag het 16 meter gebied in. Mag afdrukken. En ziet dan uiteindelijk zijn schot geblokt worden door Nolan Martens. Dat is al de tweede keer vandaag dat ik hem dat zie doen. Redding zien brengen. Dan was Ties Wiegers ook al onderweg naar de goede hoek. Maar het levert de Drenthe wel weer een corner op. Nummertje 10. Deze gaat ook weer genomen worden vanaf de linkerzijde van het veld. En weer een indraaien zo te zien van Michael Breij. Nou, eens kijken of Besselink weer de kop er tegenaan kan zetten. Nee, want het is een korte variant. Breij krijgt hem dan terug. Gaat dan vervolgens de 1-2 aan met de nummer 17. Brian van Hoven. Die krijgt die bal niet voor. En dan is het van de Graafschapzijde uit de druk opvoeren achterin. Maar op dit moment is dat een eenling die dat aan het doen is. Toy van Meroen. En die kan dan natuurlijk niet eens eentje tegen drie spelers van FC Emmen. Met andere woorden, hij trekt zich maar terug. De hoogte van de middenlijn. En laat dan de opbouw maar even aan Emmen. Alleen is het niet verstandig om dat aan Everink over te laten. Want die mag meters maken. Die mag veel te veel meters maken. Krijgt die bal het 16 meter gebied in bij Koepelhof. Koepelhof. En dan is het uiteindelijk de lat getoucheerd door die invaller Mustafa Abdulatif. Die door Koepelhof heel goed gezien werd daar op de rand van het 16 meter gebied. Die hoefde niet lang na te denken. Buitenkantje rechts. Met een fraaie draai. En dan toucheert hij. Gelukkig voor de superboer in de lat. En meer dan dat is het ook niet. Maar het was een behoorlijke kans voor FC Emmen. Terwijl er nu aan de zijde van de Graafschap ook gewisseld gaat worden. En even kijken, jij hebt wat beter op zitten letten dan ik, geloof ik.
0: Zeker, inderdaad. Nummer 7, Björn van Zijl gaat het veld verlaten. Hetzelfde geldt voor Julian Kania. En erin zijn gekomen Joran Triep, nummer 28 en nummer 40, Kiano Quint. Spits voor een spits dus. Quint voor Kania. En van Zijl wordt afgelost door de middenvelder, Joran Triep. Ja, dat was gelijk die invaller van FC Emmen. Abdulatif, kleine 20 meter schiet hij met zijn buitenkant op de lat. Was Ties Wiegers wel kansloos geweest bij die poging. Maar gelukkig voor de Graafschap ging hij er niet in. Balbezit is echter wel weer voor de Emmenaren. Hier aan de linkerkant met Van Roven. Sluit zich wel een beetje op in een kluitje. Komt daar wel goed uit. Hier met Torben Rijn, de invaller. Aan de kant van FC Emmen. En voor het eerst de invallers van de Graafschap die aan het werk mogen druk gaan zetten. Hier doet Warmerdam het voorbeeld geven. Balletje richting Koepelhof wordt niet aangeraakt door iemand van FC Emmen. Balbezit nu voor het eerst voor de Graafschap met Quint. In het duel is ook Joran Triep. Die laat zich aftroeven door Dedelon. Balbezit opnieuw voor de Emmenaren. Veel ruimte aan die linkerkant. Daar gaat die bal uiteindelijk ook heen. Met applaus van het Emmen publiek als resultaat. Balletje bij Van Roven. Kan doorlopen richting Abdulatif. Individuele actie richting Verder de Jong. Abdulatif nog steeds. Balletje terug naar Torben Rijn. In de Rijn de voorzet wordt weggekopt door Jan-Roman Besselink. Niet helemaal. Balbezit nog steeds voor FC Emmen. Koepelhof. Inmiddels bij de rechter cornervlag zijn we uitgekomen. Bal en de rug richting de goal. In combinatie met Michael Breij blijven ze eruit komen. Inderdaad opnieuw. Mouquet gaat aan de dribbel. Mouquet nog steeds op de achterlijn. Mouquet de 16 in inmiddels. Niet voorbij aan Mero. Goed verdedigd door die Finse buitenspeler. Ook een overtreding gemaakt door Mouquet. Goed gedaan door Toivo Mero. Krijgt ook het applaus en de high fives van zijn teamgenoten. Want dat is goed gedaan. Een aanvaller staat niet altijd bekend om dat een aanvaller altijd heel goed kan verdedigen. Maar in dit geval doet die Finse buitenspeler dat toch wel heel goed hoor. Die Toivo Mero lijkt toch een beetje misschien moe gestreden. Maar hij heeft natuurlijk ook een aardige inspanning geleverd net door die bal te verdedigen. Hopelijk gaat hij er nog niet af, want daar komen toch echt wel de individuele kwaliteiten vandaan, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, maar ook mooi dat hij nu mee verdedigt en dat hij dan vervolgens ook op het moment dat hij succes heeft de high fives van zijn medespelers krijgt. En dat zegt denk ik wel iets over de teamspirit die duidelijk gegroeid lijkt te zijn bij de Graafschap. Ja, en dan weet je net op het moment dat terwijl er nu Donnie Warmer dan vandoor dreigt te gaan, uiteindelijk Sam Karsis die op tijd zijn doel uit is gekomen, die bal over de zijlijn heen, hij is zelfs nog de tribunes in hijst en dan als een dolle stier achterwaarts lopend weer terug zijn doel in moet. Dat doet hij keurig. De Graafschap neemt even de tijd voor het nemen van die inworp. nummer 11 aan de zijde van de Graafschap. Toivo Mero, die bal dan uiteindelijk het 16 meter gebied probeert in te slingen. Nou, daar komt hij dan. Ja, het is 1-2. Volledig onverwacht voor zo'n beetje de hele verdediging van FCM. Is het Donny Warmerdam die hem erin legt volgens mij? Hè?
0: Zeker.
1: Ja, die bal, die ingooi, die wordt genomen op het moment dat men bij Emmen nog een beetje staat te slapen. En Warmerdam die heeft in één keer een zeven ruimte. En die denkt van jongens, ik wist dat er veel ruimte was in de provincie Drenthe. Maar zoveel. Nou ja, dan maakt hij hem ook heel koelbloedig af. En is het na 63 minuten spelen. 1-2 voor de Superboeren.
0: Ja, fantastisch gedaan door invaller Quint. Een ingooi van Toivo Mero aan die linkerzijkant wordt op het hoofd van Quint gegooid. Die kopt hem dan ouderwets door. Inderdaad, Martijn, wat jij al zei, verdedigers van Emmen staat gewoon simpelweg te slapen. Keanu Quint die bal doorkopt en een middenvelder, Donny Warmerdam die dan doorloopt. Ook in de combinatie met Ferre de Jong. Warmerdam staat gewoon volledig vrij voor de goal. Het is bijzonder hoe je zoveel ruimte weg kan geven. Een middenvelder van Emmen die simpelweg niet met zijn directe tegenstander meeloopt. Warmerdam staat ook helemaal alleen voor de goal en faalt dan niet tegenover Sam Kassies. En eigenlijk vrijwel uit het niets. En vooral 2 minuten na het invallen van de invallers van de Graafschap staat het 1-2 voor de Superboeren. En met nog een half uurtje te spelen staat er ineens een overwinning hier op het spel. Ja, laten we het toch nog even afkloppen voordat we weer dingen gaan jinxen hier. Want Emmen is nog altijd gevaarlijk geweest in het veldspel. Hier opnieuw aan de linkerkant. Van Roven kan zo doorlopen. Balletje richting Abdulatif. Weer met de buitenkant voorzet op Jack Cooperlof. Goed verdedigd. Bal blijft liggen voor Quispolg. Weer goed verdedigd door Thomas Kok. Nu kan de Graafschap er misschien wel uit. Nee, nog steeds niet. Nog steeds balbezit voor FC Emmen aan die rechterkant met Michael Breij. Bal ligt nu eindelijk op de grond. Iets meer controle van de aanvoerder van FC Emmen. Gaan er 2 bij liggen. Onder andere Breij. Geen overtreding gezien door Teuben. Goeie actie van Mero. Nu een counter voor de Graafschap. Met tripballetje op Quint. Is die sneller dan Dedelon? Dat is die inderdaad wel. Kan hij die bal ook binnenhouden? Nee, dat niet. Ingooi voor de Graafschap. Bijna bij de cornervlag aan de linkerkant. Voor de Superboeren. Maar daar waren ze weer bijna. Met die counters. Invallers Triep en Quint laten zich geregeld gelden in die counters. Doen ze uitstekend. Nou ja, moet ik zeggen, gouden wissels van Thomas Duivenvoort? Of is dat opportunistisch?
1: Nou ja, Keanu Quint heeft de naam dat hij een gouden wissel is. Nou ja, in dit geval een mooie assist.
0: Niet zich zien.
1: Dus ja, keurig hoor. En nu ook weer gelijk even tempo maken. En dan, we dachten al van nou, dat gaat hij denk ik toch niet bijlopen met die snelle Fransman. Maar uiteindelijk is het gewoon denk ik een slimme zet geweest. Want die bal die gaat dan uiteindelijk via die Fransman over de zijlijn. Dus ingooi voor de Graafschap is inmiddels genomen. Wel uiteindelijk weggewerkt door FCM. Al is wegwerken nog niet helemaal het goede woord. Want de Superboeren lijken de druk even op te voeren. Onder andere met de nummer 14, Gijs Bolk. Die nu wel ziet dat die bal van zijn voeten afgesnoept wordt door, volgens mij is dat Torben Rijn. Is het inderdaad ook. En dan is het weer even oppassen geblazen. Want nu lijkt FCM een beetje in de rol van counterploeg gedrukt te worden. Dat is op zich de verdienste van de Superboeren. Maar je weet dat ze er ook wel gevaarlijk in kunnen zijn. Met name die backs die mee op kunnen komen. Zoals Everink en Ten Hoven. Goed, vooralsnog is de snelheid uit de aanval van de Emmenaar gegaan. Dan is het nu wel met z'n allen op de helft van de Superboeren. Met uitzondering van doelman Sam Kassies. Maar de Graafschap lijkt nu wel redelijk goed te staan. Staring mag aan de zijde van Emmen wel wat meters maken. Mag mij iets te ver komen. Krijgt die bal dan uiteindelijk bij Rijn. Rijn op zijn beurt naar Everink. Everink terug naar Staring. Staring dan die bal bij Breij. En Breij die, ik weet niet waar dit voor bedoeld was. Maar die bal die belandt uiteindelijk vrij makkelijk bij Ties Wiegers. En dus is het weer even rust voor de Superboeren.
0: Ja, even weer druk van de ketel voor de goal van Ties Wiegers. Was weer een verzorgd positiespel van de Emmenaren. Dat kunnen ze wel. Ja, je ziet dat het spel de tweede helft iets meer naar de hand van Thomas Duivenvoorde wordt gezet. Staat natuurlijk bekend om dat positiespel. Met een mooie, attractieve, aanvallende voetbal. Overtreding gemaakt door Quint. Was hij er bijna langs bij zijn directe tegenstander Mouquet. Werd wel een overtreding gezien door Stan Teuben. Nee, het is het positiespel wat de Graafschap iets meer kan laten zien. Eerste helft was het echt Emmen en de Graafschap die in hopelijk met een counter uitprobeerde te komen. Dat de eerste helft kwam dat niet echt tot zijn recht. Maar nu ook de tweede helft, zelfs de counters. Want af en toe moet de Graafschap natuurlijk nog wel even in de achteruit. Zoals nu op dit moment. Ja, zitten die counters er toch wel iets lekkerder in dan in de eerste helft. Kania had er moeite mee. Hopen dat Quint in het balbezit daar iets meer in kan betekenen. Het balbezit is op dit moment nog wel voor Emmen aan de rechterkant. Met een combinatiespel tussen Torben Rijn en Michael Breij. Balletje moet weer even naar achteren toe. Kan Quint weer aan het werk met de druk zetten. Ook Ferre de Jong gaat door op de laatste man van FC Emmen. Positiespel nog steeds bezorgd bij de Emmenaren. Dat zit er wel in bij die ploeg van Menno van Dam. Balletje naar voren richting Torben Rijn. Gaat er iemand op de grond. En wilde ik zeggen dat het een overtreding in het nadeel was van de Graafschap. Maar het is in het voordeel van de Graafschap. Overtreding gemaakt door Abdulatif op Roman Besselink. Die gaat er nog heel even bij zitten. Zet zijn sokjes en zijn schoentjes nog even recht. Want die heeft natuurlijk alle tijd. Want die staat gewoon 2-1 voor, Martijn.
1: Ja, en ook slim verdedigd hoor door Roman Besselink. Dat zagen we hier zojuist bij de zijlijn ook al doen. Hij werkt gewoon keihard. Als er iemand is die, zoals de kist dat vroeger zou zeggen, zijn kloten eraf kan werken, dan is hij dat wel. En ook ja, wat ik aan hem zo fantastisch vind, is zijn timing op het moment dat hij een schot moet blokken. Zijn timing op het moment dat hij een verdedigende actie in moet zetten, of een sliding in moet zetten. Ja, het was super zuur dat hij vorig seizoen... Kijk, inderdaad, je wijst even naar het uitvak. Maar dat gonst gewoon helemaal daar. Met al die superboeren. Met, wat zullen dat zijn? Een stuk of 15 vlaggen, denk ik. Terwijl er één heel laf rood vlaggetje gewapperd wordt... In het vak van de harde kern van FC Emmen. Nou ja, ik moet zeggen, die 12e man van de superboeren... die verdienen het ook wel om hier nu hun ploeg op voorsprong te zien staan. Want aan hun zal het sowieso nooit liggen. De Graafschap krijgt een ingooi te nemen op de helft van FC Emmen. Nee, sterker nog, het is een vrije trap. En zo te zien zijn Fedder de Jong en Kai Simons de mensen die zich daarmee gaan bemoeien. Gezien de manier van lopen lijkt me toch Kaya Simons te worden. Of toch Fedder de Jong. Ja, die twee die staan elkaar aan te kijken. Dus er zit een variantje in waarschijnlijk. Maar gezien de aanloop denk ik dat het Fedder de Jong gaat worden die met een indraaier gaat komen.
0: Ja, dat lijkt inderdaad op indraaiende bal van Fedder de Jong richting de tweede paal. Nog wel ver buiten de 16. Balletje blijft liggen. Cornerbal voor de Graafschap. De derde als goed is voor de supermoeren deze wedstrijd. Er staat een wissel klaar bij FC Emmen. Stan van Manen. Die gaat er niet in komen. Ongeschreven regel in het voetbal. Je wisselt niet. Bij een corner tegen. En ook Menno van Dam doet dat vandaag niet. Die moet nog heel even aan de zijlijn blijven staan. Stan van Maan, als wij af gaan wachten hoe Fedder de Jong die corner van de Graafschap gaat nemen. Want het is inderdaad de aanvoerder die naar die rechterkant, helemaal naar de andere kant van het veld even moet lopen. Om die corner te gaan nemen. Iedereen bij FC Emmen in de eigen 16. Balletje gaat komen. Uitdraaiende bal van Fedder de Jong. Gaat die komen richting de tweede paal in de handen van Kersies. Matige corner leek ook uit te zijn geweest. Ja. De bal was uit. Nou, dat is ook bijzonder. Balletje snel genomen door Karsties. Dat mag niet volgens de Stan Teuben. Want zijn ploeg, FC Emmen, gaat wisselen. Nummer 12, Freddy Quispel. De topscorer van FC Emmen heeft het niet kunnen waarmaken deze wedstrijd. Ja, dat kan ook niet elke keer. En deze week was dat zo'n wedstrijd. Freddy Quispel gaat eraf. Stan van Manen, nummer 14, komt er dan in. Derde wissel van Menno van Dam. Tweede wisselmoment. Dat betekent dat hij nog één wisselmoment heeft om twee keer te wisselen. Dat zijn de regels sinds een aantal jaren, sinds de coronapandemie. 5 wissels en 3 wisselmomenten heeft hij er nu 2 van gebruikt. Nog 1 wisselmoment houdt hij dan over om denk ik misschien wat te forceren. Als het ook na 10, 15 minuten nog 1-2 voor de Graafschap blijft, dan moet hij wat. En dan gaan er uiteraard ook meer ruimtes voor de Graafschap komen. Zoals hier op het middenveld in de kaats met Warmerdam, slechte kaats van Quint lijkt het te zijn. Nee, van Mero. Dan verliest Jorn Trippie op het middenveld ook nog de bal. Counter voor FC Emmen aan de rechterkant met die invaller van Manen. Balletje terug richting Michael Breij. Nee, Luca Everink is het. Lang balletje richting Martens. Overtreding van Abdulatif. Tweede keer dat hij in de fout gaat. Administratief volgens scheidsrechter Stan Teuben. Vrije trap is voor de Graafschap. Nare val van Nolan Martens. Ik hoop dat hij gewoon snel opstaat. Want het is blijkt een vrij cruciale pilaar te zijn voor de Graafschap Nolan Martens sinds zijn komst. Tweede wedstrijd nu in het tweede seizoen bij de Superboeren. Uiteraard ook een halfjaartje gehuurd van Excelsior. Ja, hij staat er inmiddels weer. Gelukkig. Als er wat... ik dacht even dat de scheidsrechter iets had gezien aan die linker zijlijn. Maar het bleek niet zo te zijn. Het spel gaat in ieder geval door met de Graafschap met balbezit over het middenveld. Emmen gaat nu wel hoog druk zetten.
1: Ja, overigens wel weer slim gespeeld door Nolan Martens. Gewoon doen alsof je toch ernstig geblesseerd raakt. En op het moment dat er dan gevraagd wordt wel of geen bezorging, dan blijf je daar nog even wat langer over nadenken. Vraag je aan de scheidsrechter of hij dat misschien voor je uit kan spellen. En vervolgens heb je toch weer een minuutje gewonnen. Die uiteindelijk bij de blessuretijd waarschijnlijk niet bijgeteld gaat worden. En bovendien hoef je niet zelf die minuut langs de kant. Dus dat zijn echt van die trucjes die je dan langzaamaan, als je wat meer ervaring opdoet in het profvoetbal, gaat leren. Toy van Mero dan. Haalt hij die bal binnen op de linkerflank? Ja, dat gaat hem lukken, denk ik. Maar dan had hij wel even een voetje uit moeten steken. Want uiteindelijk laat hij hem nu over de zijlijn heen lopen. Ik vraag me even af waarom hij het niet eens even probeert. Maar ik denk dat hij de pijp gewoon leeg heeft.
0: Dat scheelde niet heel veel. Was bijna een verkeerde aanname van FC Emmen. En een hele grote kans voor de Graafschap. Alleen het zoveelste voorbeeld deze wedstrijd dat het veld niet heel erg meespeelt. Het is inmiddels niet meer aan het regenen. Al een klein half uurtje niet. Maar het veld is nog steeds heel nat. We hebben uiteraard in de rust wat mensen, van die vrijwilligers met van die stokken, hebben lopen prikken. Waardoor het water een beetje weg kan vloeien uit het veld. Dus de grootste plassen zijn natuurlijk wel weer weg. Maar ja, het is nog steeds een nat veld. En daar heeft iedereen eigenlijk last van. Niet zoveel uitglijders als in de eerste helft, want toen was het ook echt aan het plensen. Nu zijn het vooral verkeerde aannames, zoals deze aan de linkerkant van Van Roven. Of Van Hoven moet ik zeggen. Balbezit voor de Graafschap ingooi. Ongeveer op de middenlijn wordt snel genomen door Martens richting Besselink. gaat Emmen opnieuw hoog druk zetten. Balletje richting Wiegers. Die is voetballend nog wel sterk. Hier opnieuw aan de linkerkant wordt Kaya Simons ingespeeld. Die moet de bal naar voren jassen. Inderdaad gaat hij doen. Balletje richting Toivo Mero. In het duel met Everink wint de Emmenaar dat. Balbezit voor de thuisploeg. Probeert Staring die bal te controleren. Vindt hij op Jack Kupelov. En die staat inderdaad buitenspel. Alles en iedereen op deze tribune is het daar niet mee eens. Maar hij was precies in onze lijn. En die stond zeker buitenspel. Jack Kupelov kent een hele ongelukkige relatie met deze grensrechter. Was het dan niet mee eens met een uitbal een minuut of 20 geleden. En hier opnieuw keek hij toch even die grens aan van wat heb je nou tegen mij. Maar ja, sorry, moet je maar gewoon geen buitenspel staan. Het spel is inmiddels alweer begonnen met aan de linkerkant de Graafschap. Ja, simpel balverlies. Opnieuw blijft die bal liggen voor Bolk en Van Manen. Goed verdedigd door Gijs Bolk. Balletje lang richting Keanu Quint. Die kan niet aan die bal komen, dus het balbezit is weer voor de thuisploeg.
1: Ja, inderdaad, maar het wordt toch nog eventjes spannend hoor. Nog een, wat is het, 16,5 minuut. 1-2 de voorsprong voor de Superboeren, maar gewonnen is het nog lang niet. FCM blijft wel drukken. Heeft ook laten zien dat ze regelmatig gevaarlijk kunnen zijn. Maar als het gaat om het afmaken van de kansen, dan zijn ze vandaag gelukkig niet heel erg op stoom. Terwijl nu het publiek er wel achter gaat staan. En dat is trouwens wel mooi om te zien hoor. Als neutrale toeschouwer is dit een fantastisch plaatje hoor. Een heel stadion wat opstaat om dan vervolgens te gaan klappen. Terwijl het in het uitvak bij de Graafschap op dit moment even wat stiller is. Dan zou ik zeggen, bied daar dan even tegengewicht aan. Anders doen de spelers dat nu wel. Toivo Mero is er vandoor. Krijgt Kaya Simons buitenom mee. Maar Mero gaat denk ik zelf. Trekt naar binnen toe en dan afdrukken of afgeven. Afgeven in dit geval. Dan Quint afdrukken. En dat gaat dan via een Emmenaar over de achterlijn. Dat betekent corner nummertje 4 voor de Superboeren. Maar ze komen er weer eventjes gevaarlijk uit. Maar hier had naar mijn idee wat meer in gezeten.
0: Ja, dat ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Het was Kaya Simons aan die linkerkant die ruimte maken voor Mero. Want als Kaya Simons aan de linkerkant er overheen gaat, gaat ook een Emmen-speler mee aan die linkerkant. Het creëert Tovo Mero iets meer ruimte voor zichzelf. En die individuele actie gaf hem uiteindelijk aan Keanu Quint. Het schot werd geblokkeerd door een Emmenaar. Dus inderdaad de vierde corner voor de Graafschap. Uitdraaiend gaat opnieuw genomen worden door Ferre de Jong. Balletje de 16 in. Weer richting de tweede paal. Weer richting Cassis. Eigenlijk dezelfde variant als de vorige. Simpel in de handen bij de oud-keeper van FC Twente. De huurling van FC Twente. Als Nolan Martens en Donny Warmerdam even vervelend doet. Krijgt ook de gele prent van Stan Teuben. Om even aan het shirtje van de keeper te trekken. Waardoor hij niet snel een uittrap kan nemen. Vrije trap is voor Emmen. Maar wel helemaal weer in de eigen 16. Ja, dat was ook een tool van Donny Warmerdam. Om die counter eruit te halen. Dat doet hij. Moet hij echter wel bekopen met een gele kaart. Het spel is nog niet begonnen. Gaat een lange bal van Kersies worden inderdaad. Balletje richting, eigenlijk helemaal niemand moet ik zeggen. Ja, richting Wiegers. Dat was Jack Kupelov, rekende daar niet op. En ook invaller Van Manen vond die bal net wat te scherp om echt achteraan te rennen. Ja, was ook een slechte bal van Kersies. Doet het wel goed dit seizoen bij FC Emmen. Hij heeft veel derde viool gespeeld bij FC Twente vorige jaren. En krijgt nu de eerste kansen in het profvoetbal. En dat mag hij hier op de Oude Meerdijk gaan doen. Zijn ze over het algemeen wel tevreden over. Hier wil de Graafschap in de aanval met Toivo Mero. Dribbelt dan naar binnen, voorbij aan Everink. Mero heeft hij, als hij ruimte voor zichzelf creëert, kan hij dan uithalen. Glijdt dan uit op dat natte veld. Bal wel voor Simons. 16 in richting Quint, richting Ferre de Jong. Zit Cassis niet mis. Ik wilde zeggen, daar zit de keeper mis. Maar nee hoor, hij heeft de bal in de handen. Counter voor FC Emmen wordt ook al vrij snel in de kiem gesmoord. Want Sam Cassis denkt, de Graafschap mag de bal hebben.
1: Ja, en dat hebben ze nu dan ook weer met verve gedaan. Bal was gericht op Jack Kupelov. Kwam er duidelijk niet aan. Stond ook meters buitenspel volgens mij. Nu dan Toivo Mero weer. 16 meter gebied en korte hoek schieten. Recht op de doelman af. Die er de nodige moeite mee heeft. Die eigenlijk gewoon geluk heeft dat die bal tegen zijn lichaam aankomt. En dan is FCM weer even weg. Nu over de linkerflank voor de Emmenaren. Maar goed druk opgevoerd aan de zijde van de Graafschap door Joran Triep. Die voorkomt dat er een counter komt aan de zijde van FCM. FCM nu weer teruggedrongen in de richting van de laatste linie van de thuis. Maar uiteindelijk komen ze er wel uit. Nu met Abdel Latif op de linkerflank. Die heeft Roman Besseling voor zich. Die blijft goed naar de bal kijken. Maar Abdel Latif die komt wel heel erg makkelijk langs. Maar dan is het uiteindelijk Gijs Bolk. Die gewoon geen krimp geeft. En die bal de tribunes in hijst. Die blijft gewoon stoïcijn zijn staan. En schopt één keer tegen die bal aan. En dan is het gevaar weer geweken. Dus keurig gedaan daar in de verdediging bij de Graafschap. Ik moet zeggen, de verdediging staat echt buitengewoon goed vandaag. En er wordt ook gewoon keihard gewerkt voor elkaar. Dat is echt een enorm pluspunt nu. Abdel Latif nu wel weer. Emmen heeft inmiddels de inbroek genomen. Maar opnieuw Roman Besseling. Die op zijn beurt ook weer gewoon stoïcijns die bal. Een lange hijs geeft de tribunes in. Ja, dat zijn allemaal secondeswinst die je in dit soort gevallen gaat pakken. Als er nog 13 minuten op de klok staan. De voorsprong nog steeds voor de Graafschap. 1-2. FCM in balbezit. Ingooi op de linkerzijde van het veld. Terug in de richting van de laatste linie. Dat betekent dat de Drenthe weer even rustig aan op gaan bouwen. Nu met Kasper Staring. Kasper Staring, balletje even terug in de richting van Mouquet. Bouquet op zijn beurt naar de nummer 7 van de Emmenaren. Invallen Torben Rijn. En dan keurig ingegrepen door de Graafschap. En dan kunnen ze misschien weer weg met een crosspaas in de richting van Toy van Merel. Krijgt hij mee? Krijgt hem mee. Alleen dan laat hij net iets te ver van de voet afschieten. En dan kan uiteindelijk Sam Karsties weer redding brengen voor FC Emmen. En is het vervolgens opletten geblazen achterin bij de Graafschap. Maar dat gebeurt uiteindelijk keurig door Gijs Bolk. Die goed potje staat te verdedigen als je het mij vraagt. Nu tegenover Jack Cooper-Love. Die toch al niet helemaal lekker in zijn vel lijkt te zitten. Nou, dan is het helemaal voor hem vervelend op het moment dat Gijs Bolk aan zijn puikenpartij op het veld weet te leggen. En voorlopig wordt hij aardig uit zijn spel gehaald. Nu dan de bal bij Roman Besselink. Raakt hem niet helemaal lekker. Krijgt hem dan wel bij Ties Wiegers. Dat wordt niet gezien als een terugspeelbal. Want het was echt een per ongelukje naar mijn idee van Roman Besselink. Dus kunnen de superboeren gewoon gaan opbouwen. Doen ze via Toy van Mero. Linkerflank, overtreding, vrije trap voor de Graafschap.
0: Even rust voor de superboeren. Als Emme voor de laatste keer gaat invallen. Een aantal minuten geleden had ik het er inderdaad over. Die hebben nog één wisselmoment over om echt wat te gaan forceren. Kasper Staring gaat eraf voor nummer 8, Luca Denk. En een andere invaller is een nieuweling bij FC Emme. Nummer 3 gaat eraf, inderdaad, Danny Lomme. En nummer 29, Safian Touré, overgekomen van het Duitse Eerzen FC Keulen, gaat invallen voor het eerst bij FC Emmen, voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Mag dan ook gelijk minuten gaan maken. Alle troeven, alle kaarten van Menno van Dam definitief op tafel. En nu is het aan de Graafschap om daar misschien nog iets tegenover te zetten. Hebben zelf natuurlijk maar één wisselmoment met twee keer gewisseld. Dus hebben nog drie wissels over om misschien definitief iets in het slot te gooien. Een van die invallers bij FC Emmen, Abdelatif, valt goed in, moet ik zeggen. Wordt veel gezocht aan die linkerkant. Een beetje hetzelfde wat Merel bij de Graafschap heeft. Heeft Abdelatif de tweede helft bij FC Emmen. Iedereen zoekt hem, want ze weten dat hij een individuele actie in huis heeft. Wordt overigens wel gewoon goed gestopt door Roman Besselink en Gijs Bolk. Die inderdaad ook heel goed invalt. Gijs Bolk moest natuurlijk invallen bij een blessure van Jason Meerstad. Helemaal aan het begin van de eerste helft wordt hier het Merel aan de linkerkant gezocht. Veel ruimte tegenover Evering. Merel weer met die individuele actie aan Jorn Triep. Keeper uit de goal. Goede redding van Karsties. Tweede bal is voor Emmen. Gelijk een counter hier voor het eerste Touré aan die rechterkant. Even kijken hoe goed hij is. Goed gestopt door Kaya Simons. Ingooi voor FC Emmen. Net op de eigen helft van de Emmenaren mogen zij ingooien aan de rechterkant. Als er iemand daar op het gras blijft liggen. Dat lijkt Keanu Quint te zijn. Met zijn blessure geschiedenis laten we hopen dat het niet al te ernstig is. Maar ik weet niet zeker of daar een bal aanwezig was bij die actie van Keanu Quint. Is ook met de scheidsrechter op dit moment aan het praten. Ligt bijna lang uit op het veld. Even kijken of de verzorging daar nodig is. Gaan er wel twee invallen bij de Graafschap. Jannes Wiekhoff zie ik daar onder andere staan. En als ik ook even snel mag kijken, lijkt het nummer 27, Ahmeti Graincia, te zijn die ook gaat invallen bij de superboeren. Thomas Duivenvoorde spreekt ze nog even aan, alle twee. Drinkt daarna nog even wat water. Zijn taken zijn tot nu toe gedaan. Het is aan de jongens om deze overwinning definitief uit het vuur te slepen. Er moet nog veel gebeuren, want de laatste 10 minuten gaat Emmen natuurlijk komen en stomen. Hier aan de linkerkant onder andere met Van Hoven. Van Hoven speelt hem terug richting Torben Rijn op het middenveld. Kan Michael Breij opendraaien. Kleine 40 meter van de goal. Balletje richting Luca Everink. Loopt Breij zelf diep. Maar is het Everink die de bal richting Touré speelt aan de rechterkant. Gaat vastgeplakt aan die zijlijn spelen. Die Touré. Goede combinatie van FC Emmen. Wel slecht balverlies van Emmenaren. Kan de Graafschap counteren. Ziet alleen Keanu Quintse heel veel ruimte. En vooral heel veel Emmenaren voor zich. Moet daarom een stationje terug richting Merel. Die lijkt de bal weer simpel te verliezen. Overtreding gemaakt door Toy van Merel inderdaad. Vrije trap snel genomen door FC Emmen. Druk staat er volledig op bij de 16 van de Graafschap. Weer lange bal richting Besselink. Wordt geduwd door Abdelatif. Scheidsrechter Teuben ziet het niet. Tweede bal is voor Van Manen aan die linkerkant. Balletje terug richting Van Manen. Balletje goed gekopt door Gijs Bolk. Blijft die bal nog binnen? Inderdaad, waarom pak je die niet, Ties Wiegers? Hele vrije bal, hoog in de lucht. Leek er voor Ties Wiegers te zijn, maar hij riskeerde het niet. Ook met die natte bal en dat natte veld. Besluit toch weg te boksen. Daardoor blijft de bal in het spel. En nog steeds alle druk op de ketel bij de Graafschap.
1: Ja, tot nu toe doorstaan ze het goed. Dus laten we het afkloppen. Inderdaad, komt die wissel aan bij de superboeren. De nummer 16 aan de zijde van de Graafschap mag eruit. Nolan Martens, moe gestreden, gaat vervangen worden door de nummer 2, Jannes Wiekhoff, de Duitser. En gaat nog een wissel. Ja, inderdaad, Toy van Merel ook bestreden. Die verdient het ook wel om het veld met opgeheven hoofd te mogen verlaten. Was in ieder geval betrokken bij een van de doelpunten van de Graafschap. Met een, laten we het een pre-assist noemen. Hij wordt vervangen door de nummer, heb ik het nou goed gezien?
0: 27.
1: Ja, met die Graincia en Kanka, inderdaad. Ja, ik zag even 23. Ik denk dat kan niet in zijn keeper. Maar goed, we hebben de administratie weer op orde. 82 minuten op de klok. 1-2 nog steeds een voorsprong voor de Graafschap. En de stormlopen van FC Emmen in de richting van het doel van Ties Wiegers.
0: Ja, we zijn nog steeds niet klaar inderdaad. Hier nog een kleine 7 minuten plus ongetwijfeld wat blessuretijd in deze wedstrijd. Tussen FC Emmen en de Graafschap. Emmen blijft stomen, levert hij wel simpel in. En daar was bijna invaller Ahmedi Graincia aan het werk gezet. Balletje van Kaya Simons naar die linkerkant toe. Eindigt echter over de zijlijn heen. Ingooi voor FC Emmen. Als die auto of die trein honk weer aanwezig is, krijgen we inderdaad wat tussenstanden. Die laten we voor heel even achter ons. Want wij focussen ons op de wedstrijd hier in Emmen. Tussen Emmen en de Graafschap. Bal naar de linkerkant. Richting Michael Breij lijkt het te zijn. Invaller van Manen wordt ook aangespeeld. Balletje terug. Het Graafschap volledig in de verdedigingsmodus. Keanu Quint staat denk ik op 40 meter voor zijn eigen goal. En dat is dan de diepste man van de Graafschap. Hier combinatiespel met Emmen. Cooper Love speelt een matige tweede helft. Hier ook weer balverlies. Balletje is nog wel voor Emmen. En nog veel, met veel geklungel en gestuiter is het nog steeds voor de Emmenaren. Hier Abdulatif tegenover Wiekhoff. Voor het eerst Wiekhoff laat zich makkelijk voorbij dribbelen. Daar gelukkig is daar Warmerdam die hem te hulp schiet. De invaller Jannes Wiekhoff. En dan gaat een moeilijke 10 minuten beleven. Want Abdulatif speelt een goede tweede helft. Laat zich echt zien bij Menno van Dam. Als het spel even gestopt wordt. Omdat Roman Pesselink lijkt te zijn. Inderdaad het uitschrift van de pijn. Ja. Lijkt de onderrug te zijn. Moet daar verzorging voor komen?
1: Volgens mij de andere kant. Ik geloof dat hij vol in zijn kleine Besselinkjes geraakt is. Dat zou ook nog wel eens het pijnpunt kunnen zijn. Nou, hij wordt in ieder geval weer op zijn benen gezet. Even kijken waar hij aan voelt. Hij gaat inderdaad wel gebogen. Ja, moet even inderdaad letterlijk even huwelijk de rug recht aan de onderbuik voelen. Of een klein stukje lager. Dus dat wordt een nachtje op de rug slapen, vrees ik voor hem.
0: Het zijn de kleine Rowans inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Nou goed, ingooi voor de Graafschap. Die bal die is uiteindelijk over de zijlijn heen gehezen. Spel kan weer verder. Maar ook dat is weer een slimmigheidje, denk ik, aan de zijde van Roland Bessing. Dan heb ik de indruk dat hij wel echt pijn heeft, hoor. Maar dan in ieder geval toch nog even secondes proberen te pikken. En ja, alles met elkaar denk ik dat er toch weer een minuutje mee gewonnen is. 6 minuten op de klok nog. De voorsprong nog steeds voor de Superboeren.
0: Nog steeds. Emmen blijft aanvallen, blijft ook zoeken. Iedereen van de Graafschap op de eigen helft. Combinatiespel van Emmen met Torben Rijn probeert het middenveld te bereiken. Nu naar de rechterkant richting Touré. Invaller van FC Keulen gaat nu voor het eerst aan het werk tegenover Kaya Simons. Wat kan die Touré? Wordt weer gestopt door Kaya Simons. Ingooi is wel voor FC Emmen. Diep op de helft van de Graafschap. Bijna bij de cornervlag. Snel genomen. Balletje terug naar de rechterkant. Naar Everink. Die probeert de andere kant te zoeken. Naar Mouquet. Mouquet geeft een bal de 16 in. Er wordt het koppen geblazen met Besselink. Tweede bal is voor Van Manen. Die kan niemand van zijn teamgenoten bereiken. Dus besluit hij hem naar de Graafschap te spelen. Die zijn hem wel weer snel kwijt. Everink hier aan de rechterkant. Indraaiende voorzet. Rand 16 wordt niet aangenomen door Michael Breij. Tweede bal is voor Van Hoven aan die linkerkant. Tegenover Wiekhoff. Wiekhoff nu een van de diepste mannen van de Graafschap. Combinatiespel van Emmen blijft ook maar doorgaan. Overtreding van Ferre de Jong. Op een kleine 40 meter voor de goal. Haalt hij, even kijken, Abdulatif inderdaad haalt hij daar neer. Vrije trap. FC Emmen nu weer wat gevaar voor de Emmenaren. En uitkijken voor de Graafschap. Keanu Quint, een van de langere mannen, gaat zich melden om die bal te verdedigen. Veel gelopen en veel getrek en geduw voor spelers van FC Emmen. Proberen zich los te wreken van hun directe tegenstander van de Graafschap. Blijven maar duwen, blijven maar trekken. De Graafschap doet er niet zo heel veel mee. Blijven in een gecoördineerde formatie staan. Allemaal op de rand 16. Hopen dat dit misschien een buitenspel wordt. De vrije trap wordt kort genomen door Torben Rijn. Balletje naar links richting Cooper Love. Kan hij hem aannemen? Wel de 16 in. Kan hij ook uithalen? Wordt nog steeds geblokt. Cooper Love, goede redding. Wiegers. En hij heeft de bal. Ties Wiegers krijgt gelijk allemaal Graafschapspelers om zich heen. Met een knuffel en een high five. Daar was Emma eindelijk weer op, het goal, op de goal van Ties Wiegers. Hebben wel heel veel balbezit. Maar ja, doen er eigenlijk nog niet zo heel veel mee. Als je echt denkt dat Emma moet. En de Graafschap doet met die counters ook bijzonder weinig, moet ik zeggen.
1: Ja, nu dan wel begrijpelijkerwijs door Ties Wiegers die bal ver uitgeschoten. En dan helaas voor hem wel beland bij FC Emmen. Die dan ook weer onmiddellijk gaan stormlopen in de richting van het doel van Ties Wiegers. Maar gat goed dichtgelopen door Kaya Simons. Balletje dan vervolgens naar buiten gespeeld. Keurig. Bal zelf blijft, wilde ik zeggen, zelfs binnen. Maar dan had Keanu Quinter iets vlotter achteraan gemoeten. Ingooi uiteindelijk voor FC Emmen op de voor hen rechterzijde van het veld. Voeren ze tempo op. Gaat wel ten koste van de nauwkeurigheid. Everink komt zijn mannetje niet voorbij. Dat mannetje in dit geval Amit Krantja, die dan vervolgens de Emmenaar dwingt om terug te spelen. Dat kopstoot van invaller aan de zijde van FC Emmen. Stan van Manen, ja, die telt 1,87 meter. Dus die torent best nog wel hoog uit boven de verdediging van de Graafschap. Maar hij kopt hem uiteindelijk net naast het doel van Ties Wiegers. Die dan even op zoek moet naar een bal. Daar heeft hij natuurlijk de tijd voor. Want ja, de seconden beginnen pas te tellen op het moment dat hij de bal neerlegt. Lijkt Wiegers te denken, nou is niet helemaal waar. Want de scheidsrechter Tan Teuben is inmiddels aan het aftellen. Is al bij de 2 seconden. Betekent haast maken voor Wiegers. Nou, doet hij bij deze dan. Probeert Keanu Quint te bereiken. Nou, Quint komt dan niet te lucht in. En dat heeft er alles mee te maken dat hij volgens mij vastgehouden werd. Want normaal gesproken is Quint toch echt wel met zijn, wat was het ook alweer? Nou, bijna tegen de 2 meter tikt hij aan, ja, volgens mij. Zou hij toch echt wel zijn directe tegenstander de baas moeten kunnen? Kan hij in dit geval niet. Bal gaat over de zijlijn. Emmen inmiddels ingegooid met nog 2 minuten en 40 seconden op de klok. Staat het nog steeds 1-2 voor de Superboer.
0: Ja, de Graafschap probeert iets meer van de eigen 16 af te komen. Wordt ook gesommeerd door Besselink en door Gijs Bolk om van de eigen 16 af te gaan. Bolk komt net zo hard weer terug. Lange bal van FC Emmen is nu wel voor de Graafschap. Kunnen ze hem dan ook in balbezit houden? Overtreding van Kok lijkt het inderdaad te zijn. Is dat dan een rode kaart? Nee, dat is geel. Dat kan iemand van FC Emmen daar niet geloven. Het is de invaller bij FC Emmen. Luca Denk kan niet geloven dat dit een gele kaart is voor Thomas Kok. Was ook door een verkeerde aanname veel te laat. Bij inderdaad Torben Rijn. Die neemt dan de bal over en krijgt een schoen van Thomas Kok in zijn benen geplanteerd te zien in ieder geval. Dat zal de volgende ochtend nog wel even pijn doen. Maar ja, het is een vrijtrap voor FC Emmen. Dat is wat ze willen en dat is ook wat ze krijgen. Wordt nog even aangesproken door Stam Teuben, de scheidsrechter. Gaat Achmetti Granica een beetje vervelend voor die bal staan, waardoor die bal niet snel genomen kan worden. Wordt nu gesommeerd om aan de kant te gaan, waardoor Emmen de vrijtrap kan nemen. Hier aan de linkerkant met Michael Breij. Wordt op veld de huid gezeten. Hier naar de linkerkant richting Abdul Latif tegenover Verder de Jong. Moet die voorzet gaan komen? Gaat hij er dan komen van Michael Breij? Wordt hij aangeraakt? Cornerbal voor FC Emmen. Alle druk op de ketel hier bij de Graafschap. Elke mankracht van de Superboer is op dit moment ook terug. 88 minuten gespeeld en 35 seconden in deze wedstrijd. Nog 1,5 minuut plus blessuretijd voor de Graafschap om deze overwinning over de sleep te trekken. Balletje corner richting Besselink. Weer weggekopt, weer Besselink. Blijft een repeterend verhaal. Besselink die een corner wegkopt. Ze speelt Touré die bal richting Achmetti Granica. Wel, balbezit nog steeds voor Emmen. Gaat Granica nog even jagen op Sam Karsis. Weer een lange bal. De zoveelste in deze slotfase. Slotfase is officieel aangebroken, durf je wel te zeggen. Balbezit nu eindelijk voor de Graafschap met Quint. Het balbezit houden is dan cruciaal. Zorgen dat die bal niet zo hard mogelijk weer terugkomt bij je eigen 16. Dat lukt Quint dan niet. Balbezit voor Emmen. Nu opendraaien van Luca Denk. Ligt er iets meer ruimte. De Graafschap staat niet helemaal goed. Natuurlijk nu wel weer in de defensieve formaties. Balletje de 16 in richting Van Manen. Geen buitenspel. Moet Kok opletten. Gaat Van Manen liggen. Niks aan de hand. Uiteraard helemaal niks aan de hand. Dus een ouderwetse Schwalbe leek er wel op. Of Van Manen. Thomas Kok kijkt de scheidsrechter ook aan van ja, geef dan in ieder geval een overtreding voor een Schwalbe. Doet hij niet. Spel gaat opnieuw door. Nog steeds FC Emmen in balbezit.
1: 30 seconden officiële speeltijd nog. Billen knijpen voor de Graafschap. En als u thuis op de bank zit te luisteren, dan hoop ik dat u datzelfde gevoel heeft. Volgende corner voor FC Emmen. Omdat er tegen Kaya Simons aangeschoten wordt. En dit exemplaar van FC Emmen gaat genomen worden vanaf de rechterzijde van het veld. Nog 10 seconden, dan weten we hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. Als die bal neergelegd wordt voor de corner. Indraaiende bal gaat het worden van Torben Rijn. Weggekopt door, wilde ik zeggen, Keanu Quint. Lukt het eigenlijk niet, maar toch door de Superboeren weggewerkt. 4 minuten blessuretijd. Dat betekent dat we dan even een tijdje warm gaan houden hier. Als u tenminste de Superboeren een warm hart toedraagt. Nou, dan heb ik goed nieuws. Het is Keanu Quint die bal uiteindelijk weg weet te werken. Is dat Quint? Nee, dat is niet. Het is Wiekhoff inderdaad. Toch een beetje in hetzelfde postuur. In ieder geval dezelfde lengte. Maar goed, feit is wel dat de Graafschap die bal even weg had gewerkt. Bal over de zeilen heen gegaan. Inmiddels ook alweer snel ingegooid door FC Emmen. Probeert men daar die boomlange Stam van Manen te bereiken. Maar ja, dan moet je hem niet op de voeten spelen. Dan wil hij met liefst op zijn hoofd. Nu dan bal op het hoofd van Verder de Jong, die kopt door. Maar niemand van de Graafschap die zich in de positie bevindt om nog iets met die bal te doen. En je moet ook wel zeggen, Verder de Jong die heeft de pijp ook wel aardig leeg volgens mij hoor. Ik ben blij dat hij dat kopduel überhaupt nog won. Maar voor de rest merk je dat hij op is. Maar goed, dat mag. 3 minuten te spelen nog. 3 minuten volhouden voor de Superboeren om die 1-2 hier mee te kunnen nemen vanaf de Oude Meerdijk. En bal op de lat. Torben Rijn die denkt van nou jongens, als iemand het moet doen, dan moet het maar vanaf 1,30 meter gebeuren. En dan peert hij hem uiteindelijk op de lat. Volgens mij zat Ties Wiegers er nog wel met de vingertopjes aan. En dat was misschien net het verschil tussen een doelpunt en het uiteenspat op de lat. De Graafschap nu dan weg met Ahmeti Granica. Die heeft meters voor zich. Mannetje voorbij. Ja, dat gaat een gele kaart worden als het niet nog erger wordt voor de Emmenaar. Het is een gele kaart voor verdediger Joshua Mouquet. En dat betekent tijdwinst. Superboeren, want Ahmeti Granica die blijft natuurlijk even liggen. Tot het moment dat de scheidsrechter gaat vragen wel of geen verzorging. En dat zal waarschijnlijk het moment zijn dat hij denkt van en nou het mooie moment om op te staan. Want hij doet alsof hij vreselijke pijn aan zijn ribben heeft. Hij werd natuurlijk ook wel vorstelijk geraakt. En terecht dat er een gele kaart gegeven was. En het had misschien zelfs nog wel meer moeten zijn, als je mij vraagt.
0: Ja, dat liep nog wel een verdediger rond. Dus een gele kaart is niet een hele gekke beslissing, lijkt mij. Vrije trap is wel voor de Graafschap, maar misschien nog wel belangrijker. Wat tijdwinst voor de Superboeren met nog 2 minuten te spelen. Had het even een aardige, ja, hoe zeg je dat? Ja, er kwam 7 kleuren, je weet al, uit de de broek van de Graafschap. Want wat een knal zeg van Torben Rijn. Echt een meter of 30 schiet hij hem kaart op de lat. Ik weet niet of inderdaad Wiegers aan die bal zat. Maar anders was het een hele goede redding geweest. In ieder geval een prachtige knal. Nogal belangrijker, die bal gaat er niet in. Nu de Graafschap zelfs in de aanval met Wiekhoff. Kan niet voorbij zijn directe tegenstander. Dat betekent wel dat de Graafschap nu een beetje mannetjes naar voren heeft. Probeert ook zoveel mogelijk op die helft van Emmen te blijven. Waardoor die bal in ieder geval niet bij de 16 van Wiegers uitkomt. Bal bezit nu wel voor Emmen. Wordt die bal geblokkeerd door Quint. Die even het publiek van de Graafschap op Jutte om nog heel even achter die ploeg te blijven staan. Met nog anderhalve minuut spelen in deze wedstrijd. Gaat Sam Kassis die keeperbal nemen. Sommeert inderdaad iedereen om naar voren te gaan. Daar komt die lange bal van Kassis. Wel een matige bal. Wel, bal bezit nog steeds voor Emmen met Van Hoven. Van Hoven schiet die bal ook keihard naar voren. In het duel met Besselink verliest Jack Cooper Loof dat. Bal bezit nog wel voor de thuisploeg. Bal gaat nu over de zijlijn. Heel even wat lucht voor de Graafschap. Ingooi gaat genomen worden door Jannes Wiekhoff. Doet natuurlijk lekker rustig aan met die bal. Maar dat gaat ongetwijfeld geteld worden inderdaad. Dat doet de scheidsrechter nu ook. Ingooi snel dan genomen richting Quint. Houdt die bal goed vast. Ahmeti Graincia maakt een overtreding op zijn directe tegenstander. Wil Warmerdam een beetje vervelend doen. En dan zijn de rapen gaar. Met nog een minuut te spelen ontploft iemand van FC Emmen. In de ruzie met Warmerdam lijkt het Luca Everink te zijn. Warmerdam snel terug naar zijn directe positie. Kan ook geen gele kaart veroorloven. Want die heeft er natuurlijk al één, volgens mij. Als dat zo was, gaat het nog steeds door. Verder de Jong met Kassis, wil een beetje in de weg staan. Wordt Warmerdam nog steeds gesommeerd door Stan Teubel om even hier te komen. Even de administratieve waarschuwing te geven. Everink moet nog even er naartoe. Warmerdam moet er ook nog even naartoe. Dit zijn allemaal minuten die er gewoon bij op gaan komen. Want volgens de tijd hebben we nog 20 seconden te gaan. Maar dat zullen wel een minuut en 20 seconden worden. Dus nog één grote aanval voor FC Emmen. Warmerdam krijgt een gele kaart. Dan had ik het mis.
1: Anders nee, was voor Besselink.
0: Nee, die was voor Besselink inderdaad. Ja. Nou, dan krijgt Warmerdam de eerste gele kaart. En misschien nog wel belangrijker voor deze wedstrijd. Een vrije trap voor FC Emmen. Gaat genomen worden door Torben Rijn. Iedereen behalve Torben Rijn en Sam Kassis staan voor de goal. Torben Rijn is aan het wachten op het fluitje. Ja, daar wordt genomen door Kassis. Torben Rijn snoept een aantal meters. De bal de 16 in. Weggekopt door Kok. Over de achterlijn. Cornerbal. Gaat Sam Kassis dan mee? Vraagt aan zijn bank of hij mee mag. Maar uiteindelijk besluit hij om in de middencirkel te blijven staan. Balletje. Luca Denk gaat genomen worden door Torben Rijn. Die corner gaat een indraaiende worden. Iedereen mee, behalve de keeper. Heel druk daar in de 16. Iedereen gaat er nog één keer achter staan hier op de Oude Meerdijk. Balletje voor de goal. Komt hij richting de tweede paal. Wordt hij dan weggekopt door iemand. Weer op de lat. Het blijft nog in de bal en het blijft nog in het spel. Wiegers nog steeds niet. Wat gebeurt hier allemaal? Die bal is nog steeds weg. En eindelijk is die bal weg. Hoe is het mogelijk dat deze bal er niet in vliegt? En de wedstrijd is ook gelijk klaar. Ongelofelijke kans op het einde. Wat een spektakel. De Graafschap sleept een overwinning. De eerste overwinning van dit seizoen. Uit het letterlijke vuur.
1: Nou, het is nog niet afgelopen, vrees ik wel. Want deze, voor mij is het een overtreding. En fluit hij daarvoor.
0: Maar deze moest van heel ver komen. Ja, ik weet niet of het dan nog inderdaad klaar is. Ik dacht, ik zou allemaal Graafschap spelers juichen. Ik dacht, misschien is het klaar. Maar nee hoor, het spel gaat nog gewoon door. Dan zijn we nog steeds niet klaar. Wat een kans zeg. Balletje voor de goal op de lat. Bal blijft in het spel. Ik denk dat er wel 8 mensen in de, wel 12 mensen in de 5 meter van de keeper stonden. En die bal bleef maar liggen. En Wiegers kreeg nog een trap tegen zijn hoofd aan. Bal is uiteindelijk voor de Graafschap. Het spel is inderdaad nog niet voorbij. Het leek er inderdaad heel erg op alsof de wedstrijd voorbij was. Ook de scheidsrechter die naar de middenstip wees. Maar we moeten helaas voor jullie en ook voor iedereen hier die een Graafschap een warm hart toedraagt. Moet er nog even door. Het kan zijn dat het na deze bal inderdaad klaar is. Balletje nu richting Quint, richting die linksbuitenpositie. Kopduel wordt verloren door de Graafschap. Balletje blijft nog steeds in het spel. Bal is nu wel voor de Graafschap. Warmerdam, kan die bal in de balbezit houden? Ja. Overtreding gemaakt door FC Emmen. En nu lijkt het wel definitief klaar. Rode kaart zelfs voor Stan van Manen. Dat is de apotheose van deze wedstrijd. Stan van Manen, invaller van Manen. Overtreding op Warmerdam. Moet dat bekopen met een rode kaart. En deze wedstrijd zal nu definitief wel klaar zijn. En nu zijn de rapen nog steeds gaar. Want iedereen overkookt een beetje. Spanning en sensatie in deze wedstrijd. Ja, resulteert in een vechtpartij. Warmerdam blijft liggen en Stan van Manen moet in ieder geval met rood van het veld af.
1: Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik die wel redelijk zwaar bestraft vond hoor. Maar ja goed, het was een pittige overtreding op Warmerdam. En ja, Warmerdam voelt aan zijn rechterknie. Laten we hopen dat hem dat geen langdurige blessure oplevert. Hij wordt in ieder geval overeind geholpen door zijn voormalige ploegmaatje Jack Cooper Loof. Die zich heel erg bezorgd toont voor zijn oude ploegmaatje. Maar ik denk dat de bezorgdheid meer gaat over kunnen we alsjeblieft zo vlot mogelijk doorvoetballen. Volgende gele kaart gaat uit naar Fedder de Jong aan de zijde van de Graafschap. Die waarschijnlijk bij dat opstootje net een duit in het zakje heeft gedaan. Zijn rol als aanvoerder misschien om het om het allemaal te sussen. En ook bij FC Emmen heeft nog iemand een gele kaart ontvangen voor zijn bijdrage aan dat opstootje. Wie dat dan geweest is, die laat ik eventjes in het midden. De extra tijd, minimaal 5 minuten. Ja, daarvan zitten we inmiddels al op 7 minuten. Dus het wordt nu gewoon eventjes afwachten hoe lang scheidsrechter Stan Teube nu nog bij wil gaan tellen. We zitten in de 8e minuut van de blessure. Michael Breij was de man die bij de aanvoerders dus een gele kaart. Ja, naar mijn idee denk ik dat ze gewoon van plan waren om dat opstootje te sussen. Maar goed, boodschap van strijdsrechter Stan Teube is duidelijk. En de boodschap van Donny Warmerdam ook. Die mag de vrije trap nemen. Hij doet het nog. En hij schiet die bal over de zijlijn. En dan is de wedstrijd afgelopen. En mag er een feestje gevierd worden bij de Graafschap. Eindelijk de eerste 3 punten binnen. Waar we eerst nog het grapje maakten. Joh, de Graafschap heeft een nieuw artikel in de fanshop. Namelijk het Graafschap potlood. Heeft ook maar 1 punt. Is inmiddels een Graafschap vork geworden met 4 punten. Dus, ze hebben hem verdiend volgens mij voor het harde werken.
0: 100% echt uit het vuur gesleept deze wedstrijd. Was Emmen in het spel eigenlijk wel wat beter. De tweede helft rechter de Graafschap ook qua het spel zijnde echt zich hun rug. Waardoor deze overwinning misschien nog wel verdiend was. Uitstekende wedstrijd, vooral uitstekende tweede helft van de Superboeren. En die dit uitgebreid vieren met elkaar. Verder de Jong knuffelt alles en iedereen wat een Graafschap shirt aan heeft. Wij gaan hier afsluiten. Dank u wel voor het luisteren naar deze wedstrijd tussen Emmen en de Graafschap. Eerste 3 punten zijn binnen voor de Superboeren. Wij gaan naar de interviews. En hopelijk zien we jullie volgende week bij de volgende wedstrijd van de Graafschap. En luisteren jullie weer keurig mee. Alvast fijne avond. Dank u wel.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi!
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 stoelen. Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:15 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Albert Heijn.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aanbod.

0: business. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie. 7 stuur. Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
6: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.